0: tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen.

0: maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs engwegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weichen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

neemt die mama aan de hand in een huis. Dan zegt het stop. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten uit hem even over.

Ik kachel rustig overricht de boom. Agenda vol, genoeg te doen. En vol mijn vermaak weer heen. Wie van de valk of BHJ? Ma,

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. De netbeheerder doet daar onderzoek naar. Ook koelen medewerkers het station nog, zegt Dirk Volkers van Tennet.
5: We hebben nog wel warmte in het station, dus wij houden het nog steeds bij wat er aan de hand is. Koelen af en toe ook, maar de brand is over.
4: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een automobilist in Groningen. Gebeurt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg. Het slachtoffer is behandeld in een ambulance. En de eerste klasser Be Quick is gisteravond uitgeschakeld in de eerste voorronde van het landelijke KNVB-bekertoernooi. De Groningers verloren thuis met 2-0 van AFC uit Amsterdam. Maar Be Quick kreeg zeker kansen, zag aanvoerder Hugo Stoker.
6: Klopt. Ik vond sowieso dat wij zeker de eerste helft aan de bal best nog wat kansen inderdaad creëerden. De tweede helft vanuit de counter wel iets meer. Uiteindelijk zie je gewoon individuele klassen bij hun natuurlijk. Die eerste goal en uiteindelijk die tweede goal ook. Ja, dat maakt uiteindelijk het verschil in deze pot.
4: Meer nieuws straks om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, woensdagmorgen op de grens van nacht en dag is dit de start van de ochtendploeg. Halverwege deze week alweer. Nou, welkom dan maar.
7: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
9: Goedemorgen, hallo.

0: Billy Joel aan het begin van de ochtendploeg en Tell Her About It. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 2 september. We beginnen droog vandaag, zoals de verwachting. In de middag kans op een bui, misschien wel onweer daarbij. En het wordt 20 tot 22 graden vandaag, straks zo rond 7:15. Hoor je Harma Boer hier. Zeg in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Straks is het leuk om nu al even te vertellen. Onze vroege vogel bellen we met iemand voor wie het eigenlijk heel laat is. Vorige week kregen we namelijk een appje toen we de maansverduistering hier hadden. En wij er niks van zagen omdat door de bewolking de maan volledig verduisterd was. En kregen we foto's uit Bolivia. En daar wordt Geert Hoekstra, die woont er al zo'n 20 jaar, komt uit Thesingen. En zeiden we, mogen je een keer bellen als vroege vogel? Nou, dat gaan we straks even doen.
2: Ja,
0: dat is leuk toch? Over 4 maanden, dan is het al 2027.
1: Ja, hand maar op.
0: En dan hebben we oud en nieuw achter de rug. En de grote vraag is natuurlijk, wordt er dan wel of niet veel vuurwerk afgestoken? Nou, het RTL Nieuwspanel heeft een onderzoek gedaan. Want er zijn nog best veel mensen die vuurwerk thuis hebben liggen nu. En dat is een campagne, daar hoor je ook in allerlei reclames voorbij komen. Dat is een inleverbus, rijdt door Nederland. Die stopt op 34 plekken in deze periode. En dan kun je gratis en zonder boete vooral ook je vuurwerk inleveren als je dat nog hebt. En er zijn best veel mensen, zo blijkt er uit onderzoek, die hebben nog vuurwerk.
2: Ja.
0: Ik hoop niet onder het bed, denk ik dan maar. Ja. En die hebben dat vorig jaar bijvoorbeeld, zo melden ze al, ingeslagen. Omdat het dit jaar niet meer te verkrijgen zou zijn. Mm-hmm. Of die hebben dat nu al gehaald in Duitsland. En een groot deel van de mensen, blijkt uit het panel, die zeggen van ja, ik ga dat dus niet inleveren.
2: Nou, een groot deel, echt mega veel. Volgens mij was het 96% of 97%, toch?
0: Nou, ietsje minder wel. 3 op de 10 überhaupt heeft vuurwerk in huis, maar die het vorig jaar ook afgestoken heeft. En ongeveer de helft daarvan zegt van nou, ik ga dat niet inleveren. Anderen weten het nog niet, bijvoorbeeld. Zo gaat het een tijdje door.
1: Ik denk dat ze dat ook wel een beetje verwacht hadden van tevoren. Alleen ja, goed, alles wat ingebracht wordt is natuurlijk weer mooi meegenomen.
0: Dat misschien ook wel, ja. En het blijft natuurlijk wel illegaal als je het af gaat steken. Ja. Hoe wordt daar dan mee omgegaan? Dus ik ben echt heel benieuwd naar de jaarwisseling. Het is nu de gelegenheid in ieder geval om het in te leveren. Maar goed, volgens het onderzoek wordt dat een lege bus die rond gaat rijden.
2: Ja, hij was al in Zeeland. Ik geloof dat er 11 kilo was ingeleverd.
0: Oh ja, ja, dat is gemiddeld op een bed liggen.
2: Dat was niet heel veel. Nee.
0: Het is 2 september vandaag in 1987. Presenteerde Philips wereldwijd de CD-video. Combinatie van HD-video en digitaal geluid. Dat is nooit echt een heel groot ding geworden, Sergej.
1: Nee, maar het was wel allemaal nodig geweest om uiteindelijk bij een DVD en een Blu-ray en dat soort dingen te komen.
0: Ja,
1: die ontwikkeling.
0: Maar deze uitvinding hebben we niet heel veel gebruikt.
1: Nee. Zo.
0: En vandaag in 2021, nu 5 jaar geleden, bracht ABBA na 39 jaar weer een nieuw album uit. In Stockholm werden ook 2 nieuwe nummers gepresenteerd. I Still Have Faith in You en Don't Shut Me Down. Het album werd iets later uitgebracht. En ze gingen ook nog op concert, nou ja, een soort van met hologrammen. De Avatars werden die genoemd. Nou ja, er kwamen wel veel mensen op af. Maar die nieuwe nummers, de fans kochten het wel, luisterden het ook. Maar echt een grote hit werd dat toch ook weer niet, volgens mij.
1: Maar dat zou ook wel heel moeilijk zijn, hè?
0: Ja,
1: nou
0: ja.
1: Om daar overheen te komen, over al die hits.
0: Is het leuk om dan nog een van de liedjes nog een keer te draaien? Ja.
1: Nou, of een nieuwe?
0: ABBA, een nieuwe. Ja.

0: klopt nog wel ABBA volgens mij, deze van 5 jaar terug. ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Ja, in zekere zin een late vogel vandaag. Geert Hoekstra, goedemorgen, goede nacht voor jou.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij woont in Bolivia, Geert.
3: Klopt, ik woon in vlakbij Buena Vista in Bolivia.
0: En hoe laat is het bij jou?
3: Het is hier nou net na middernacht.
0: Oh, dus jij gaat zo op bed?
3: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja. We hebben contact met jou gekregen vorige week toen jij ons wat foto's stuurde van de maansverduistering die jij wel kon zien en wij hier niet, omdat hier nogal bewolkt was. En toen zei ik, nou, wel leuk om even een keer met je te bellen. Want jij woont al 20 jaar in Bolivia?
3: Ja, zo'n beetje wel. 20 jaar net geweest, ja.
0: Hoe ben je er terechtgekomen?
3: Ja, ik was al vrij jong boer geworden in Nederland, in Thesingen. Mijn vader is jong overleden. En op een gegeven moment, het was altijd wel mijn droom om boer te worden. Maar het begon toch wel een beetje te jeuken of Nederland wel mijn plek was om boer te zijn. En toen ben ik dus wat gaan rondkijken. En dat was Latijns-Amerika, dat trok mij heel erg.
0: En waarom? Waarom Latijns-Amerika?
3: Het is hier heel wijd. Je hebt hier heel veel ruimte. En de prijzen waren goed. Goedkoop om te beginnen.
0: Ja. Dus hoe gaat het dan? Ben je gewoon maar vertrokken naar Bolivia?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben wel meegeweest met een agrarische tour. Maar uiteindelijk wel gewoon alleen weggegaan. En hier uiteindelijk wat gekocht.
0: Ja. En nu ben je boer in Bolivia?
3: Ja, klopt. Ja. Ik melk koeien hier.
0: En hoe is leven daar?
3: Ik vind het hier wel lekker, relaxed. Je hebt hier ook wel bureaucratie, maar je hebt niet zoveel controle. Je bent wat vrijer.
0: Ja, want wat voor boer ben je?
3: Melkvee.
0: Melkvee heb je daar.
3: Ja.
0: En want Bolivia, een beetje ingeklemd zeg maar, tussen Brazilië, Peru, Paraguay, Argentinië, die hoek zeg maar. Hè? Daar zit Bolivia.
3: Ja, we zitten in het hart van Latijns-Amerika.
0: Ja. Hoe heb je daar verder dan je leven opgebouwd als grunniger?
3: Ja, nou, je gaat dus uiteindelijk ergens wonen en dan kom je wel in contact met de buren, met andere mensen, met mensen van je sector.
0: Ja.
3: Dat gaat eigenlijk op zich best wel gemakkelijk. De mensen hier zijn ook wel gastvrij, hoor.
0: Ja, want wat voor taal spreken jullie daar?
3: Spaans.
0: Spaans, en dat spreek jij inmiddels ook?
3: Ja, dat hoop ik toch, ja, dat ze mij een beetje begrijpen. Oh, ja.
0: En ja. Ben je nog steeds alleen of heb je daar ook iemand ontmoet?
3: Ik heb hier een vrouw.
0: Een Boliviaanse vrouw? Of zeg je dat zo?
3: Een Braziliaanse vrouw.
0: Je maakt het nog weer ingewikkelder, Geert. Hoe kom je daar nou weer? Hoe is dat dan gegaan?
3: Ja, zij is ook naar Bolivia verhuisd. En daar kwamen wij bij elkaar tegen.
0: Ja, een mooi man. En kom je nog wel eens in Grun of in Thesingen?
3: Sinds ik weg ben gegaan, ben ik niet meer terug geweest.
0: Echt niet? Nooit meer?
3: Nee.
0: Maar je hebt wel Radio Noord nog aanstaan.
3: Ja, dat is dan sinds kort. Mijn zuster, die woont in Amerika, die heeft daar een melkveebedrijf. En die stuurde mij een link toe waar ik dus een heleboel radiozenders op heb. En ik denk van, goh, dan ga ik toch eens even kijken naar de Nederlandse zenders die ik eerder in Groningen dus wel beluisterde.
0: Ja.
3: En in Nederland luisterde ik dan veel naar 3FM. Ik vind nou Radio Noord veel, veel mooier, veel interessanter.
0: Nou, wat leuk. Alleen voor jou, kijk, als ik dan voor je morgen...
3: Dat is niet zozeer om een dikke veer in je kont te steken, maar...
0: Zo voelt hij toch. Nee, maar dat is wel leuk. Alleen voor jou, als wij zeggen goeiemorgen, maar jij denkt, nee, dat is bij mij is het al goeienacht, zeg maar. Dat is helemaal anders, een ander ritme.
3: Ja, dat klopt, inderdaad. Ja.
0: Nou, wat leuk, Geert. Leuk jou even een keer gesproken te hebben.
3: Dat was inderdaad leuk.
0: En wat rusten voor zometeen.
3: Ja, dankjewel. En veel plezier met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Mooi.
3: Ja, oké.
0: Mooi.
2: De Vroege Vogel.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Paul Young en Love is in the Air. Het is 5 minuten voor 6:30. Straks het Groningse nieuws. Nu eens kijken naar het nieuws buiten Groningen. Want inwoners van Overasselt in Gelderland mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven weer ingetrokken. Die oproep kwam er omdat ze niet wisten of ze nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen na de schietpartij gisternacht. Deze mensen waren gisteravond toch op straat. Ze moesten boodschappen doen.
1: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
2: Nee, ik wil een keer iets.
3: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
2: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
4: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet, dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
0: Een van de 2 agenten die werden neergeschoten in Overasselt raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol gisteravond in het tv-programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
5: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de 2 is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: Vannacht is er nog extra gesurveilleerd en vandaag gaat de politie verder met het onderzoek, waarbij in ieder geval 1 iemand om het leven kwam gisteren in Overasselt. Andere zaken, leukere zaken dan, herken je van hele nog. Amerikaanse band Van Halen en de drummer daarvan, Alex Van Halen, is gisteren geritten in Nijmegen, daar waar hij geboren is. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière, is te horen bij de Gelderlander.
6: Van Halen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. If a warm hat, the myth and the myth.
0: Ja, Alex Van Halen samen met zijn broer Eddie groeide hij op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Het Groningse nieuws, als gezegd, komt eraan. Rob, wat zit daarin?
7: Ja, voor Be Quick is het toernooi om de KNVB-beker voorbij. Zometeen de reactie van trainer Paul Ravenau.

0: George Ezra op de bijrijdersstoel. Onderweg naar het nieuws van 6:30 met Shotgun. Nou, het is 6:30. Kom mooi uit. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. Medewerkers van de netbeheerder doen daar onderzoek naar. Gistermiddag kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar het verdeelstation wordt nog wel nagekoeld door Tennet. Door de brand werd een transformator verwoest, vertelt regiomanager Dirk Volkers.
2: Wat er is gebeurd, dat is dat er een dwarsregeltransformator is uitgebrand. Dat kun je inderdaad op de beelden ook goed zien. Maar wat exact de schade daarvan is, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Het betekent dat we een aantal activiteiten niet kunnen doen, maar voor de stroomvoorziening betekent het gelukkig helemaal niks. Wij hebben ons net zo uitgeregeld dat dit kan. We moeten natuurlijk weer gaan repareren, maar de stroomvoorziening gaat gewoon door. De omgeving heeft ook stroom en dat zal ook zo blijven.
1: Voor omwonenden was er gisteravond een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Rode Beuk. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is ter plaatse behandeld in een ambulance. De weg was vanwege de hulpverlening en het onderzoek enige tijd gedeeltelijk gestremd. In het Lauwersmeergebied is zaterdag een ernstig verzwakte jonge otter gered. Vogelaars troffen het diertje van zo'n 3 maanden oud aan in het gras en waarschuwden de dierenopvang. Inmiddels gaat het een stuk beter met de otter, die in een paar dagen tijd al 0,5 kilo is aangekomen. Volgens Pim Lollinga van Faunavisie krijgt hij niet vaak zieke otters binnen.
3: Een aantal jaren geleden kwam er ook eentje binnen, maar die was door een hond gebeten. Die heeft het helaas niet overleefd. En 3 jaar geleden hebben we een otter binnengekregen uit Marum met oorontsteking. Een volwassen otter. En die heeft hier een maand of 4 gezeten, denk ik. En die hebben we met succes weer vrij kunnen laten. En deze waarschijnlijk ook wel.
1: Eerste klasser Be Quick 1887 is uitgeschakeld in de eerste voorronde van het landelijke KNVB bekertoernooi. De Groningers verloren gisteravond op de Essenberg met 2-0 van AFC. De club uit Amsterdam speelt in de tweede divisie. Ondanks het niveauverschil bleef Be Quick tot het einde toe strijden. Trainer Paul Ravenau had dan ook niet veel aan te merken op zijn team.
4: De nederlaag komt toch wel een beetje aan, omdat ik denk de effort die we er vandaag in hebben gestoken, ja, die had misschien ook wel iets meer kunnen opleveren. Neemt niet weg dat we tegen een fantastische ploeg hebben gespeeld.
5: Ja, jammer hè, dat een wedstrijd 90 minuten duurt in plaats van 80.
4: Ja, zo kan je het wel stellen.
5: Want toen stond het nog 0-0.
4: Klopt. En in die fase zie je ook dat zij iets verder zijn. Hè. Ze zijn in half juli al begonnen. Ze hebben 3 competitiewedstrijden al gehad. En wij moeten nog aan de competitie gaan beginnen, dus... Dat verschil zag je op het laatst wel.
1: En voor 2 judotalenten in Groningen is het een belangrijke week. Leon Fransens en Stijn Oldehoff doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens is een echte Veendammer. En dan is het logisch dat je grote voorbeeld voormalig topjudoka Henk Grol is.
6: Ik heb veel potjes van hem gekeken, van Henk Grol. En ook zijn judo-stijl, een beetje echt dat harde doorbeuken. Dat veenkoloniaals, dat zit er bij mij ook wel meer in. Ik moet het niet echt hebben van mijn technieken, maar echt van dat beetje dat rauwdouwen. En juist dat beetje dat harde, dat vind ik juist wel mooi inderdaad.
1: Ja, mooi hè. Ja.
7: Veenkoloniaals doorbeuken.
1: Ja, schitterend. Ja. Uitspraak van de dag. Ja.
7: Dankjewel Rob.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
9: Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Dat was ons lopend vuur gisteren. Zometeen de reacties op die stelling. En natuurlijk straks rond 6:45 Harma met het weer.
10: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
11: Goedemorgen. Hallo.

0: als onderdeel van je ochtendritueel. Wax in je haar en wax op de radio. Bridge to your heart.
1: Lopend vuur.
0: En van de radio gaan we naar de televisie. Daar ging gisteren ons lopend vuur namelijk over. Het nieuwe tv-seizoen is begonnen. Dus de herhalingsprogramma's gaan weer de kast in. En we zien weer goede tijden, slechte tijden. De talkshows, Arjen Lubach. Nou, ga zo maar door. Ja, vroeger tijden was het een normaal ritueel. S'avonds na het eten ging de beeldbuis aan en zat je met het hele gezin de hele avond voor de televisie. Nou, de tijden zijn veranderd. Er wordt wel over gesproken dat lineaire televisie zijn beste tijd ook wel gehad heeft. Maar is dat zo? Nou, daar ging het gisteren over. Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Gewoon even checken. Heb jij gisteren tv gekeken, Sergé? Lineair dan, hè?
2: Wat heb ik gisteren nog gedaan? Ja, ik heb nog wel even televisie gekeken.
0: Wat heb je gekeken dan?
2: Nou, ik kijk meestal tijdens het koken en het eten. Kijk ik een programma als Boulevard of dat soort.
0: Ik heb TV Noord gekeken gisteren. En verder niet zo heel veel, maar ik kijk wel veel sport live bijvoorbeeld.
3: Oh, ja.
0: Deze week in de Vuelta bijvoorbeeld.
3: Bij uitstek iets wat je lineair doet, toch?
2: Ja. Ik vind het juist iets heel gezelligs hebben.
0: TV erbij.
2: Ja, dan weet je van, om 8 uur begint dit en dit. Nou, dan is iedereen, het gaat beginnen. Nou, iedereen voor de televisie en je gaat dan gezellig zitten met elkaar. Het is een soort moment en als het dan niet uitmaakt wanneer je het gaat kijken, merk ik heel erg van dat ik het dan niet kijk. Denk ik wel, laat maar.
0: Oh ja, dat weet ik dan ook weer niet.
2: Ja.
0: Er zijn best veel, wij gaan vroeg op bed hier met de ochtendploeg. Dus er zijn ook programma's die ik dan wel even terug wil kijken.
2: Ja.
0: Nou, dat doe ik dan gewoon overdag of de avond erop of zoiets. In het begin van de avond, het maakt me niet zo heel veel uit.
3: Ja.
0: Ik ben benieuwd, wat kan er allemaal binnen? Bij mij staat nog dagelijks de tv aan.
2: Ja, zolang Gerard Zomer aanstaat, staat ook zijn televisie aan. Hij heeft, het is een soort kijkradio eigenlijk. Daar volgt hij mee het hele nieuws, of het nieuws uit het hele land en daarbuiten. Spelletjes of van die quizprogramma's, dat is niet aan hem besteed. En Karin de Wind, zeker kijkt ze nog dagelijks televisie vanaf een uur of 8 in de avond. Mooie documentaires vindt ze leuk om naar te kijken. Of een fijne Nederlandse serie. Ook wel commerciële televisie, maar neemt ze wel altijd. Vindt ze vervelend om dan die lange reclames door te moeten spoelen.
0: Ja, maar ergens van betalen.
2: Ja, dat is waar. Verder vindt ze spelletjes op de publieke zenders ook mooi. Per seconde wijzen met het mes op tafel. Ja, dat vindt ze toch wel prachtig. Dat zou ze echt niet kunnen missen. Ina van Houten kijkt ook wel televisie, maar geen Nederlands nieuws, praatprogramma's enzovoort. Het is vaak, de sfeer spreekt er niet zo aan. Een haat-nijd-oorlog, waar je, als je niet oplet, ook nog zelf heel erg depressief van wordt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Er komt wel een boel ellende de huiskamer binnen, Ina. Dat is vaak wel waar. Het ligt eraan natuurlijk wat je kijkt.
0: Ja,
2: hè?
0: Zeker.
2: En bij Ann staat de televisie ook vaak nog wel aan. Vooral de regionale zenders vindt ze leuk om te bekijken. Dan gaat ze van Noord naar Brabant. Zo, dat is een hele stap. En TV Gelderland wordt ook zeker niet overgeslagen. En ze sluit gezellig af in Limburg. En dan is Drenthe nog een toetje erbij. Ongelooflijk, ja. Dan kom je de avond wel door. Anders wat gezellig. Nou, dan ben je in elk geval goed op de hoogte. Bij wie de televisie niet aanstaat, dat is bij Barbara Bosman. Sinds vorig jaar kijkt ze helemaal geen televisie meer. Wat een rust, zet ze erbij.
0: Bij mij staat nog dagelijks de tv aan. Daar was toch 74% het mee eens. Hebben die vraag nog even uitgesplitst met kijk je dan lineair op de oude manier of via streamingdiensten. Dan zegt toch 2/3 lineair op de oude manier.

0: mij zijn de beste zangers nu, hè, op televisie. Yves Berendsen, droom jij over mij vannacht? Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, gisteren nog best veel zon gehad nog, hè?
1: Jawel, hè. En gisteren bleef het ook op de meeste plekken droog. Dus hebben we niet zo vreselijk veel te klok. Wel stonden wel weer een stevige wind. U schuit er in windkracht 7 in roodschaal, 50 km per uur. Gisteren 9,5 uur, de zonnen werden 20,5 groot. En het bleef door in ieder geval ook droog. Visvliet, 20 graden gisteren. Wat sluierbewolking op dit moment, maar ook opklotens in 13 graden. Een zwakke zuid-zuidoostelijke wind. En in de stad 11,5 graden als minimum. Gisteren een maximum van dikke 21 graden. En op dit moment toch wel zwol bewolkt. En de barometer staat dus 19 millibar. Nou, verdorie, die komt de zon zeker aan bod. Ook al heeft er op dit moment nog bewolken. Die verdwijnt straks grotendeels. En dan is er nu weer wat zon. En in de loop van de dag wordt de kans op een bui groter. En dat zal onweer niet al door u te sloten weten. De wind, motig tot vrij krachtig, komt door het westen tot zuidwesten. En de temperatuur loopt op richting 20 tot 22 graden. Vanochtend droog, vannacht weer kans op een bui. Minimum 15 tot 17 graden. En buiten hebben we te maken met buien. Maar er is ook zon. De temperatuur met een motig tot krachtige zuidwest-tot-loten-westelijke wind, 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Zometeen over een uurtje Harma weer met het weer uitgebreid. Hier in de ochtendploeg, waarin we zometeen gaan praten over belasting. Je hebt belasting op de een en belasting op de ander. Wat dacht je van dierenbelasting? Zou dat iets zijn om al die dieren op te vangen die gevonden worden langs de weg bijvoorbeeld? Maar daarover gingen we de straat op in Beden. Met dat verhaal hoor je zometeen na Spandau Ballet.

0: Spandau Ballet en Only When You Leave. Je hoorde het Rob al vertellen in het Lauwersmeergebied. Vonden de vogelaars afgelopen zaterdag een jonge otter verzwakt in het gras. Dat dier werd opgevangen bij faunavisie. Maar ja, opvangen, dat kost veel geld. Zou het een oplossing zijn als we allemaal, jij, ik, iedereen, dierenbelasting zouden gaan betalen? Nou, met die vraag ging Alwin de straat op in Bedum.
1: Vraag je me wat? Dat weet ik niet. Ik weet geen antwoorden op.
2: Ja, vind ik lastig.
3: Ja, ik vind dat een super lastige vraag. Ik ben een enorm grote dierenliefhebber. Maar sommige dingen, dat gaat me echt ver.
4: Ja,
3: hè?
4: Ja. Maar, af en toe allemaal een eurootje of twee eurootjes in de maand.
1: Er is zo vaak wat. Er is zo vaak wat.
4: Oh, dan zegt u, daar moeten we eigenlijk overal voor betalen.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, ja, is heel veel.
3: Omdat het allemaal een beetje doorslaat. We halen dieren uit allerlei andere landen. Terwijl we hier de asielsvol hebben zitten. En dan kun je beter een hond uit of een kat of iets dergelijks uit een asiel halen. Dan dat je ze van weet ik veel waar het vandaan haalt.
5: Oh, wel egeltjes en katten en verplicht.
4: Ja, want ze hebben vaak ook financieel wel. Ik kom net uit Westernieland, daar hebben ze een jonge otter opgevangen.
5: Oh, ja.
4: Die zei, die kost meer dan 2000 euro alleen aan vis. Moeten wij zelf betalen, zeggen ze dan, als opvang?
5: Ach jee. Ja, ik vind dat een super lastige vraag. Ja, want je wil die beesten natuurlijk beschermen, maar heel veel geld eraan besteden, dat wil men natuurlijk niet.
2: Oh, dat vind ik lastig. En er wonen ook heel veel mensen, die zijn ook arm, die hebben ook geen geld. Dus, ik weet niet. Tieren moeten ook geen leed hebben, maar mensen ook niet. Ja, ik denk dat toch vrijwillige bijdrage dan toch beter is.
4: Zou u ervoor openstaan? Maandelijks een eurootje of twee, noem maar wat.
2: Nee, maandelijks niet. Wat ik altijd doe is als ik dan wat geld geef. Maar nooit vast bedrag elke maand. Dat doe ik nooit.
5: Een moeilijk onderwerp. Ja. Echt wel.
4: Ik ook. Maar van allemaal verplicht. Ik noem maar wat een eurootje in de maand of in de drie maanden afstaan.
5: Ja, ik zou er wel willen betalen. Ja. Ik zelf wel. Ja. Maar of het haalbare kaart is, weet ik niet.
4: En of het iedereen kunnen verplichten is ook lastig, hè?
5: Ja, want er zijn natuurlijk zoveel mensen die hebben weinig geld. Ja. Ja, die hebben al moeite genoeg om zelf rond te komen.

0: FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
5: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
3: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. Medewerkers van de netbeheerder doen daar onderzoek naar. Ook de schade wordt nog in kaart gebracht, zegt regiomanager Dirk Volkers.
8: Wat er is gebeurd, dat is dat er een dwarsregeltransformator is uitgebrand. Dat kun je inderdaad op de beelden ook goed zien. Maar wat exact de schade daarvan is, dat zijn we nog aan het onderzoeken.
7: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een automobilist in Groningen. Dat gebeurde op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Een eerste klasser, Bee Quick, is gisteravond uitgeschakeld in de eerste voorronde van het landelijke KNVB-bekertoernooi. De Groningers verloren op de Essenberg met 2-0 van AFC. Na 80 minuten stond het nog 0-0. Maar daarna namen de Amsterdammers alsnog afstand, zag ook Bee Quick-trainer Paul Raveno.
9: In die fase zie je ook dat zij iets verder zijn. Ze zijn in half juli al begonnen. Ze hebben 3 competitiewedstrijden al gehad. En wij moeten nog aan de competitie gaan beginnen. Dus dat verschil zag je op het laatst wel.
7: Meer nieuws straks om 8:30.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Radio Noord. De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even inklokken. Halverwege deze week. Met zometeen onze wekservice. Een bierdief. Een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Level 4.

0: familiedingetje. Level 42 en Running in the Family op deze woensdag. Het is 2 september, zondag in de ochtend, ook wat bewolking. In de middag neemt de kans op een bui toe, zegt Harma. En er zou een slag onweer in kunnen zitten. 20 tot 22 graden vandaag. Ja, het gedoe rond het Ontario-meer, zo op de grens van Amerika en Canada, gaat door. Vorige week hoorde al dat Donald Trump, dat hij boos is op Canada, ergens om, dat hij het meer omgedoopt heeft tot Lake America. Nou, we hoorden vorige week al dat Google dat dan maar overgenomen heeft. En nu heeft ook Apple dat overgenomen. We gebruiken hier veel Google Maps. Je hebt ook Apple Maps. En als je in Amerika bent, zie je daar voortaan Lake America. Als je dan in Canada bent, zie je wel weer het Ontario meer staan.
1: Ja, en als je hier bent, als je bijvoorbeeld op Google kijkt, ik heb het net nog even gedaan, dan zie je dus inderdaad Lake Ontario. Ja. Het tussen haakjes Lake America.
0: Oh, tussen haakjes
1: ook. Dus ook bij ons staat het ook,
0: ja. Zeg. Het is
2: maar
0: heel raar.
2: Wat ik me afvraag met deze toestanden. Sommige aanpassingen qua namen zijn nu ook al inmiddels alweer teruggedraaid.
0: Ja.
2: Maar wanneer Trump dus geen president meer zou zijn op een gegeven moment, wordt dit dan ook allemaal teruggedraaid?
0: Nou, hangt van de volgende president af. Want de president daar kan kennelijk per decreet dit zomaar besluiten.
2: Ja.
0: Zo zat ik wel net te denken, hè, want ik reed gisteren langs het Paterzotse meer. Ja, dat ligt een beetje op de grens van Groningen en Drenthe, toch?
2: Ja.
0: Maar het heeft een wel Drentse naam. Leek Grun is dan toch veel mooier?
1: Oh ja.
0: René Paas, die de commissaris hier bij decreet dat dan omdoopt in Leek Grun.
1: En wat dacht je van het Zuidlaardermeer?
0: Nou ja,
1: ook een Drentse naam, maar het ligt grotendeels in de provincie Groningen.
0: Nou, Leek Grun 2. Het is toch raar, want je bent altijd gewend dat iets zo heet.
1: Ach, het is toch bizar.
0: Ja.
1: Wat dit ook weer. Nou ja, en hij heeft ook al gezegd, nu alleen nog een oceaan.
0: Ja, en dat gaan we misschien ook doen. Maar dat zei hij wel in een bijzin, alsof hij ter plekke bedacht. Maar het zou zomaar kunnen.
1: Het zou maar zo kunnen. Als hij weer ruzie zoekt met Europa.
0: Lees hij Waddenzee. Waddenzee, that's strange. Trumpzee. Oké. Wij worden zo af en toe benaderd door mensen hier in Grun. En dat vinden we leuk. Die zeggen van, ja, wil je nou eens iemand voor ons even feliciteren? Even wakker maken? Nou, dat vinden we leuk. Daar hebben we zo'n rubriekje voor dat heel af en toe gewoon terugkeert in de uitzending.
3: De Wekservice.
0: En dan gaan we iemand wakker bellen die die dag iets bijzonders heeft. Kun je gerust ervoor opgeven, hè, door ons even te benaderen. Ja, ga jij maar even bellen dan.
2: Oh jee.
0: Deze persoon weet niet dat wij hem gaan bellen. Deze persoon heeft iets te vieren vandaag.
2: Die boos wordt.
0: Ja, dat hoop ik ook niet.
2: Ja.
0: En ik hoop dat hij opneemt überhaupt. Maar die denkt, oh ja, dit nummer ken ik niet. Of ligt nog te slapen.
2: Dat is ook sneu. Maar het heet Wekservice.
0: Dus ja, daarom ja. Er is zo'n rubriek, dat kan in schoonheid sterven. Of het wordt heel erg leuk.
1: De telefoon staat op stil, ben ik bang.
0: Ja, oh, dan moet je nog een keer bellen, toch? Dan duw je er doorheen.
1: Oh ja.
0: Ja, laten we dat even doen.
1: Twee keer binnen twee minuten, toch?
0: Oh, ja, jee. Nog een keer weer bellen.
2: Die dan, hoor.
0: Ja, ja, Zenta is helemaal niet kostbaar. Dus.
2: Een goede tip, Rob.
0: Ja.
2: Gewoon op zelf opdringen.
1: Ah, wel lekker muziekje dit.
0: Ja, hoor.
2: Ja.
0: Voor de Wekservice.
2: Dat wel, ja.
0: Nou. Ja, het was leuk.
2: Nou, ik rijd er wel even langs.
0: Ja, nou, ik zal het gewoon maar even vertellen dan. We kregen een appje van WP Schoonveld. Die zei, mijn beste kameraad Wim Wijma, die wordt 50 jaar vandaag. Van harte gefeliciteerd. En we moesten hem even bellen met de tekst. Hey Wim, hou eens dan.
4: Dit is de Vodafone voicemail van 06...
0: Oh, dat laat ik even niet horen. Zullen we inspreken?
2: Ja, is goed.
0: Dan gaan we het nummer weghalen. Zijn we er al? Nee, nog niet. Oh, dat is... Ja.
4: En na de toon.
0: Ja, beste Wim, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit zijn Edwin, Sergey en Rob van de ochtendploeg van Radio Noord.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Wim, hou eens nou dan. Moesten we er even bij melden. Gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Dat doet geen pijn, weet ik uit ervaring. En het is een mooi getal. En we moeten je even feliciteren van WP Schoonveld, die zichzelf jouw beste kameraad noemt. De vraag is of dat na vandaag ook nog zo is. Maar goed, toch leuk dat we je kunnen feliciteren, lijkt mij. Laat nog even weten hoe je dag geworden is vandaag. 050-3188-288, mocht jij ook iemand een keer willen wekken, om wat voor reden dan ook. En laat het gerust aan ons weten. Wie weet dat we dat dan ook gaan doen, hè? Als net zo'n groot succes wordt als vandaag.
2: Dat smaakt naar meer.
0: Nou, dan teken ik daarvoor, hoor. 13 over 7.

0: vervanger en Night in Bedwang. 9 minuten voor 7:30, we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Veel automobilisten in ons land bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen, meldt de ANWB na een onderzoek afgelopen zomer onder ruim 1000 autorijders. Nou, dat komt naar voren dat bijna een kwart van die automobilisten veel last heeft van de gestegen brandstofprijzen. En meer dan de helft ook wel een beetje. Nou, vandaag horen we dan dat de brandstofprijs opnieuw een recordhoogte bereikt. Consumentencollectief United Consumers meldt dat 2,66 euro. Nou, zeg maar 67 per liter langs de snelweg met die dure pompen, zeg maar.
2: Bizar.
0: Bij andere pompen is het wel wat minder. Ja. Viel me gisteren ook op dat er ineens weer met flink wat centjes omhoog was gegaan.
3: Ja, ik heb een paar dagen geleden ook getankt. Toen was het 2,16 bij de goedkoopste pomp van de stad.
0: Oh ja. Oh.
3: Maar ja, dat is dus ook al 3 cent meer.
0: Ja, nou, ik zag bij een pomp waar ik dan vorige week langs reed, die was toen 2,26 en gisteren 2,32 of zoiets.
3: Ja. Ja,
0: en ik moet tanken, kan ik melden. Want de tank begint aardig.
2: Heb je gespaard?
0: Ja. En anders vraag ik een extra hypotheek. Maar goed, het einde is nog niet in zicht, hè, met de brandstofprijzen en de situatie in de straat van Hormuz.
2: Ja, dat zal ook wel niet meer zakken.
0: Nee, denk je niet? Bezuinig jij daardoor op andere zaken, zeg? Geef me daar aan ons lopend vuur over.
2: Nou, soms zal het wel moeten. Ja. Ik probeer wel zo min mogelijk dan lange afstanden te rijden. Maar als ik even bij mijn moeder op bezoek wil. Ja, dan zit ik toch even, laten we zeggen 20 minuten, een half uurtje in de auto. En ik ben dat eens gaan uitrekenen wat het dan kost. Dan denk ik, nou, dat zijn dure bezoekjes. Maar goed, je krijgt daar wel een gratis kopje koffie.
0: Ja, dan krijg je daar weer terug, hè?
3: Maar, ja, veel dan, liefde.
2: Ik vind het wel vervelend dat je me voor dit soort dingen. Of, ik moest. Zondag ben ik even naar een kennis in Arnhem geweest. Ja. Normaal sta je daar niet bij stil. Want dan denk je, ja goed, dat kost wel een paar centen, maar oké, doe maar. Maar nu denk je wel van, oh jee, nou, dat doe je ook niet meer zo, 1, 2, 3.
0: Dus die vriendschap heb je om financiële redenen verbroken?
2: Nee hoor, dat niet. Maar goed, je bent er nu wel meer mee bezig. Ja, en dan zal je andere dingen wat op moeten bezuinigen, ja.
0: Nou ja, ik ging in de zomer ben ik elke dag hier op fietsen toe gegaan. Ja. Ja. Dat is lekker licht. Nou, dat scheelt in de portemonnee.
3: Nou, zeker.
0: Ja, ik ben nu weer bij de auto. Dat verlies neem ik dan maar. Bezuinig jij Rob ergens op hierdoor?
3: Nou ja, goed, als het enigszins kan, een boodschapje doen. Of ik moest gisteren even naar het ziekenhuis. Nou, dan pak ik toch even de fiets. Ja. En dat scheelt ook nog weer parkeerkosten. Zo. Dus dat scheelt ook weer, hè, op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Nou ja, goed, dat soort dingen wel. Maar goed, ik kreeg van de week ook al, ja, dat heeft dan niet zozeer met brandstof te maken, maar wel met energieprijzen. Ik kreeg wel een mailtje ook van onze energieleverancier dat ik mijn voorschot eigenlijk zou moeten verhogen.
0: Oh ja.
3: Met 70 of 80 euro in de maand.
0: Zo. Laten we het daar binnenkort een keer over hebben. Eerst door de hoge brandstofprijs. Bezuiniging op andere zaken.
2: Ja, we zijn heel benieuwd hoe dat bij jullie zit. Deel dat dan vooral met ons. 050-388-288. Bellen of app, het kan allemaal op hetzelfde nummer. En het lopend vuur staat ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus ook van harte welkom om daar je reactie achter te laten.
0: En de eerste stemmen komen binnen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Want daar kun je stemmen op ons lopend vuur. 43% van de stemmen zegt eens: door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. En dan nog een paar jarigen. Ons vaste lid op vrijdag in ons nieuwspanel, Betty de Boer, is jarig.
2: Ach, wat leuk, van harte.
0: Brechtje Grietje de Boer. Staat hier. Dat is leuk om te weten.
2: Oh, ze heet helemaal niet Betty.
0: Voormalig Kamerlid, ja. Onder andere bijvoorbeeld leuk. Namens de VVD. Ze viert haar 55ste verjaardag. Liane Abon is jarig. Die maakte toch mooie muziek vroeger.
2: Ja,
0: 87 geworden vandaag. Het is ook de verjaardag van Ruth Jacot. Zij wordt 66. En Esther Oosterbeek van de Dolly Dots, 67.

0: Esther van de Donny Dots is 67 geworden. We draaiden Tell It All About Boys zometeen om 7:30 het Groningse nieuws hier. Zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je dat FC Groningen een nieuwe keeper heeft. Wie? Dat hoor je zo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Het is 7:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. De netbeheerder doet daar onderzoek naar. Door de brand werd een transformator verwoest. Volgens regiomanager Dirk Volkers van Tennet was de brand lastig te voorkomen.
9: Nee, dat is niet te voorkomen. Wij wisten heel snel dat die brand er was. Onze beveiligingen hebben dat meteen aangegeven. Maar wat je eigenlijk hebt, je kan hier pas blussen als je een veilige omgeving hebt. Ook voor de brandweermensen die hier aanwezig zijn. Het is hoogspanning. Hoogspanning is heel gevaarlijk. Dus je kan pas wat doen als het hele hoogspanningstation uitgeschakeld is. En dat kost best wel veel tijd, omdat het een belangrijk station is hier voor de omgeving. Kijk, als je het in één keer uitzet, dan heb je wel stroomuitval. Dat willen we niet. Dus dat kost wat tijd. En daarna zijn ook meteen de acties ontstaan. Dus wat ons betreft is er heel snel gereageerd. En had dat denk ik niet sneller gekund.
1: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De weg was vanwege de hulpverlening en het onderzoek enige tijd gedeeltelijk gestremd. De provincie Groningen stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen van bedrijventerreinen. Ondernemers en gemeenten kunnen tot 200.000 euro subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen. Het geld is bedoeld om hitte op te vangen, regenwater af te voeren en biodiversiteit te vergroten. Ook de aanleg van wandelpaden en pauzeplekken op de bedrijfsterreinen wordt financieel gesteund. Samenwerken loont. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe groter het vergoedingspercentage. De regeling is per direct van kracht en de werkzaamheden moeten binnen 6 maanden starten. Eerste klasser Bikwik 1887 is uitgeschakeld in de eerste voorronde van de KNVB-beker. De Groningers verloren gisteravond op de Essenberg met 2-0 van AFC. De club uit Amsterdam speelt in de tweede divisie en maakte vooral in de laatste 10 minuten het verschil. Zag ook aanvoerder Hugo Stoker van Bikwik.
10: Dat denk ik wel, ja. Weet je, kijk, zij brengen gewoon een heleboel fitte gasten erin. Wat ik zeg, zij zijn volgens mij al 6 tot 8 weken bezig. Hebben gewoon 3 weken meer dan wij te pakken hebben. Hebben pas 1 officiële competitiewedstrijd of een bekerwedstrijd achter de rug. Dus ja, dan wordt het behoorlijk aanpoten in zo'n pittige wedstrijd.
1: En Pelle Boefink keert terug bij FC Groningen. De 28-jarige keeper staat op het punt om te tekenen als derde doelman. Groningen haalt de Hengeloer binnen vanwege een zware blessure van reservedoelman Rijk Jansen. Boefink speelde tussen 2017 en 2019 al bij Jong FC Groningen. Vertrok daarna naar Duitsland. Hij komt over van de Duitse club Greuther Fürth, waar hij het afgelopen seizoen bij de hoofdmacht en het tweede elftal in actie kwam.
0: Hoe groot, Rob, zou de kans zijn dat je in een voetbalelftal twee Pellers hebt?
1: Nou, die is niet zo heel erg groot inderdaad. Ja, daar had ik niet eens over nagedacht. Maar
11: Jelle Clement hebben we nu ook.
1: Ja, precies. Dat bleek een hele goede aankoop.
11: Ja, nou, misschien zit het wel in de naam.
1: Maar goed, ja, precies. Ja, derde keeper. Ja, nee, hoeveel speeltijd krijg je dan?
11: Niet veel. Nee,
1: normaal meestal gesproken niet. Laten we hopen van niet.
11: Nee. Dankjewel, Rob.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, de rode Amerikaanse rivierkreeft of de marmerkreeft. Zometeen hoor je over een onderzoek naar dieren die hier voorkomen, maar die hier niet thuis horen.
19: Hele goedemorgen. Buenos dias.
20: Goedemorgen, Edwin.

0: Bee Gees en Jive Talking. Ja, de rode Amerikaanse rivierkreeft, of de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, marmerkreeft. Stuk voor stuk wonen deze soorten in Groningse wateren. Maar ze komen van nature hier niet voor en zouden slecht zijn voor de natuur. De provincie is samen met waterschappen en de gemeente Groningen onderzoek gestart. Flemming Versloot is betrokken bij dat onderzoek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want het is een vervolg op een onderzoek dat al eerder gestart is in Groningen, met 140 korven die geplaatst zijn. Waarom wordt er nu een vervolgonderzoek gestart?
1: Nou, het is niet echt een vervolgonderzoek. Het is een onderzoek wat aansluit op een onderzoek wat eerder heeft plaatsgevonden. En het onderzoek wat eerder heeft plaatsgevonden is uitgevonden in de wateren om Groningenstad heen. En dit onderzoek is uitgevoerd in Groningenstad. Omdat wij het vermoeden hebben dat de meest invasieve rivierkreeften echt in Groningenstad voorkomen op het moment.
0: Want zijn er al resultaten dan bekend van het onderzoek dat rondom de stad plaatsvond?
1: Nee, die zijn volgens mij nog niet bekend. Maar we hebben wel een beeld dat de meeste rivierkreeften voorkomen in de wateren die dicht bij de stad liggen aan de hand van dat onderzoek.
0: Ja, en want zijn er dan al plekken bekend waar jullie al onderzoek hebben gedaan?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld afgelopen week of een week daarvoor dus bij Karlingerplas gekeken naar welke rivierkreeftensoorten daar naar voorkomen. En ik ben niet bij de hele onderzoeksdag aanwezig geweest, maar wat ik toen heb gezien, vingen we daar alleen gevlekte Amerikaanse rivierkreeften. Ja, dat is een soort die we wijdverspreid in de provincie Groningen vinden, maar waarvan de impact op de natuur en op de oevers heel erg lijkt mee te vallen op andere plekken in Nederland. Ja. Dus daar maken we ons wat minder zorgen om.
0: Maar welke soorten maak je dan wel zorgen om?
1: Dat zijn de rode Amerikaanse rivierkreeft en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Dat zijn twee soorten die echt heel erg kunnen graven en in enorme dichtheden kunnen voorkomen. En die veroorzaken in het zuiden van Nederland gewoon heel veel overlast. Denk aan ingestorte oevers, dijken die ondergraven worden. Maar ook dat ze gewoon echt heel veel van de diersoorten die het water leven kunnen opeten. Vissen uitjes opeten, alle planten opeten en echt het water helemaal kunnen vernielen, om het zo te zeggen.
0: En hoe komen die hier dan terecht?
1: Nou, die zijn vaak gekocht voor de aquariumhandel of vijverhandel. En mensen denken op een gegeven moment van, nou, ik wil toch wel wat anders. Maar ik vind het zielig om een diertje dood te maken. Of ik kan er via marktplaats, kom ik er niet van af. Dus ik zet hem in de sloot. En ja, dan blijkt dat die dieren in Nederland heel goed kunnen overleven. En dan, dan verspreiden ze zich.
0: Maar kennen
1: ze worden ook levend,
0: ook goed
1: ze worden ook levend verkocht voor consumptie. Ja, ze kunnen zich heel snel voorplanten, ja. En ze leggen hele grote hoeveelheden eitjes.
0: Ja, maar dat betekent ook dat jullie weten dan straks welke dieren waar onder andere voorkomen, dat je dan maatregelen wil nemen. Waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, wat ze in Zuid-Nederland hebben gedaan, bijvoorbeeld bij Leiden, is dat ze natuurvriendelijke oevers hebben aangelegd. Dat zijn oevers die, de meeste oevers in Nederland zijn heel steil. En dan kunnen rivierkreeften heel goed in graven. En dan creëren ze als het ware holletjes en goede schuilplaatsen voor zichzelf, waardoor ze moeilijk kunnen worden opgegeten door andere dieren. Maar door een oever vlakker te maken, dus wat een natuurlijker verloop te geven, kunnen die kreeften niet meer goed graven en kunnen roofdieren zoals reigers bijvoorbeeld veel makkelijker bij de rivierkreeften, want die eten ze maar wat graag op. En dan zie je dat de hoeveelheid rivierkreeften in die water heel erg afneemt. En ja, op andere plekken in Nederland vangen ze ze lokaal af om gewoon te zorgen dat de verspreiding naar andere gebieden wordt beperkt. En je hebt ook nog iets als de kreeftengleuf. Dat is iets wat er in Brabant is geïnstalleerd. Kijk, als je zeker weet van, daar willen wij nu ook echt te komen, van in dit water zit rivierkreeft en in deze wateren nog niet, dan plaats je als het ware een soort gleuf op de bodem. Die rivierkreeften die lopen eigenlijk altijd op de bodem. Die vallen dan in zo'n gleuf. En aan de gleuf zitten aan beide zijkanten twee opvangbakken op de kant. Nou, als die rivierkreeften allemaal in die gleuf gevallen zijn, dan kunnen ze maar één kant op en dat is opzij. En dan lopen ze een soort opvangbak. Die opvangbakken kunnen dan worden geleegd.
0: Ja. U doet het onderzoek met korven te plaatsen en daar worden ze dan in. En dan komen ze dan in terecht en dan kunnen u meten hoeveel er zijn. Hoe lang gaat het onderzoek duren?
1: Voordat we definitieve resultaten hebben, is dat 2 jaar. Want we moeten zeker weten dat we alle wateren in Groningenstad hebben gehad. En het liefst ook alle wateren 2 keer monitoren. Want ja, 1 keer geeft ook maar een soort van momentopname. En je wil eventueel ook in wateren waar je verschillende soorten vindt, kijken van welke soort overheerst hier over de ander. Want dat zijn ook nog enorme vechtersbaasjes en die soorten vechten ook nog met elkaar. En op de ene plek lijkt de ene soort veel sterker te zijn dan de andere.
0: We wachten het onderzoek af en horen graag dan weer van u. Flemming Versloot was dat. Hartelijk dank. Zometeen twee judotalenten in Groningen doen mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. En Harma hoor je over het weer.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me in 13 voor 8 al. Hamma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Rain hoor ik net. Nou, dat, ja, krijgen we dat vandaag?
1: Ja, zou best eens kunnen, ja. Want ondanks dat we te maken hebben met een uitlopen van hoge druk, wordt er toch een front wat eigenlijk een beetje van het westen overkomt. Tot onze omgeving doet het ding. En dat zorgt voor, ja, met het stijgen van de temperatuur, de oplopende onstabiliteit. En het zal me niks verbozen dat dat vanmiddag, loten vanmiddag wel een bui op kan leven. Ja, en misschien zit er ook wel onweer in. Maar voor op dit moment is het een beetje wat wisselbewolkt. En geleidelijk aan is ook dat de zon beter deur komt. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt zo'n 20 tot 22 graden. Dus loten vanmiddag en vanmiddag kans op bui. Mogelijk met onweer. Vooral en droog. Vannacht weer kans op bui. Minimum 15 tot 17 graden. In morgen hebben we te maken met bui. Of het zou is er wat zon. En met een motige tot krachtige zuidwest dat loten westenwind wordt 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. Gaat er de sport voor twee judotalenten in Groningen, is het een belangrijke week. Leon Fransens en Stijn Oldehoff doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens in de categorie tot 100 kilogram en Oldehoff in de zwaarste klasse, dat is boven de 100 kilogram. Een korte kennismaking met beide Groningse talenten.
2: Ik ben Stijn Oldehoff. Ik kom uit Hengelo oorspronkelijk. Ik ben hier naar Vindam gekomen omdat ik wist dat hier wel grote jongens judoden, zeg maar. Ik judode in Hengelo voorheen. En daar merkte ik dat ik toch wel weinig grote jongens had om echt tegenaan te gaan, zeg maar. Gas te geven. En die hadden ze hier. Toen ben ik hierheen gekomen. Ook voor de studie. Dus dat kwam mooi uit.
3: Voel je ook een beetje een Groninger al? Of een Veendammer?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Ja, ik neem wat dingetjes over. Zoals je zegt, dan mooi. Dus dan ook als ik met Mars aan het bellen ben. Dan zegt hij aan het eind meestal pas van. Wij zeggen nou Ajus in Twente. Dan zegt hij mooi. Dan zeg ik ook mooi. Dus ik neem het wel een klein beetje over.
3: Twente is ook Neder-Saxisch, hè? Dus het lijkt wel een beetje op elkaar, toch?
2: Een beetje. Ja, hoor, ik had ook wel. Ik begrijp het wel als iemand tegen me Gronings praat. Ja.
3: EK, min 21. Wat verwacht je ervan?
2: Ik ga erheen eigenlijk met geen verwachtingen. En de enige verwachting die ik voor mezelf heb is dat ik alles geef. Dus dan moet het goed komen, zeker. Ik heb een paar goede kwalificatietoernooien gedraaid. En de jongens die ik daar ook op het EK in handen ga hebben, die heb ik al eerder in handen gehad. En dat ging wel redelijk.
4: Nou, ik ben Leon, ik kom uit Vendam. Ik heb er altijd al gewoond, altijd al geleefd. En vroeger, toen ik 5 was, kreeg ik van die boekjes met kies je sport. En toen heb ik samen met een vriend van mij toen judo gekozen en nooit meer anders gedaan.
3: Waarom koos je voor judo?
4: Ja, ik was altijd al druk, ik was altijd al groot. Ik wou graag een beetje duwen, een beetje stoeien met mensen. En hier mocht het vrijwillig. En op de basisschool was dat het wel even Leon even rustig gaan doen. En hier mocht ik met iedereen duwen, trekken, sleuren, wat ik maar wou.
3: Maar als ik even terugredeneer, je bent van 2006. Op je 5e ging je kiezen, volgens mij zei je. En dan 2011. En toen was Henk Grol uit Veendam was al een grote judoka. Is hij een voorbeeld voor jou?
4: Ik heb veel potjes van hem gekeken, van Henk Grol. En ook zijn judo-stijl, een beetje echt dat harde doorbeuken. Dat veenkoloniaals, dat zit er bij mij ook wel meer in. Ik moet het niet echt hebben van mijn technieken, maar echt van dat beetje dat rouwdouwen. En juist dat beetje dat harde, dat vind ik juist wel mooi inderdaad.
3: Wat zie jij voor je? Wat voor toekomst?
4: Ja, wat zie ik voor me? Ik zie voor heel veel medailles natuurlijk. Dat zie ik natuurlijk voor me. En heel veel harde uren op de mat, dat zie ik ook voor me. En ik hoop gewoon uiteindelijk wel natuurlijk mondiaal gewoon echt hard mee te doen bij de senioren.
0: Leon Fransens en Stijn Oldehoff komen zaterdag in actie in Montenegro bij de Europese kampioenschappen judo tot 21 jaar. Karian Buurke ging even met ze op de mat. En zometeen reacties in ons lopend vuur. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken, is de stelling.

0: Met de stem van Ernst Jans. Doe maar in de ochtendploeg. En hoe? Belle Hélène.
1: Lopend vuur.
0: Machine bereikt vandaag weer een recordhoogte. De prijs daarvoor althans. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Is ons lopend vuur, wat is er binnengekomen, zeg?
2: Jan Veenstra die zegt, als iedereen 90 gaat rijden op de snelweg in plaats van 100, zoals hij gisteren zelf ook heeft gedaan, ja, dan kan je flink bezuinigen op brandstofverbruik. Dat is waar.
0: Ja,
2: ja, en als je loopt, dan
0: ook.
2: Dan ook.
0: Ja, nee, maar dat is wel waar. Als
2: het klopt wel.
0: Als je gaat jakkeren op de Duitse snelweg met 150, gaat het extra hard.
2: Dat is zeer zeker waar, ja. Nee, dat klopt. Ja, Anita van Leeuwen die zegt, we bezuinigen niet, maar we gaan wel vanaf november volledig elektrisch rijden.
0: Oh.
2: En ze heeft het allemaal uitgerekend. Zo zou het €125 per maand schelen. En daarbij heeft ze ook nog rekening gehouden met onderhoud en alle andere kosten die erbij komen. Dus ja, zo is zij ermee bezig.
0: 050-3188-288, praat met ons mee. Met de stelling, door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. En stem ook even, dat doe je zoals altijd via rtvnoord.nl en de app van Noord. 41% van de stemmen zegt eens, door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Straks na 8 uur voetbal met Bikwik in de KNVB-beker. En Ronald op pad voor Worstijden. Phil Collins nu.

0: hals-polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewegers...

0: programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
0: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Met eerst in het westen kans op een bui. Later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. En de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
4: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een automobilist in Groningen. Dat gebeurde op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. De provincie en gemeente Groningen zijn samen met de waterschappen een onderzoek gestart naar de verspreiding van rivierkreeften. De komende 2 jaar monitoren onderzoekers 154 plekken in de gemeente Groningen waar kreeften zouden kunnen zitten. Want die kunnen grote schade veroorzaken aan de natuur, waterkwaliteit en oevers, vertelt bioloog Flemming Versloot.
5: Denk aan ingestorte oevers, dijken die ondergraven worden. Maar ook dat ze heel veel van de diersoorten die het water leven kunnen opeten. Visseneitjes opeten, alle planten opeten en eigenlijk het water helemaal kunnen vernielen, om het zo te zeggen.
4: En de provincie Groningen stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen van bedrijventerreinen. Ondernemers en gemeenten kunnen tot 2 ton subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen, zoals het afvoeren van regenwater of het planten van bomen. Samenwerken loont. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe hoger het vergoedingspercentage. Meer nieuws straks om 8:30.
6: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683-252-162.
8: Ik heb trek in iets lekkers.
9: Neem de appels van Oudebos.
8: Iets zoets.
9: Of de pruimen van Oudebos.
8: Iets fris en sappigs.
9: Oudebos.
8: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
12: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen voetbal zometeen. Bie Kwik speelde gisteravond in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen het Amsterdamse AFC. En hoe het afliep hoor je zo.
19: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen Ochtendploeg.
20: Goedemorgen Edwin en de Ochtendploeg.

0: Rosato tekst geschreven, de voetbalverslaggever Leo Driessen.
1: Ja, dag.
0: Ja, over voetbal gesproken. Bikwik 1887 speelde gisteravond de eerste ronde van de KNVB-beker. De Groningers plaatsen zich voor de landelijke beker door vorig seizoen de halve finales van de noordelijke districtsbeker te bereiken. En gisteravond was het dus zover. Nou, tweede divisionist AFC de Amsterdam kwam op bezoek en won met 2-0 op de Essenberg. Aanvoerder Hugo Stoker moest flink aan de bak als verdediger.
2: Behoorlijk kapot. Ze spelen natuurlijk twee divisies hoog of drie divisies hoog. Ze zijn al langer in de voorbereiding. Dus we wisten zeker na de eerste 45 minuten dat het nog wel een zware pot ging worden. Zeker de laatste 45. Ja, zijn ze uiteindelijk gewoon natuurlijk fysiek ook verder dan wij. En uiteindelijk verlies je hem lekker daar voornamelijk ook op.
3: En was het zwaarste gedeelte misschien wel de laatste 10 minuten?
2: Dat denk ik wel, ja. Weet je, kijk, zij brengen gewoon een heleboel fitte gasten erin. Wat ik zeg, zij zijn volgens mij al 6 tot 8 weken bezig. Hebben gewoon 3 weken meer dan wij te pakken hebben. Hebben pas 1 officiële competitiewedstrijd of een bekerwedstrijd achter de rug. Dus ja, dan wordt het behoorlijk aanpoten in zo'n pittige wedstrijd.
3: Toch hebben jullie de kansen gehad, hè? Toen het nog 0-0 stond.
2: Ja, klopt, klopt. Ik vond sowieso dat wij, zeker de eerste helft, aan de bal best nog wat kansen inderdaad creëerden. De tweede helft vanuit de counter wel iets meer. Uiteindelijk zie je gewoon individuele klassen bij hun natuurlijk. Die eerste goal en uiteindelijk die tweede goal ook. Ja, dat maakt uiteindelijk het verschil in deze pot.
3: Eén kans met een kopbal van jou, hè, de eerste helft.
2: Ja, een beetje meer drukken naar beneden. En misschien dat het een mooie kans was geworden, maar helaas mocht niet baten.
3: Ja, wat denk je dan op zulke momenten? Want ja, als jullie op 1-0 komen, dan wordt het misschien ook wel wat makkelijker.
2: Ja, nou ja, dan weet je natuurlijk ook dat zij in de rust behoorlijk wat gaan omzetten. Echt nog wel een paar tandjes bij gaan geven. En dan, ja, weet je wat ik zeg, dan ga je het fysiek alsnog de laatste 25 minuten heel zwaar krijgen. Nou ja, uiteindelijk mocht het niet baten, maar ik denk dat wij gewoon heel trots mogen zijn op hoe wij vandaag gespeeld hebben.
3: Ja, maar dat jullie dit kunnen tegen zo'n elftal, dat zegt er ook wel wat.
2: Absoluut, absoluut. Zeker na afgelopen zaterdag, waarin we gewoon een hele matige wedstrijd hebben gespeeld.
3: 1-0 verloren tegen Noordse Schut.
2: Ja, ja, dus dan biedt dit heel veel hoop voor de verdere competitie en bekerwedstrijden.
3: Ik keek in de 75e minuut op de klok, toen stond het nog 0-0. En ik hoorde wat reacties van, het zullen wel penalties worden.
2: Ja, nou, dat weet ik ook niet helemaal hoor. Want wat ik zeg, weet je, dan zijn ze fysiek natuurlijk wel nog een stuk verder dan wij dat zijn. Het had alle kanten op kunnen gaan. Maar uiteindelijk denk ik ook wel dat AFC gewoon verdient met 0-2 wint.
3: Ja, maar daar zeg je wel dat alle kanten op kunnen gaan. Want ja, jullie speelden heel goed, vond ik.
2: Ja, zeker weten. En weet je, het is en blijft bekervoetbal. Je ziet het ook in het professioneel voetbal. Je kan altijd stunten tegen dit soort ploegen. Ze hebben een lange busreis van 2,5 uur achter de rug. Weet je, dus je hebt wel je voordelen. En met een goed plan vandaag denk ik dat we heel goed voor de dag zijn gekomen.
3: Einde bekertoernooi. Alhoewel, de districtsbeker kan nog, hè?
2: Ja, daarom. Dus daar gaat de volle focus weer op de komende weken.
0: Hugo Stoker van Bikwik 1887. Gisteravond op de Essenberg. En zometeen op de radio kun je weer station winnen in. Worst tijden, de vraag is natuurlijk. Boris Ronald.

0: ook als de zomer op zijn is, draaien we lekker deze zomerrit van de Bausa en Magnetic.
1: Hoogstijden.
0: Kwart over acht, Ronald weer op pad in de provincie. Aan jou om te raden waar hij precies is. En als je dat denkt te weten, dan heb je ons even 050-3188-288. Je kunt dan het weerstation winnen van Radio. Die staat er wel klaar voor jou. Misschien is hij van jou. Als we jou over een half uurtje terug gaan bellen, dan moet je wel even de telefoon opnemen. Neem je dat niet op, dan bellen we iemand anders met het goede antwoord. 050-3188-288. Als je het weet, dit is aanwijzing nummer 1.
2: Wat is een deur, denk ik? Op deze plaats woon meerdere duo's Noosterkoor.
0: Oké. Okay. Oh. Doe ik gelijk nog een keer, want zo'n doordenker, daar moet je even voor doordenken. Ja.
2: Wat is een deur, denk ik?
0: Ja.
2: Op deze plaats woon meerdere duo's Noosterkoor.
0: 050-3188-288, straks aanwijzing nummer 2.

0: So Incredible. Het is best moeilijk voor. Dit was de eerste aanwijzing.
1: Wat is een deur, denk ik, op deze plaats woon meerdere duo's Noosterkoor.
2: Ja, apart, hè? Ja, moet je even goed over nadenken.
0: Moet je zeker goed over
2: nadenken.
0: Hebben
2: Ina en Norbert ook gedaan. En die kwamen bij Oude Pekela. Volgens mij woont daar maar één duo, Lucas en Gea. Zouden er nog meer duo's zijn? Ja. En twee huizen, daar komen Tekla en Theo onder andere mee. Maar dat is ook niet waar we naar op zoek zijn.
0: We gaan aanwijzing nummer twee er dan maar bij pakken.
1: Ik ben een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
0: Oké, pak de landkaart er maar bij. Misschien weet je het dan. 050-3188-288. Voor het weerstation van Radio Noord.
1: Ik ben een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
0: Maar waar? Precies. In die gemeente. App ons 050-3188-288. Na 8:30 geeft Ronald je nog de derde aanwijzing.
3: Bostijden.
0: En om 8:30... Het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, voor twee jonge judoka's is het een belangrijke week. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Nou, Michael Jackson.

0: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Het is bijna 8:30, het Groningse nieuws. Rob, praat je bij. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De weg was vanwege de hulpverlening en het onderzoek enige tijd gedeeltelijk gestremd. De provincie en gemeente Groningen zijn samen met de waterschappen een onderzoek gestart naar de verspreiding van rivierkreeften. De komende 2 jaar monitoren de onderzoekers met fuiken 154 plekken in de gemeente Groningen waar rivierkreeften zitten. Het gaat om de rode, de gevlekte en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft en de marmerkreeft. Alle 4 invasieve exoten die hier van nature niet voorkomen. 2 daarvan kunnen grote schade veroorzaken aan natuur, waterkwaliteit en oevers, vertelt bioloog Flemming Versloot van de provincie.
13: Dat zijn de rode Amerikaanse rivierkreeft en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Dat zijn 2 soorten die echt heel erg kunnen graven en in enorme dichtheden kunnen voorkomen. En die veroorzaken in het zuiden van Nederland gewoon heel veel overlast. Denk aan ingestorte oevers, dijken die ondergraven worden. Maar ook dat ze heel veel van de diersoorten die in het water leven kunnen opeten. Vissen uitjes opeten, alle planten opeten. En eigenlijk het water helemaal kunnen vernielen, om het zo te zeggen.
12: Met de onderzoeksresultaten kunnen de waterbeheerders maatregelen nemen om de overlast in te dammen. De provincie Groningen stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen van bedrijventerreinen. Ondernemers en gemeenten kunnen tot 2 ton subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen. Het geld is bedoeld om hitte op te vangen, regenwater af te voeren en de biodiversiteit te vergroten. Ook de aanleg van wandelpaden en pauzeplekken op de terreinen wordt financieel gesteund. Samenwerken loont. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe hoger het vergoedingspercentage. De regeling is per direct van kracht. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden starten. Voor 2 judotalenten in Groningen is het een belangrijke week. Leon Fransens en Stijn Oldenhoff doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens in de categorie tot 100 kilogram en Oldenhoff in de zwaarste klasse boven de 100 kilo. Oldenhoff vertelt met welke verwachtingen hij naar Montenegro afreist.
14: Ik ga erheen eigenlijk met geen verwachtingen. En gewoon de enige verwachting die ik voor mezelf heb is dat ik alles geef. Dus dan moet het goed komen, zeker. Ik heb een paar goede kwalificatietoernooien gedraaid. En de jongens die ik daar ook op het EK in handen ga hebben, die heb ik al eerder in handen gehad. En dat ging wel redelijk.
12: Leon Fransens en Stijn Oldenhoff komen beide zaterdag in actie. En Pelle Boevink keert terug bij FC Groningen. De 28-jarige keeper staat op het punt om te tekenen als 3e doelman. Groningen haalt de Hengeloer binnen vanwege een zware blessure van reservedoelman Rijk Jansen. Koevink speelde tussen 2017 en 2019 al bij Jong FC Groningen en vertrok daarna naar Duitsland. Hij komt over van Greuther Fürth, waar hij het afgelopen seizoen bij de hoofdmacht en het tweede elftal in actie kwam. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Dankjewel Rob. Wie zoeken wij? We zoeken Ronald, dat weten we. Maar waar is hij?
3: Ik ben een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
11: 050-3188-288, dat nummer is hetzelfde gebleven.
4: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen. In het Lauwersmeergebied is een ernstig verzwakte jonge otter gered. Dankzij de opvang gaat het nu beter met het dier. Verslaggever Elwin Baas gaat zometeen op ziekenbezoek.
22: Ja, goedemorgen Edwin.
23: Goedemorgen.

0: Sniffen the Tears en Driver's Seat. In het Lauwersmeergebied vonden vogelaars afgelopen weekend een verzwakte jonge otter in het gras. Diertje was er slecht aan toe, maar na een snelle reddingsactie en een paar dagen intensieve zorg in de opvang is er gelukkig goed nieuws. Verslaggever Elwin Baas nam een kijkje bij de nieuwste bewoner van huize Pim Lollinga. Ja.
1: Het is een vrouwtjesotter. Hij is ongeveer 3 maanden oud.
2: Wat is dat?
3: Hoe gaat het met haar?
2: Hé, hey, kom eens.
1: Nou, beter dan zaterdag. We hebben haar zaterdagmiddag, moet ik zeggen, opgehaald in het Lauwersmeergebied. Naar melding van wat vogelaars. Die vonden het beestje in het gras liggend. Ja, er zat niet veel leven meer in. Ze hebben er goed aan gedaan om direct maar even te bellen. Dus we zijn met spoed in de auto gesprongen en er snel heen gegaan. En je bent altijd bang dat mensen ermee gelopen slepen dan. Goed, we hebben hem opgehaald en gestabiliseerd toen hij hier kwam.
3: En qua fysiek gaat het nu wel goed met haar?
1: Buitengewoon, ja. Ze was 2 kilo toen ze hier aankwam. En nu is ze inmiddels 2,5 kilo. Dus dat is in een paar dagen tijd is dat best veel.
3: En ze vindt het ook wel enigszins nog wel prettig, hè, zo?
1: Ze vindt het heerlijk. Het is niet natuurlijk wat ik nu doe, want ze worden nooit opgetild. Maar het beestje mist wel zijn moeder. Dat merk je ook aan de geluidjes die hij maakt. En doordat 1 persoon hem eten geeft, zit hij er toch al gauw als een betrouwbare bron, zeg maar.
3: Dus je bent nu een beetje de moeder geworden?
1: Ja, dat denk ze. Maar let wel, het zijn geen huisdieren. En dat zullen het nooit worden ook. Er zijn er inmiddels 450 in Nederland ongeveer. En we zijn begonnen met het uitzetten van een stuk of 6.
3: Want het is ook best bijzonder dat jij een otter hier hebt, toch?
1: Dit is de derde. Een aantal jaren geleden kwam er ook eentje binnen, maar die was door een hond gebeten. Die heeft het helaas niet overleefd. En 3 jaar geleden hebben we een otter binnengekregen uit Marum met oorontsteking. Een volwassen otter. En die heeft hier een maand of 4 gezeten, denk ik. En die hebben we met succes weer vrij kunnen laten. En deze waarschijnlijk ook wel. Hé?
3: Gaat wel goed komen, toch, met haar?
1: Absoluut. Leuk, hè?
0: Pim Lollinga bij de jonge otter. Pim Lollinga van Faunavisie. En zometeen de ontknoping en ook nog de derde aanwijzing trouwens. In ons spel, waar sta je, hè?

0: Calvin Harris samen met Clementine Douglas en Blessings.
1: Hoogstijden.
0: Waar waren wij gebleven? Hier waren we gebleven.
2: Ik ben een buurtschap in de gemeente Eemsdelta.
0: Ja, en waren daarvoor een hele ingewikkelde doordenker.
3: Dat met de duo's die naast elkaar wonen.
0: Ook voor degene ook je laten horen gewoon.
2: Ja. Oh, dat is een deurdenkertje. Op deze plaats woon meerdere duo's naast elkaar.
3: Ja. Ja. Nou, ja, met al deze aanwijzingen kwam Zwaantje met Lammerburen.
0: Ja.
3: Dat is nooit. En Johan met Vierhuizen. Dat is het ook niet.
0: Maar ik snap de gedachtegang.
3: Ja.
0: En misschien is hij niet zo gek.
3: Nee.
0: Derde aanwijzing.
2: Ja. Het is hier nooit al groot. Ja, als kom je in, kijk. Ja, je bent slechts een poolboerderij.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
4: Bostijden.
0: Arma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Het is nog niet heel enthousiast, dat zonnetje.
5: Ja, nou, hij komt hier al beter te verschijnen. Dat moet het inderdaad ook hebben van de muur. Want er komt vandaag een frontje over, een kolderwarende boomlucht. En dan liggen we erin wel onder hoge druk. Maar die kolderboomlucht die zorgt er wel voor dat de onstabiliteit met het stijgen van de temperatuur gaat toenemen. Dat betekent dus op dit moment overal geleidelijk aan meer zon. En loten van mensen vanmiddag groter worden de kans op een bui, mogelijk met onweer. De wind wordt motig tot vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten met zo'n 20 tot 22 graden. Vanochtend droog, vannacht wel weer kans op een paar buien met zo'n 15 tot 17 graden, dat is minimum. En men heeft het te maken met buien, maar de zon die is ook van de partij. En met een motige, krachtige zuidwesten, loten, westelijke wind was zo'n 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel.
2: Het is hier nooit al groot. Ja, als kom je in, kijk. Ja, je bent slechts een poolboerderij.
0: Nu moet je het wel weten, want over een paar minuten gaan we een goed antwoord terugbellen. Dus als je het nog weet, je hebt nog heel even de tijd om het antwoord door te geven. Op 050-3188-288 in ons spel Worstijden.

0: Dat blijft jammer aan dit nummer, vind ik. Hè. Dan wordt het net helemaal leuk. Gaat die toontje erbij en dan is de plaat gewoon afgelopen. George Baker Selection en The Little Green Bag.
1: Hoogstijden.
0: Nou, misschien denk je ook, laat die plaat voorbij zijn. Ik wil gebeld worden om het weerstation te winnen. Nou, misschien is dit dan jouw telefoon.
2: Een beetje geduld hebben, dus niet verkeerd.
0: Ja, toch, ja.
2: Toen, toen, toen. Nou, muziekje weer.
0: Vandaag een beetje zo'n dag dat niemand de telefoon... Oh, hallo?
3: Ja?
0: Ja, met Edwin.
3: Oh, met Roel.
0: Dag Roel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waar is Ronald?
3: Ja, ik dacht dat hij in Vierburen was.
4: Ik ben in Vaarburen. Vier buren.
0: Ja hoor. Duo's naast elkaar, dat zijn vier buren inderdaad.
3: Ja,
0: ja, ja, ja. Gefeliciteerd, Roel.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, man. Wist je het snel?
3: Eigenlijk bij de tweede erbij.
0: Oh, heel goed van je. Heel goed. Nou, je wint het weerstation.
3: Ja. Nou, hartstikke tof.
0: Ja.
3: Ik ben blij mee.
0: En nog plannen voor vandaag?
3: Wel zo meteen een beetje boodschap doen. Ja. En dan, geef wat rom of misschien nog in de tuin en... Ja, als het mooi weer is, de mensen. Dus, Aan mij zei je, het dicht er redelijk uit.
0: Jawel, in de ochtend zeker.
3: Zeker, zeker.
0: Ja, en boodschap, is u er met de auto?
3: Ja, we wonen in Loppersum, dus we moeten even naar Bedum. Dus, ja.
0: Want daar gaat ons lopend vuur vandaag over. Bezuinig je nu ook op andere zaken, nu de benzineprijs zo hoog is?
3: Nee. Die auto die staat eigenlijk, die gebruikt me één keer in de week.
0: Oh, dat valt mee.
3: Een boodschapje, we rijden er niet dagelijks mee.
0: Nee, dus, dan verdampt de benzine sneller dan dat je hem gebruikt, zeg maar.
3: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Zeg Roel, gefeliciteerd met je prijs en een fijne dag.
3: Ja, dankjewel. Okay. En een goede uitzending verder, hè.
0: Dankjewel, mooi. Was tijden.

0: Bruno Mars, On My Soul. Door de hoge brandstofprijs. Bezuiniging op andere zaken is ons lopend vuur, zeg hé.
1: Ja, Ronde Jansen die heeft er rekening mee gehouden. Die rijdt een Chevrolet. En dan op gas, zo'n kleintje, zo'n Spark. Het ziet er niet uit, zegt hij. Ze lachen mij onderweg uit. Maar ik lag hem weer uit aan de pomp. Weet je, zoals die Fiat Panda reclame.
0: Ja, vroeger, ja. Behalve als je te hard rijdt en boete krijgt. Ja, dat ja, cool, ja. Ja. 050-3188-288 en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 40% van de stemmers is het eens met de stelling. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Een van de mooiste kerken van Nederland staat in Grun. Althans, volgens een verkiezing. Welke kerk hoor je straks na 9 uur?

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
4: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar.

0: Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
1: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
2: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
3: Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een automobilist in Groningen. Gebeurde op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg. De provincie en gemeente Groningen zijn samen met de waterschappen een onderzoek gestart naar de verspreiding van rivierkreeften in en rond de stad. Want de kreeften kunnen grote schade veroorzaken, zegt bioloog Flemming Versloot.
4: Denk aan ingestorte oevers, dijken die ondergraven worden. Maar ook dat ze heel veel van de diersoorten die in het water leven kunnen opeten. Vissen eitjes opeten, alle planten opeten en eigenlijk het water helemaal kunnen vernielen, om het zo te zeggen.
3: En eerste klasser Be Quick is gisteravond uitgeschakeld in de eerste voorronde van de KNVB-beker. De Groningers verloren thuis met 2-0 van AFC. Na 80 minuten stond het nog 0-0, maar daarna namen de Amsterdammers afstand, zag Be Quick-trainer Paul Raveno.
5: In die fase zie je ook dat zij iets verder zijn. Hè. Ze zijn in half juli al begonnen, ze hebben 3 competitiewedstrijden al gehad. En wij moeten nog aan de competitie gaan beginnen, dus dat verschil zag je op het laatst wel.
3: Meer nieuws, straks om 9:30.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
8: Riga.
9: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Mulders Meubeldorp.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
10: Mulders Meubeldorp.
9: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
8: Riga
9: Keukens, daar word je blij van.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, de middeleeuwse Mariakerk in Kreeuwen is genomineerd voor de titel Mooiste Kerk van Nederland. Waarom? Ah, dat hoor je zo meteen.
13: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
15: Hey, goedemorgen Edwin.
16: Hoi, Edwin, hoi.

0: Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. We gaan naar Krevert, waar de middeleeuwse Mariakerk genomineerd is voor de titel Mooiste Kerk van Nederland. En meer dan 1000 inzendingen koos een vakjury de vierde kerk bij de laatste 7 kandidaten. Riet van Eijden van de Mariakerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, ja. Was u verrast dat u bij de laatste 7 zat?
1: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat je op een doordeweekse dag gebeld wordt door iemand van het dagblad Trouw en je dat vertelt.
0: Ja, want die organiseren de verkiezingen.
1: Ja, die organiseren het, ja.
0: En u stond op de shortlist. Hoe was u daarop terechtgekomen dan?
1: Nou, er zijn meer dan 1000 lezers die allerlei kerken aangegeven hebben. En toen heeft een vakjury zich erover gebogen de afgelopen zomer. En toen hebben ze dus een shortlist gemaakt en daar stonden wij dus bij. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk.
0: Ja, en u wist al dat u een hele mooie kerk hebt in Krevert.
1: Ja, dat weet ik natuurlijk al heel lang.
0: Ja, want waarom is uw kerk de mooiste van Nederland?
1: Nou ja, we zijn het nog niet. Dat blijft natuurlijk nog even de vraag. Maar we zijn natuurlijk een hele bijzondere kerk. Vanwege zijn eenvoud, een stoere kerk, eenvoudig. We hebben natuurlijk een heel bijzonder orgel. We krijgen bezoekers uit de hele wereld. We zijn aangesloten bij het grootste museum. En dat zijn dus allemaal dingen wat allemaal meespeelt, waarom wij dus een bijzondere kerk zijn. Maar natuurlijk vooral de eenvoud, het interieur van de kerk. De plaats waarop die ligt, op die wierde, hoe mooi dat die erbij ligt. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja. Ja. En trekt dat ook nog altijd veel mensen dan?
1: Heel veel mensen. En eigenlijk heel veel mensen van de hele wereld. Vooral het orgel. Er komen mensen uit van Japan, Korea en Amerika, Australië. Bedenk het maar. Maar ook gewoon mensen die bijvoorbeeld het Siltepad lopen. Mensen die gewoon de provincie bezoeken. Fietsen en die gewoon de kerk dan bezoeken.
0: En stel dat u nou wint. Hè? Ja, nominatie is natuurlijk al prachtig mooi. Maar denkt u dat dat nog betekenis gaat krijgen? Dat er nog meer mensen gaat komen bijvoorbeeld?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Dat denk ik wel. Alleen is het natuurlijk een beetje duaal. Het is nu gewoon heel rustig. Ja. Een rustige kerk waar je rustig kunt zitten. En als je dan zeg maar een enorme hoeveelheid toeristen zou krijgen, zou dat natuurlijk niet, dan zou het rust verstoren in die zin.
0: In dat opzicht moet het een soort goed bewaard geheim blijven, zeg maar.
1: Ja, bijna wel. Ja. Bijna wel. Want het is natuurlijk het pareltje in het Gronings landschap. Hoe bijzonder wil je het hebben?
0: Stel dat u nou wint, wat, behalve de titel, wint u dan nog iets meer daarbij ook?
1: Dat zou ik niet weten. We laten ons verrassen.
0: Ja, want dat
1: volgens
0: is morgen,
1: mij is dat
0: hè?
1: Gewoon de titel. Ja, nee, donderdag is dus. Donderdagavond verschijnt het dus op de Trouw op de website. En vrijdag komt het in de krant.
0: Oh ja.
1: Van Trouw.
0: En het is niet zo dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waar u bij bent.
1: Uitgenodigd bent. Nee, voor zover ik weet niet. Dus we laten ons verrassen.
0: Dus u zit donderdagavond de hele tijd op F5 te drukken op de computer om de website te verversen?
1: Nou, dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat we gewoon gebeld worden.
0: Oh ja. Maar gaat u bij elkaar zitten of zoiets als kerkbestuur? Of?
1: Nou, wij zijn als plaatselijke commissie hebben we vanavond toevallig vergadering. Dus dat komt natuurlijk ter sprake. En dan misschien gaan we morgenavond gezellig koffie drinken. Ja, en dan wachten we af hoe het afloopt met taartje.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd ook. We duimen met u mee.
1: Ja, graag. Fijn.
0: Okay, dag. Fijne dag.
1: Dank u wel. Goedemorgen verder. Fijne Hoi. Dag. Dag.
0: Riet van Eijden was dat. En zometeen, de transfermarkt in betaald voetbal gaat sluiten na vanavond. We gaan er zo nog even over praten.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Top 3. Ja, rij voorzichtig. Dus als je ons voor de top 3 wil bereiken, doe dat dan wel. Zonder dat je achter het stuurhandje aan het stuur moet houden, toch?
1: Ja hoor.
0: Hands-free bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: ja, gisteren hadden wij de 90s hier in onze top 3. Drie plaatjes uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Had ermee te maken dat we het over TMF hadden, de muziekzender die in de jaren 90 groot was. En acht toen we zo helemaal lekker in die 90s zaten, zeiden we, dat is best leuk. Zullen we dan morgen de 80s doen? Nou, daar hebben we echt heel lang over vergaderd.
1: Dan weet ik ook al wat het morgen wordt.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, maar wie weet,
1: dan gaan,
0: we weer een enorme vergadering aan wijden. De eerst maar is vandaag de 80s. Ach, dat is een beetje mijn decennium wel, toch? Het was het decennium van deze plaat. Elton John en Nikita. En altijd daarbij de vraag, was Nikita een man? Of was Nikita een vrouw?
1: Ja.
0: In de clip een vrouw, maar Nikita is toch echt wel een mannennaam ook. Het was ook de tijd van de Nederpop. Frank Boeien. En de jaren 80 waren ook de jaren waarin gewoon een instrumentale plaat wekenlang op nummer 1 kon staan.
1: Ja, prachtig dit, hè?
0: Rondo Rousseau.
1: Ja. Berdien. Super.
0: En de tijd waarin de videoclips opkwamen en ervoor zorgden dat platen echt dikke hits werden. Nou, daar ben je een beetje, toch? Alles uit de jaren 80 is welkom op 050-3188-288. Maak me gelukkig met mooie plaatjes uit het decennium. Maak jezelf gelukkig, want misschien draaien we jouw plaat ook wel. 050-3188-288. Ach, wat geluk. Dit is Rick Schuring. En

0: Riek Schuring in de ochtendploeg. En wat een geluk. Ja, vandaag, woensdag 2 september, is in profvoetballand een belangrijke dag. De zomerse transferwindow in ons land sluit namelijk vlak voor middernacht. Clubs mogen vanaf dan geen nieuwe spelers meer kopen of huren van andere clubs. Stefan Bleker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Verwacht jij bij FC Groningen nog in- of uitgaande transfers vandaag?
1: Ik verwacht bij Groningen zeker nog inkomende transfers. We hebben gisteren al gemeld dat ze Pelle Boevink gaan overnemen van Greut Fürth uit Duitsland. Hij komt omdat de derde doelman van Groningen, Rijk Jans, natuurlijk ernstig geblesseerd is en de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Maar dat is natuurlijk niet een hele spannende transfer, want als alles goed gaat zal hij niet voor FC Groningen in actie komen, want dat zou betekenen dat zowel Vaassen als Lovro Stoeboja met blessures te maken krijgen. Ja, dat zou natuurlijk slecht nieuws betekenen voor Groningen, maar in ieder geval hebben ze dan met Boevink wel het keepersbestand in ieder geval weer op orde. Er was ook sprake dat Groningen Filip Przybylko van Legia Warschau zou overnemen, een 18-jarige middenvelder. Nou, dat lijkt uiteindelijk niet te gaan lukken. En dan is de vraag of er dan nog wel iets gaat komen vandaag. Ze hebben in ieder geval wel aangegeven bij Groningen. Ja, dat ze de ogen en oren geopen houden voor een eventueel buitenkansje. Ja. Alhoewel je natuurlijk ook kan afvragen als je op de laatste dag nog een speler aangeboden krijgt. Ja, in hoeverre is dat dan ook echt een buitenkansje?
0: Ja, en gaan er dan nog spelers weg vandaag, denk je?
1: Ik denk het niet. Ik hou altijd een slag om de arm. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nog spelers gaan vertrekken.
0: Dat is wel eens anders geweest. Hè? Zo'n hele spannende dag. Ik kan me nog herinneren toen Mark-Jan Vladeres technisch directeur was. Dat het die laatste dag dat het ongeveer dat het stoom uit het gebouw kwam.
1: Ja, is meerdere keren met Vladeres voorgekomen dat er op die laatste transferdag gewoon nog meerdere transfers plaatsvonden. Ik weet bijvoorbeeld Jurgen Strand-Lars. Die ging ook echt op het allerlaatste moment nog weg bij Groningen. Hebben ze nog een keer, ook op die laatste dag, echt die laatste uren, Dashan Redan nog weten te halen of weten te huren toen volgens mij voor een half jaar. Ja, Vladeres vond dat prachtig. Maar het is denk ik nooit een goede zaak als je nog zoveel zaken moet doen op zo'n laatste dag.
0: Ja. Wat voor transferwindow heeft Groningen gehad?
1: Nou, eigenlijk wel een hele rustige transferwindow. Als je in ieder geval kijkt naar de uitgaande transfers. He, er zijn natuurlijk een aantal spelers vertrokken. Maar van Jansen en Younes de Haar wist Groningen natuurlijk dat ze zouden vertrekken. Aangezien beide spelers gehuurd werden. Nou, van het basiselftal wat ze vorig seizoen hadden is dan Marvin Peersman bijvoorbeeld nog vertrokken. Ja, die jongen die was transfervrij. Dus dat is ook niet wereldschokkend. En er zijn nog een aantal spelers transfervrij vertrokken. Zoals Noam Emeran bijvoorbeeld deze week nog bekend werd. Maar ze hebben geen spelers verkocht.
0: Racing?
1: Racing inderdaad. Maar ja, die vergeet je bijna alweer. Hè? Ja. Omdat die natuurlijk al lange tijd niet speelt. En er was wel de interesse voor Vaassen. Nou, die hebben ze weten te behouden. En ik denk dat iedereen daar heel erg gelukkig mee is. En het meest concreet was natuurlijk de interesse voor Tom van Bergen. AZ wilde hem graag overnemen. En daar is volgens mij nog wel wat meer interesse ook voor geweest. Maar die hebben ze weten te behouden. Dus dat is voor Groningen, denk ik. En ook als je de eerste wedstrijden gezien hebt. Zeer goed nieuws.
0: Ja, en dan hebben ze een aantal nieuwe spelers. Wie is dan het meest opvallende wat jou betreft?
1: Nou, ik vind de van Sparta overgekomen Pelle Clement wel het meest eruit springen op dit moment. Want die maakt gewoon echt een hele goede indruk. En het is net of die hier al jaren voetbalt. Ja.
0: Dat is later voor de pubquiz een leuk. Welke betaald voetbalclub had in één seizoen 2 Pelles in de selectie?
1: Inderdaad.
0: Dat is dan FC Groningen geworden nu met Pelle Boeven er ook bij.
1: Ja.
0: Even zo goed, blijft het niks toch? Zo'n transfer waardoor die doorloopt tot en met begin van de competitie zijn al 4 wedstrijden achter de rug.
1: Ja, het is wat het is. Er is elk jaar natuurlijk heel veel commentaar op. Dat dan niet helemaal eerlijk zou zijn en zo. Maar aan de andere kant, het hoort er gewoon bij, vind ik. Je weet dat je ermee te dealen hebt. Je weet dat die nog eventjes doorloopt als het seizoen al bezig is. En het is eigenlijk gewoon onderdeel van het spel.
0: We wachten het af tot 11:55 vanavond. Jij blijft wakker vanavond, neem ik aan, Stefan.
1: Ja, ik denk dat jij als laatst.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. App mij niet, bel me niet. We spreken morgen vroeg wel als er nog wat bij of weg gaat.
1: Okay, doen we dat.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay,
0: hoi. Hoi. Zometeen om 9:30. Groningse nieuws. Rob, wat heb je voor ons?
2: Ja, dan ook aandacht voor voetbal. Want Be Quick is gisteravond uitgeschakeld in de KNVB-beker. Zo direct de reactie van de aanvoerder.
0: Zometeen en na 9:30 laat ik je nog even horen dat we niet alleen luisteraars in Grun en een stukje daarbuiten hebben, maar ook in Latijns-Amerika spraken we vanochtend in alle vroegte met de Empire. Lost Frequencies nu in de ochtendploeg en Reality.
3: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Bijna 9:30, het Groningse nieuws op een rij. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt op de kruising van het Hoendiep met de Atoomweg in de stad. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De motorrijder is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De weg was gedeeltelijk gestremd vanwege de hulpverlening en het onderzoek. De oorzaak van de brand in het verdeelstation van Tennet in Meeden is nog onduidelijk. Medewerkers van de netbeheerder doen daar onderzoek naar. Door de brand werd een transformator verwoest, vertelt regiomanager Dirk Volkers van Tennet.
9: Wat er is gebeurd, dat is dat er een dwarsregeltransformator is uitgebrand. Dat kun je inderdaad op de beelden ook goed zien. Maar wat exact de schade daarvan is, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Het betekent dat we een aantal activiteiten niet kunnen doen, maar voor de stroomvoorziening betekent het gelukkig helemaal niks. Wij hebben ons net zo uitgeregeld dat dit kan. We moeten natuurlijk weer gaan repareren, maar de stroomvoorziening gaat gewoon door. De omgeving heeft ook stroom en dat zal ook zo blijven.
8: Voor omwonenden was er gisteravond een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Meeden. De provincie en gemeente Groningen zijn samen met de waterschappen een onderzoek gestart naar de verspreiding van rivierkreeften. De komende 2 jaar monitoren onderzoekers 154 plekken in de gemeente waar mogelijk kreeften zitten. Want invasieve exoten als de rode en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft kunnen grote schade veroorzaken aan dijken en oevers en planten en dieren in het water opeten. Met de onderzoeksresultaten kunnen de waterbeheerders maatregelen nemen om dit te voorkomen. Zo zijn er in Leiden natuurvriendelijke oevers aangelegd, vertelt bioloog Flemming Versloot.
10: De meeste oevers in Nederland zijn heel steil en daar kunnen rivierkreeften heel goed in graven. En dan creëren ze als het ware holletjes een goede schuilplaats voor zichzelf, waardoor ze moeilijk kunnen worden opgegeten door andere dieren. Maar door een oever vlakker te maken, dus wat een natuurlijker verloop te geven, kunnen die kreeften niet meer goed graven en kunnen roofdieren zoals reigers wordt veel makkelijker bij de rivierkreeften, want die eten ze maar wat graag op. En dan zie je dat de hoeveelheid rivierkreeften in die water heel erg afneemt.
8: Eerste klasser Be Quick 1887 is uitgeschakeld in de eerste voorronde van de landelijke KNVB-beker. De Groningers verloren gisteravond op de Essenberg met 2-0 van AFC. De club uit Amsterdam speelt in de tweede divisie en maakte vooral in de laatste 10 minuten het verschil. Toch kreeg Be Quick wel kansen, zag ook aanvoerder Hugo Stoker.
11: Klopt. Ik vond sowieso dat wij zeker de eerste helft aan de bal best nog wat kansen inderdaad creëerden. De tweede helft vanuit de counter wel iets meer. Uiteindelijk zie je gewoon individuele klassen bij hun natuurlijk. Die eerste goal en uiteindelijk die tweede goal ook. Dat maakt uiteindelijk het verschil in deze pot.
8: En judo-talenten Leon Fransens en Stijn Oldenhoff doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens in de categorie tot 100 kilogram en Oldenhoff in de zwaarste klasse boven de 100 kilo. Fransens is een echte Veendammer. Oldenhof komt oorspronkelijk uit Hengelo. Maar de Tukker studeert hier en voelt zich al bijna een Groninger.
12: Ja, zo langzamerhand wel. Ja, ja, ik neem wat dingetjes over, zoals hij zegt, dan mooi. Dus dan, ook als ik met Mars aan het bellen ben, dan, ja, dan zegt hij aan het eind meestal in plaats van, ja, wij zeggen ajus in Twente, dan zegt hij mooi. Dan zeg ik ook mooi. Dus ik neem het wel een klein beetje over.
7: Mooi, hè. Dankjewel, Rob Ajus. Zo meteen reacties op ons lopend vuur. Dat gaat over de hoge benzineprijs. Bezuinig je dan ook bij andere dingen? We gaan even bellen met een Zuid-Amerikaans land. Waar Groningers wonen en die lusten gewoon naar Noord. En ja, ach mijn decennium, hè. De jaren 80 in onze top 3. Er komt echt heel veel binnen. Ik wil een paar doornemen. Anita Meijer komt binnen met Why Tell Me Why. Ja, de Bengals. En Eternal Flame, ik zei net ook al, de jaren 80 is de tijd van de nederpop.
13: Niemand ziet me, niemand kent me, niemand laat me ooit iets na.
7: En dus komen diverse liedjes binnen van Het Goede Doel, waaronder deze.
14: Dat is leuk, hè?
7: Ik dans als ik besta, dit vind ik ook heel mooi. Ja.
13: Some people can hold it together.
7: Oh, champagne. En how about us? Dan zijn er ook liedjes uit de jaren 80 waar jij daarmee kwam?
14: Dat is mijn muziek, ja.
7: En ga dit.
14: Hoppa. Lekker hard in de auto.
7: Dit ken ik dus helemaal niet.
14: Waar de mensen kijken.
7: Oh ja. Fancy en Bolero. Oh, no. Jaren 80, de tijd van de grote inzamelacties. Oh, dat is niet deze.
14: Nou, dat levert ook behoorlijk
7: ja,
14: wat op.
7: Ja, dat is deze. We are the world. Ja. Ach, zal ik deze nog even laten horen? Want dit was ook de jaren 80. Nou ja, 050-3188-288. En terwijl je de vogeltjes dansen hoort, hoor je ook Harma met het weer.
15: Vandaag is de bewolking, er is zon en in de loop van de dag wordt de kans op buiengrootte, wolby onweer nooit uitslopenis. De wind moet tot vrij krachtig komen door het westen tot zuidwesten met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond is droog, vannacht is er weer kans op buien met een minimum van 15 tot 17 graden. In morgen hebben we het gemak met buien, maar er is ook zon. En met een matige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind wordt 20 tot 22 graden.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten wij...
18: 63 man, het zijn er 63.
17: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders... Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
20: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Edwin.

0: leuk is, luisteraars van Radio Noord, die vind je overal. Niet alleen in Groningen, ook daarbuiten. We weten dat er veel in Drenthe geluisterd wordt bijvoorbeeld. Eigenlijk in heel Nederland wel, horen we aan de reacties. Maar we kregen ook contact met Bolivia eerder deze week. En dus hebben we vanochtend in de Vroege Vogel, onze rubriek even na zes, gebeld met Geert Hoekstra. Die komt uit Thesingen van oorsprong, vertelde hij. En woont al 20 jaar in Bolivia. En hoe hij daar dan terecht kwam, dat vertelde hij.
1: Ik was al vrij jong boer geworden in Nederland, in Thesingen. Het was altijd wel mijn droom om boer te worden. Maar het begon toch wel een beetje te jeuken of Nederland wel mijn plek was om boer te zijn. Ja, toen ben ik dus wat gaan rondkijken. En dat was Latijns-Amerika, dat trok mij heel erg. Het is hier heel wijd. Je hebt hier heel veel ruimte. En de prijzen waren goed. Je hebt niet zoveel controle. Ja, je bent wat vrijer.
0: Ben je nog steeds alleen of heb je daar ook iemand ontmoet?
1: Ik heb hier een vrouw.
0: Een Boliviaanse vrouw, of zeg je dat zo?
1: Een Braziliaanse vrouw.
0: Je maakt het nog weer ingewikkelder, Geert. Hoe kom je daar nou weer?
1: zij is ook naar Bolivia verhuisd en daar kwamen wij bij elkaar tegen.
0: Ja. Oh, mooi man. En kom je nog wel eens in Grun of in Thesingen?
1: Sinds ik weg ben gegaan ben ik niet meer terug geweest.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Maar je hebt wel, wel Radio Noord nog aanstaan.
1: Ja, dat is dan sinds kort. Mijn zuster die woont in Amerika, die heeft daar een melkveebedrijf. En die stuurde mij een link toe waar ik dus een heleboel radiozenders op heb. In Nederland luisterde ik dan veel naar 3FM. Maar ik vind nou Radio Noord veel mooier, veel interessanter.
0: Als wij zeggen goeiemorgen, maar jij denkt, nee, dat is bij mij is het al goeienacht, zeg maar. Dat is helemaal anders, een ander ritme.
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Leuk jou even een keer gesproken te hebben.
1: Dat was inderdaad leuk.
0: En wat rusten voor zometeen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Dat was even na zessen vanochtend.
2: Nou, het is daar nu drie uur, half vier.
0: Ja, die moet zo op voor de koeien, denk ik.
2: Ja.
0: Maar mooi toch, 20 jaar weg. Uit Nederland nooit terug geweest en toch gewoon lekker Radio Noord aan.
2: Mooi hoor.
0: Nou, we horen dat graag.
3: Lopend vuur.
0: Zouden ze daar hoge brandstofprijzen hebben? Ik denk dat meevalt, maar we weten het eigenlijk niet precies.
2: Dat kost niks daar, toch?
0: We hebben een nieuwe recordhoogte te pakken vandaag met de brandstofprijs, zegt consumentencollectief United Consumers. 2,668, zeg maar 2,67 euro. Dat is wel bij de dure pompen. Er zijn pompen waar het wel wat goedkoper is. Even zo goed is het een hoop geld.
2: 60 cent is het in Bolivia.
0: Oh,
2: liter.
0: Nou, rijk hem om zo meteen.
2: Ja.
0: De ANWB heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat toch mensen gaan bezuinigen op andere zaken door die gestegen brandstofprijzen. Nou, wat doe jij dan? Dat is de vraag die voor ligt eigenlijk in ons lopend vuur. Met de stelling, door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken.
2: Gerard Zomer die zegt, ik hoef dat gelukkig niet te doen. Hij heeft een plug-in hybride. En die rijdt hij. En de zonnepanelen die helpen hem om de kosten te drukken. En hij heeft een mooi rekensommetje gemaakt. Op 12.000 kilometer heeft hij voor €250 aan benzine uit moeten geven. Ja, en had hij dus geen plug-in hybride, dan zou dat in ieder geval zo'n €2000 geweest zijn.
0: Zo.
2: Dus hij is een stuk goedkoper uit geweest. En Gerard Abbring die zegt, ja, prijzen van €2,67 per liter. Mensen bezuinigen op boodschappen, uitjes en vakanties om nog te kunnen tanken. Maar wat doen we nou eigenlijk? Mopperen, betalen en doorgaan. Moeten we niet een keer zeggen, met z'n allen, genoeg is genoeg.
0: Ja, maar hoe, hè?
2: Ja. Anneke Nobbe die zegt, zijn er dan nog meer dingen waarop de burger bezuinigen kan? We moeten overal al op bezuinigen. Op een gegeven moment houdt dat misschien gewoon op. Gina Dijkhuizen schrijft, ik heb mijn auto gewoon nodig om op mijn werk te komen. Dus ik heb eigenlijk geen keuze. Eerst benzine en dan de rest. En Rick de Boer die zegt, laat Den Haag maar eens de accijns van de brandstof afhalen. Dat scheelt iedereen.
0: Dat klopt, dat is dat iedereen. Maar we hebben aan de andere kant weer een probleem, vrees ik.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Ja.
2: Nou,
0: stem op rtvnoord.nl. En de app van Noord op ons lopend vuur. Stelling luidt officieel. Dan heb ik hem net weggeklikt. Dat is ook onnozel van mij.
2: Iets met besparen?
0: Ja, wat onnozel. Klik, ja, die klikt net één te veel. Door de hoge brandstofprijs bezuinig ik op andere zaken. Ik wilde vooral weten wat de tussenstand is.
2: Ik klik hem nou ook weer, hoor.
0: Dat is 40% zegt eens.
2: Top 3.
0: Nou, die had ik nog niet weggeklikt. Onze top 3. En we hebben echt ongelooflijk veel plaatjes binnengekregen uit de jaren 80. Is het dan leuk om morgen een ander decennium nog te pakken?
2: Vind ik wel.
0: We starten zo de vergadering voor elk decennium. Vandaag de jaren 80 dus. Dankzij Richard hoorden we deze plaat weer eens. Echt zo'n zomerhit destijds in de jaren 80. Glamadeiros.

0: Mooi decennium, hè, die 80's. Peter gaf deze door. Boston en Amanda.
1: Top 3.
0: Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben nu al benieuwd naar die laatste plaat.
0: Ja, nou, nog een paar minuutjes.
2: Heerlijk.
3: Wij zijn benieuwd naar de eerste plaat.
0: Ja, precies.
2: Weten jullie nou al of het morgen 70's of zero's wordt?
0: Nee, we gaan straks uitgebreid vergaderen.
2: Kijk, ja. Nou, heel goed. Ik wacht met spanning af. Ondertussen heb ik natuurlijk een cryptische omschrijving voor jullie. Jij weet de stand, Edwin.
0: 1-1.
2: Kijk. Nou, dan gaan we extra ons best doen vandaag. Deze dame raakt op haar paard volledig de oriëntatie kwijt. Alles lijkt precies andersom te zitten.
0: Ja, ik ken
3: paard is horse.
2: Ja, maar daar is ook een andere naam voor.
3: Paard?
0: Ja, wacht, ik ken één platenhoes met een vrouw met een paard.
2: Ja, maar dat is niet.
0: Niet alleen een Miles met Black Velvet?
2: Nee, dat zou heel fijn zijn.
3: Een Mustang.
2: Nee, vind ik wel een mooi ding. Maar nee, je moet het in Nederlandse woord paard, daar moet je eventjes wat synoniemen voor gaan bedenken.
0: Knol.
2: Nee.
3: Frisk hinder.
2: Mooi, maar nee.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Nou ja, als je het hebt over een paard, dan heb je het over een...
0: dier. Een edel.
2: Nee, ja, er is zo'n... Ja, is het een...
0: Nee, ja. Nee. Nog één keer de omschrijving en anders is het jammer voor ons, ja.
2: Als ik het zeg, dan weten jullie namelijk.
0: Ja, dan weten we het alweer. Ja.
2: Vergeet het paard. Deze dame raakt haar paard volledig de oriëntatie kwijt. Let op, alles lijkt precies anders om te zitten.
0: 050-3188-288 voor een leuk prijsje, als jij het wel weet.
3: Deze weet ik toevallig een keer niet.
0: Nee, we zitten... Nee, dus... Volgende keer bij de les, zeg. We zetten de stand op 2-1 en horen zo meteen na 10 het goede antwoord.
2: Spanning blijft er wel in.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik heb nog één. Nou, die was voor jou. Was jij benieuwd naar jaren 80 is de tijd van Duran Duran, de Reflex in onze top 3. Fijne woensdag. Mooi.

0: Dank u wel. Goedemorgen verder. Fijne dag. Dag. Dag.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen.

0: politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Meertens meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
2: De koffie staat klaar.
3: Riga Keukens, daar word je blij van.
1: Meertens meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
3: Riga. Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
4: Riga.
3: Riga Keukens, daar word je blij van.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
7: Radio Noord.
8: De ochtend door.
9: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door. Ja, die dame op het paard die de oriëntatie kwijt is. Want alles is precies andersom. Welke plaat is dat toch?
7: Radio Noord.
9: Ja, dat is Diana Ross. En Upside Down.

Jax en Andy Grammer op Radio Noord en The Thing I Love op deze woensdagochtend 2 september. Het zonnetje schijnt, het is een lekkere temperatuur vandaag. Dus wat mij betreft kan de dag beginnen. En je mag nu alvast even bedenken welke plaat jij graag zou willen horen zo. Van

het misschien, als je vaker naar deze show luistert, dan weet je dat jij elke dag zo rond de klok van 10:15, 10:20 het geluid van Noord bepaalt. Jij mag bepalen welke plaat we zo meteen gaan horen. En dat mag van alles zijn. Dat mag een liedje zijn die je heel dierbaar is. Dat mag een plaat zijn die je aan iets doet denken, een bijzondere herinnering. Dat mag ook gewoon een liedje zijn waar je vanochtend mee opstond. Toen je de gordijnen opendeed, naar buiten keek, dat je dacht, ja, dit is zo'n dag en deze plaat past daarbij. Mag ook een liedje zijn dat je eigenlijk nooit hoort. Of een plaat van een artiest die misschien niemand kent, waarvan jij zegt, ja, heel Groningen moet dat gewoon weten. De mogelijkheden zijn te over. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even een appje te sturen naar 050-3188-288. En dan kan ik dat misschien voor je regelen. Dus, app eventjes 050-3188-288. Vertel mij welke plaat jij graag zou willen horen zometeen op Noord. Doe dat wel snel, want binnen nu en een minuutje of zes komt hij dan ook echt voorbij. Dus laat hem weten. 050-3188-288.

0: is
1: Radio Noord.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
1: Marieke Schenk met

0: Zo, dat is duidelijk. Adrenaline van Marieke Schenk is deze hele week Gronings Goud. En die hoor je dus extra vaak. Luuk, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je een beetje goed wakker geworden vanochtend?
1: Ja, zeker ben ik goed wakker geworden. Ik geniet nog steeds na van de Groningen Swim Challenge. Het evenement dat afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden. En ik hoorde jouw oproep op de radio om een nummertje te draaien. En ja, die Eye of the Tiger vind ik fantastisch. Het past echt wel in de sfeer die wij afgelopen zaterdag hebben beleefd als Swim Challenge.
0: Ja, want jij bent de voorzitter van het hele gebeuren. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat jij maandenlang, misschien nog wel langer, toeleeft naar zo'n evenement. Dan zit je natuurlijk op zo'n dag zelf enorm in de adrenaline, om het maar eventjes zo te zeggen.
1: Ja, zeker. Dat dacht ik ook aan.
0: Ja, zit jij daar nu nog steeds in of kom je eigenlijk een klein beetje weer naar de aarde toe?
1: Nou, we zijn wel weer wat geland, hè, als stichting, als bestuur en alle vrijwilligers. Maar nee, het gaat nog steeds elke dag bij mij in de gedachten over de Groningen Swim Challenge. Hoe we dat evenement tot een prachtig einde hebben gebracht in ieder geval. Ja. En met vooral de zwemmers die een enorme prestatie hebben geleverd.
0: En is er dan een moment wat er dan echt bij is gebleven, waar je dan nog veel aan terugdenkt?
1: Nou, ik heb heel veel zwemmers gesproken, maar vooral ook de vrienden en familie van de zwemmers, waarom ze het deden. En ja, als je dan denkt aan de verhalen van de mensen die dat gedeeld hebben, ja, dan krijg ik af en toe nog steeds een brok in de keel waarom ze dat, dat doen. En waarom ze zich inzetten om naar samen kanker de wereld uit te zwemmen.
0: Ja, heel bijzonder.
1: En ik denk dat dit wel een heel passend nummer daarvoor voor is ook wel.
0: Absoluut, ja, want het zit natuurlijk niet alleen in de bandnaam Survivor, overleven, maar nee, ook in Eye of the Tiger, weet je wel, dat je gewoon ervoor gaat. En je hebt ook geen keus, denk ik, maar Nou, ik ga hem voor je draaien, Luuk.
1: Ja, nou niet voor mij, maar voor alle zwemmers en vrijwilligers van de Groningen Swim Challenge. En ik luister gewoon mee.
0: Nou, heel goed. Dank je wel. En nog maar eventjes lekker nagenieten.
1: Dank je wel, hè. Fijne dag.
0: Dag, Luuk.

0: Ja, dat kan hij mooi zeggen, hè? Niet tegen vechten, tegen die rollercoaster. Maar soms is het gewoon echt een rollercoaster. En weet je soms van voren niet meer wat je achteraan doen bent. Maar goed, dat schijnt dan de zin van het leven te zijn of zo. Ik weet het niet. Life is a rollercoaster van Ronan Keating. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ook zeer belangrijk in het leven van sommige mensen. De voetballerij. Het is een hele belangrijke dag in de voetballerij. Ik vertel je zo waarom.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Het is 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke. De provincie Groningen stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het vergroenen van bedrijventerreinen. Ondernemers en gemeenten kunnen tot 200.000 euro subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen. Het geld is bedoeld om hitte op te vangen, regenwater af te voeren en de biodiversiteit te vergroten. Ook de aanleg van wandelpaden en pauzeplekken op de terreinen wordt financieel gesteund. Samenwerken loont. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe hoger het vergoedingspercentage. De regeling is per direct van kracht en de werkzaamheden moeten binnen 6 maanden starten. Uit het Lauwersmeergebied is afgelopen weekend een ernstig verzwakte jonge otter gered. Vogelaars troffen een diertje van zo'n 3 maanden oud aan in het gras en waarschuwden een faunavisie. Pim Lollinga van de dierenopvang beschrijft hoe de otter eraan toe was.
9: Ja, er zat niet veel leven meer in. Ze hebben er goed aan gedaan om direct maar even te bellen. Dus we zijn met spoed in de auto gesprongen en er snel heen gegaan. En je bent altijd bang dat mensen ermee gelopen slepen dan. We hebben hem opgehaald en gestabiliseerd toen hij hier kwam. Ze was 2 kilo toen ze hier aankwam. En nu is ze inmiddels 2,5 kilo. Dus dat is in een paar dagen tijd is dat best veel.
1: Lollinga hoopt dat de jonge otter binnenkort kan worden vrijgelaten. De middeleeuwse Mariakerk in Krewerd is genomineerd voor de verkiezing Mooiste Kerk van Nederland. Uit meer dan 1000 inzendingen koos een vakjury de 4e kerk bij de laatste 7 kandidaten. Riet van Eijden van de Mariakerk antwoordt op de vraag waarom de Mariakerk de mooiste van het land is.
10: Nou ja, we zijn het nog niet. Dat blijft natuurlijk nog even de vraag. Maar we zijn natuurlijk een hele bijzondere kerk. Vanwege zijn eenvoud, een stoere kerk, eenvoudig. We hebben natuurlijk een heel bijzonder orgel. We krijgen bezoekers uit de hele wereld. We zijn aangesloten bij het grootste museum. En dat zijn dus allemaal dingen wat allemaal meespeelt waarom wij dus een bijzondere kerk zijn. Maar natuurlijk vooral de eenvoud, het interieur van de kerk, de plaats waarop die ligt, op die wierde, hoe mooi dat die erbij ligt. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Ja, morgenavond maakt Dagblad Trouw de winnaar van de verkiezing bekend. En vandaag is een belangrijke dag in de voetballerij. De zomerse transferwindow in ons land sluit namelijk vlak voor middernacht. Gisteren trok FC Groningen nog een nieuwe derde doelman aan. Pelle Boevink, vertelt clubwatcher Stefan Bleker.
11: Hij komt omdat de derde doelman van Groningen, Rijk Jans, natuurlijk ernstig geblesseerd is en de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Maar dat is natuurlijk niet een hele spannende transfer. Want als alles goed gaat, zal hij niet voor FC Groningen in actie komen. Want dat zou betekenen dat zowel Vaassen als Lovren Stoelja met blessures te maken krijgen. Ja, dat zou natuurlijk slecht nieuws betekenen voor Groningen. Maar in ieder geval hebben ze dan met Boefink wel het keepersbestand in ieder geval weer op orde.
1: Ja, Boefink speelde tussen 2017 en 2019 al bij Jong FC Groningen. En vertrok daarna naar Duitsland. Afgelopen seizoen speelde hij voor Greuther Fürth. Meer nieuws, ook sportnieuws, in de app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
12: Vandaag is de bewolken, er is zon en in de loop van de dag wordt de kans op buiengrootte wolby onweer naar uitsloten is. De wind moet tot vrij krachtig komen door het westen tot zuidwesten met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond is droog, vannacht is er een weer kans op buien met een minimum van 15 tot 17 graden. In morgen hebben we het te maken met buien, maar er is ook zon. En met een matige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind wordt 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel Harma. Ja, zometeen dan is het weer zover. Dan maak je kans op Fiefgeliek. Dat is het nieuwe Groningse dobbelspel wat je bij ons kunt winnen. Dat bekende dobbelspel, maar dan in het grunnigs. Hoe het allemaal werkt, wat je ervoor moet doen, je hoort het zo meteen.
13: Mensen, als je kool worden, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun webste, franskopal.nl.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
17: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Zou een mooie wereld worden. Toontje Lager en Net als in de film hoorde je op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, we gaan weer een leuk spelletje spelen. Nieuw spelletje sinds deze week. Elke ochtend gespeeld in de ochtend door en in de middag door bij Karel Oosterhuis. Het werkt heel simpel. Het is eigenlijk gewoon het klassieke dobbelspel in het Grunnigs. En die kun je winnen. En het enige wat je hoeft te doen is eventjes checken wat voor telefoonnummer je hebt. En dan... ja, dan maak je de kans op hoe het werkt. Ik ga zo meteen dobbelen met drie dobbelstenen. Daar komen drie cijfers uit. En als die drie cijfers voorkomen in jouw telefoonnummer... dan mag je bellen met 050-3188-288. En dat is wel exclusief de 06. Dus die telt niet mee. Maar de rest achter de 06, dat telt allemaal wel gewoon mee. Nou, als je dan die drie cijfers in je telefoonnummer hebt... volgorde maakt ook niet uit. Al staat het helemaal kriskras door elkaar. Dat maakt allemaal niet uit. Als ze er maar in zitten, dan mag je dus bellen. En ja, dan maak je kans. En het gaat elke dag al helemaal los op de telefoonlijn. Dus het is ook wel een beetje ja, geluk hebben, denk ik. Dus ja, rest mij niets anders dan gewoon lekker te gaan dobbelen. Moest je nog even je telefoonnummer checken, doe dat dan nu. Want ja, het is ook wel een beetje wie het eerst komt, die het eerst maalt. Goed. Ja, nou, ik ga dus lekker dobbelen. Ik heb zo'n bakje met drie dobbelstenen erin. Die ga ik dus nu dobbelen. Zo, hup, op de kop. Auw, nou, dat is leuk. ja, je moet weten dat die dobbelsteentjes... die hebben ook het woordje mooi erop. Dat is eigenlijk de 6, maar dat mag ook de 0 zijn. Dus nu is het aan mij. Ik heb nu 2 keer mooi gedraaid en 1 keer 5. Die 5 die zit er sowieso in. Dus als je telefoonnummer, het getal 5 in je telefoonnummer hebt zitten, let even op. En nu is het nu aan mij om te bepalen wat ik dan ga doen met die twee mooi kanten. Ik ga gewoon voor de 0 en de 6. Dus heb jij de 0, de 5 en de 6 in jouw telefoonnummer... en dan gaat het dus niet om de 06 voor het nummer... maar echt wat er achter 06 staat, dan mag je nu bellen. 506 of 056. En ik zie dat er ook al meteen wordt gebeld. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, wie heb ik aan de lijn?
3: Alfred Wever.
0: Nou, wat leuk. Alfred, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat ben jij aan het doen vandaag?
3: Ik ben met het huishouden bezig en ik ben het eten voor vanavond aan het voorbereiden.
0: Kijk, wat staat er op tafel?
3: Erwtenbonen met een spetlaap.
0: Oh, lekker.
3: Een meegekookte speklaap.
0: Oh, dat doe je gewoon in de sper... Oh, wat heerlijk.
3: Al de sperziebonen, die kook ik mee. Dan krijg je een heerlijke smaak aan de sperziebonen.
0: Ja, en dan een aardappeltje erbij? Of,
3: Een nieuw aardappel, ja. Een appeldoesje.
0: Oh, lekker. Beetje zuur ook.
3: In de schil.
0: Oh, lekker, man. Het water loopt me nu al de mond in. Ik ga vanavond bij jou eten.
3: Is prima.
0: Nee, maar...
3: Is prima. Nou, ik woon vaak bij.
0: Ja, dat is gekheid natuurlijk. Maar het klinkt...
3: Oké, ik woon vaak bij.
0: Oh, oké. Okay. Nou, kijk eens aan. Nou, voordat dit uit de hand loopt. 056, dat waren de getallen dat die in jouw telefoonnummer moeten zetten. En ik heb natuurlijk stiekem al even gekeken. Maar ik zie ze gewoon staan, hoor. De 0 en 2 zessen zelfs. En een 5.
3: En een 5.
0: Nou, het is geweldig. Dat betekent dat jij vandaag Vive Gelieve gaat winnen.
3: Nou, kijk eens.
0: Dus dat betekent dat jij binnenkort lekker met iemand kan gaan dobbelen. Ben jij een beetje van spelletjes?
3: Ja hoor.
0: En wat vind je dan leuk?
3: Heel veel spelletjes.
0: Ja, wat is dan de leukste?
3: Nou, wat ik een heel leuk spel op het moment vind is Grun.
0: Oh.
3: Dat is, dat is echt een pittig spel. Dat is iets van Catan weg.
0: Ja.
3: Alleen het is echt puur in, over nou ja, de provincie Groningen.
0: Wat leuk zeg. Nou ja, dan is dit spel natuurlijk ook super toepasselijk. Want ik zei gisteren al gekscherend. Het is dus het klassieke dobbelspel in het Grunnigs. Dus ik pak het briefje er ook even bij. Alle cijfers staan er ook in het Grunnigs. Op, ein, twein, dreien, al vijen, zwieben, al zessen. Nou ja, drei van een soort, vijf van een soort, volle bak, lutje stroot, grote stroot, vief geliek, verdold. Dat is een minder ronde. Nou, fantastisch. Dus ik zei al gekscheren, want eigenlijk moet je het dan ook in het Gronings spelen. Dus dan ook gewoon niet meer Nederlands spreken, maar gewoon alles in het Grunnigs.
3: Nee, maar dat is geen probleem.
0: Nee, dat dacht ik wel.
3: Ik probeer al door Grunnigs.
0: Dat mocht nou ook wel down, hoor.
3: Nee, ik probeer al door Grunnigs, Fries of Nederlands.
0: Fries ook nog?
3: Ja, zeker.
0: Dus we kunnen nou Fries praten?
3: Ja, we kennen vliegtuigen.
0: Nou, het is fantastisch. We houden het lekker bij het Nederlands en het Grunnigs. Ik wens jou een hele fijne dag. Blijf aan de lijn en gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
3: Helemaal goed.
0: Hey.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag en eet smakelijk voor vanavond, hè?
3: Ja, al goed.
0: Oké, spreek je zo.
3: Hey, fijne dag verder.
0: Joe, hoi.
3: Hoi.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.

0: Zubega en Mambo No. 5 op Radio Noord. En zometeen na 11, dan gaan we weer een spelletje spelen. Tel en bel. Waar je dan kans op maakt, dat hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Het is Peters met het NOS Journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Bouw- of metaalproject?
16: Staal Digitaal.
15: Jouw staalspecialist in

0: heb trek in iets lekkers.
1: Neem de appels van Oudebos.
0: Iets zoets.
1: Of de pruimen van Oudebos.
0: Iets fris en sappigs.
1: Oudebos.
0: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
4: Radio Noord.
5: De ochtend door.
6: Met Femke de Wallen.
7: Je wilt iets heel graag aanraken, maar het mag niet. Waar dat over gaat, die plaat gaan we zo meteen tellen. Je hoort welke dat is na Teddy Swims en Boys Town Gang.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Tell and Bell. Het is de hoogste tijd voor Tell and Bell. Ik heb hier weer een heel leuke fanny pack liggen. Dat is een heel leuk schoudertasje. Kan je van alles in stoppen. Hartstikke leuk. Die kan je winnen als je zometeen meetelt met deze plaat. Yo.

Ja, ik zei het eerder al, als je iets heel graag wil aanraken, maar het mag niet. Daar gaat deze plaat over. You can't touch this. En we gaan touch tellen. Dus hoe vaak hoor je het woordje touch in deze plaat van MC Hammer? Ik zou zeggen, pak pen en papier erbij, want je gaat het nodig hebben. En weet je het, dan mag je bellen 050-3188-288 na afloop van de plaat natuurlijk. Laat me weten hoe vaak je touch hoort. Heel veel succes. Can't touch this.

0: 050-3188-88 is het nummer dat je nu kunt bellen als je mij kunt vertellen hoe vaak je het woordje touch hoorde in You Can't Touch This van MC Hammer. Eens even kijken. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo, met Willem. Goedemorgen.
0: Dag Willem, goedemorgen.
1: Dus ik denk 26.
0: 26 zeg je. Nou, je bent wel in de buurt, maar het is niet goed.
1: Oké, dat valt beter. Dank je wel.
0: Helemaal goed. Dag Willem.
1: Doeg Femke.
0: Doeg. Goedemorgen, met wie?
2: Goedemorgen, met Inge.
0: Hey Inge, hallo.
2: Hi.
0: Nou, hoeveel denk jij?
2: 28.
0: Ook weer veel warmer, maar het is nog steeds niet goed.
2: Oh, oké. Okay.
0: Okay. Doeg. Doei doei. Goedemorgen, met wie?
3: Oké. Hey, met Jan.
0: Dag Jan.
3: Uit Tolbert.
0: Hallo.
3: Ik dacht, nou ik had in eerste geval instantie ook 28, maar ik ga van 29.
0: Ik denk dat dat een hele verstandige keuze is geweest. Maar dat is goed.
3: Oké. Okay.
0: Ja, het is inderdaad 29 keer. Dat betekent, Jan, dat jij dat hele leuke schoudertasje wint.
3: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Dat dacht ik.
3: Ja, daarom bel ik even.
0: Ja, nou, helemaal goed. Hij is voor jou. Als je even aan de lijn blijft, dan ga ik zorgen dat dat jouw kant op komt.
3: Nou, super. Dank je wel.
0: Zometeen knallen we het dak door met Katy Perry. Maar eerst Via Buzen en Jasper Wever. Ja.

0: Queen op Radio Noord en A Kind of Magic. En Katy Perry hoorde je ook met Fireworks. Zometeen het nieuws van 11:30 met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Ja, goed nieuws voor het Lichtbeeldenfestival Sunne Meerten in stad. Ik vertel je er zo meer over.
0: Oké. Okay.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Het is exact 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Femke. Een arrestatieteam van de politie heeft gistermiddag rond 16:30... een aanhouding verricht op de A7 bij Hoogkerk. De bestuurder werd door agenten uit de auto getrokken, geblinddoekt en meegenomen. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Daarna volgde een inval in woonwagenkamp De Kring in Hoogkerk. De aangehouden persoon is volgens de krant vrij snel daarna vrijgelaten en geen verdachte meer. De verlichte Sunne-Meerten-parade door Groningen gaat door. Een week geleden kwam de organisatie nog €20.000 tekort. Die noodkreet had effect. De donatie stroomde naar binnen. Meer dan 150 mensen gaven geld. Ook het ondernemersfonds van bedrijvenvereniging West deed een stevige donatie. Het Lichtbeeldenfestival in de binnenstad vindt plaats op zaterdagavond 7 november. Vorig jaar was de eerste editie. Toen liepen zo'n 650 mensen mee in de parade. Vandaag is een belangrijke dag in de voetballerij. De zomerse transferwindow in ons land sluit namelijk vlak voor middernacht. Gisteren trok FC Groningen nog een nieuwe derde doelman aan, Pelle Boevink, die overkomt van het Duitse Greuther Fürth. Volgens clubwatcher Stefan Bleken was het verder een relatief rustige transferwindow voor FC Groningen, waarin het goede zaken deed.
8: Er was wel de interesse voor Fasena, die hebben ze weten te behouden. En ik denk dat iedereen daar heel erg gelukkig mee is. En het meest concreet was natuurlijk de interesse voor Tom van Bergen. AZ wilde hem graag overnemen. Daar is volgens mij nog wel wat meer interesse ook voor geweest. Maar nou ja, die hebben ze weten te behouden. Dus dat is voor Groningen, denk ik. En ook als je de eerste wedstrijden gezien hebt. Zeer goed nieuws.
7: Voor twee judo-talenten in Groningen is het een belangrijke week. Leon Fransens en Stijn Oldenhoff doen komend weekend in Montenegro mee aan de Europese kampioenschappen tot 21 jaar. Fransens is een echte Veendammer en dan is het logisch dat je grote voorbeeld voormalig topjudoka Henk Grol is.
9: Ik heb veel potjes van hem gekeken, van Henk Grol. En ook zijn judo-stijl, een beetje echt dat harde doorbeuken. Dat veenkoloniaals, dat zit er bij mij ook wel meer in. Ik moet het niet echt hebben van mijn technieken, maar echt van dat beetje dat rouwdouwen. En juist dat beetje dat harde, dat vind ik juist wel mooi inderdaad.
7: Leon Fransens en Stijn Oldenhoff komen zaterdag in actie. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
6: Dankjewel. Krijgen we nog wat weer van Harma Boer.
10: Vandaag is de bewolking, er is zon en in de loop van de dag wordt de kans op buiengrootte wolby onweer nooit uitslopen is. De wind molt tot vrij krachtig, komt door het westen tot zuidwesten met zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond is droog, vannacht is er een weer kans op bui met een minimum van 15 tot 17 graden. In morgen hebben we het gemak met buien, maar er is ook zon. En met een motige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind wordt 20 tot 22 graden.
6: Dankjewel Harma.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: Ga nu naar koken en wonen. voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar koken en wonen.
12: In het stadshart van Appingedam.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even inzoomen op de hitlijst van Radio Noord. En dan met name de top 3. Ik heb al 2 dagen iemand die mij... plat app zou ik niet willen zeggen. Maar ze heeft dan een paar keer een appje gestuurd. Ik wil dit liedje zo graag horen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Die komt eraan. Ik ga je zo verklappen welke het is. Het is de nummer 2 van de Noord 9 van deze week. Maar ik ga je eerst nog eventjes vertellen welke plaat op nummer 1 staat. Dat is voor de... Moet ik even goed spieken. 5e keer. Semsland.

0: Ja, blijft een hele leuke plaat. Dada Dansen, dus op nummer 1 in de Noord 9. Op nummer 3 staat Artie Barrow en Robin IJzerman. And there will never be another you.
1: But there will never be another you.
0: Ja, die staat dus op nummer 3. Ja, welke plaat staat dan op nummer 2? Ja, dat is deze. Dat heerlijke zomerliedje van Los Cascos. En dat kan nog gewoon, hè. We hopen gewoon op een hele fijne nazomer. Een Indian summer. Met Los Cascos. Poco a poco.

0: Jackie Graham en Set Me Free op Radio Noord in de ochtend door. Zometeen is het de hoogste tijd voor Tussen de Middag. Met Nivino Geertsma. Nivino, goedemorgen.
1: Mooi.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja, we gaan er weer voor.
0: Fijn.
1: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: We gaan staken. Nee, we gaan het hebben over staken. Want Elwin is vanmiddag samen met Dimitri bij het UMCG. Daar wordt gestaakt vanwege, nou ja, gedoe over. Nou, dat komt straks wel voorbij. Maar toen dachten we, hey, dat staken, hè, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar hoe vaak gebeurt dat tegenwoordig nog? En zit je bijvoorbeeld ook bij een vakbond die dat vaak kan organiseren? Ik zit bij een vakbond, de NVJ. Maar we zitten hier nu met 5 man hier. Wie zit er bij een vakbond? Nee. Allemaal niet?
0: Nee, ik heb het nooit gedaan. Elke keer dan zeggen collega's weer, ja, sluit je nou aan bij de NVJ? En ik heb ook wel vaker op het punt gestaan. Maar nee, ja, het is er gewoon nooit van gekomen.
1: Terwijl jij zo vaak in een conflict belandt.
0: Klopt, ja. Zou het wel handig zijn. Ik conflict in het andere conflict. Nee, ik ben heel vredelievend.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, hoe gewoon is het nog om überhaupt bij een vakbond te zitten? Dus ik wil het graag hebben over staken. Heb jij vroeger zelf wel eens gestaakt? Ben jij zo iemand die dan echt opkomt voor, nou ja, je eigen rechten bijvoorbeeld als werknemer?
0: Dat heb ik dan weer wel.
1: Ja, oké, nou, dat is heel goed. En ik vind het wel leuk, we beginnen altijd wat anders even met een stukje historische duiding. Om het even in historisch perspectief te plaatsen. En dan denk jij waarschijnlijk direct aan Reinder Smit. Want onze collega die komt eventjes even uitleggen in hoeverre wij eigenlijk een stakingsprovincie zijn geweest altijd.
2: Geen meis.
1: Nou, bijvoorbeeld. Ja, de valt. Nu ga jij allemaal weer dingen verklappen, Leo. Maar...
2: Oh, dat mag niet.
1: Nee, dat mag niet. Het is teasen, noemen we dit. Maar die komt dus even vertellen, ja, in hoeverre wij eigenlijk altijd hebben gestaakt. En hoe dat nou kan. Zit dat in onze volksaard bijvoorbeeld? Ja, nou dat.
0: Ah, we zijn wel, ja... Nou goed.
3: Dan denk ik ook wel heel erg aan de Fransen, moet ik zeggen.
1: Ja, die kunnen wel staken. Ja,
0: ja, zeker weten.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat en meer dus allemaal straks in Tussen de Middag met Nivino Geertsma. En Daphne is er natuurlijk ook bij.
1: Zeker.
0: En Leo leest het nieuws. Dus ik zou zeggen, mannen en dames, een hele fijne middag.
1: Dank je wel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs, Leo. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Nivino. Een arrestatieteam van de

0: vervolgens. En staat de mooiste kerk van Nederland in Krewerd. De middeleeuwse Mariakerk is genomineerd en heeft uit meer dan 1000 inzendingen nog maar 6 concurrenten. Zo
1: is
0: meer.
1: Wel mooi.
0: Die is heel mooi.
1: Uit Huizenmeden ook.
0: Ja, welke kerk niet in Groningen?
1: Nou, dat is een, ja.
0: Nou, noem er eens een die niet mooi is.
1: Nee, dat ga ik niet doen. Dat zijn allemaal boze mensen.
0: Ja, precies. Nee, allemaal mooi.
1: Ze zijn allemaal mooi, ze moeten hem allemaal winnen.
0: Mooi in eenvoud.
1: Zo is het. Net als jij, halfwee meer.
0: Zo is het.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
8: Radio Noord.
9: Tussen de middag.
8: Met Nivino Geertsema.
9: Goedemiddag. Hoe groot is het draagvlak voor een noodopvang in de Op Rokkeldijshal in Warffum? Dat hoor je zo meteen.

0: Roxette met The Look om 9 over 12. In een nieuwe Tussen de Middag. Mooi dat je luistert. We gaan naar Warffum, want daar was gisteren een inloopavond georganiseerd door de gemeente het Hoge Land om met de inwoners te bespreken wat zij zouden vinden van het plan om de Op Rokkeldijshal opnieuw als noodopvang te laten fungeren. Dat zou dan vanaf 11 september voor een maand zijn met maximum 100 bedden. Nou, de gemeente gaf vooraf al aan dat ze dat op zich wel willen, maar toch ook de inwoners de kans willen geven om hun mening erover te laten geven. Wethouder van Zorg en Opvang Karin Hansems was er ook bij aanwezig gisteravond. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, vorige keer dat jullie zo'n bijeenkomst hielden hierover, ja, was er hooguit een handvol mensen. Hoe was dat gisteravond?
1: Nou, dat waren er wel meer. Ik schat zo ongeveer 30 tot 40 inwoners die langsgekomen zijn.
0: En hoe staat het dan met het draagvlak?
1: Het draagvlak is groot en dat doet ons ook deugd. We hebben heel erg veel positieve reacties gekregen. Er kwamen vooral veel steunbetuigingen. Uiteraard wordt er af en toe ook wel wat zorg geuit. Daar hebben we ook zeker aandacht voor. En daar houden we ook contact over. Maar het overgrote deel stond er heel positief tegenover.
0: Ja, dus wel van die 30, 40 man. Als we dan even ons concentreren op die zorg, wat is dan gemiddeld de grootste zorg?
1: Ja, in dit geval was het één iemand. En die had het idee dat mensen, degene die zouden komen overnachten, dus de noodopvang, er al eerder zouden zijn, dus vanaf een uur of 7. Maar over het algemeen zijn die er pas laat, tussen 10 uur en 12 uur 's avonds. En gaan 's ochtends ook heel vroeg alweer weg.
0: Ja.
1: En die zul je eigenlijk niet tegenkomen op straat. Ja. Dat was een zorg. En ik moet even specificeren misschien. De noodopvang die we in Warffum gaan organiseren is de achterwachtopvang voor de opvang in de Wolden. Dus pas als die noodopvang te vol wordt, dan komen er mensen naar Warffum. Het kan dus ook betekenen dat er nachten geen mensen komen, dan misschien een paar nachten achter elkaar wel. Maar het is in ieder geval voor een maand beschikbaar.
0: Oké, ja, u zegt net ook tegen mij, de noodopvang die we gaan organiseren. Dus ik begrijp dat die er sowieso gaat komen.
1: Ja, dat besluit is inderdaad vanochtend definitief geworden.
0: Oké. Stel nou dat die 30 mensen, 30, 40 mensen die er gisteren waren, voor het grootste deel zouden zeggen, willen we niet. Was het dan een andere keuze geweest vanochtend?
1: Dat had dan een andere keuze kunnen worden. Ja, het is gelukkig niet zo gegaan. Maar dus hoeven we daar ook niet zo meer over na te denken. Maar dit is goed gelopen. Ja.
0: Lijkt me wel lastig, want de mensen die er dan zijn, die hebben dan hun mening daarover en hun zorgen. Maar in hoeverre is dat representatief voor het hele dorp?
1: Ja, dat kan ik u natuurlijk niet zeggen. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe de rest van het dorp hierin staat. Het was iedereen vrij om te komen en te informeren, te vragen, maar ook te zeggen wat ze ervan vinden. En dat hebben 30 tot 40 mensen gebruik van gemaakt.
0: Nou was er ook nog wel wat commentaar op het aantal brieven, uitnodigingen, zeg maar. Dat werd verspreid. 200 brieven hadden jullie slechts verspreid. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, daarvan hebben we gezegd, dat gaan we de volgende keer anders doen. Dan gaan we dat inderdaad breder verspreiden.
0: Ja. Okay.
1: Ja.
0: Het gaat dus door. Vanaf 11 september, voor precies een maand, is dan de afspraak. Wat nou als ze over een week of twee dan zeggen van ja, zou het misschien nog een maand kunnen?
1: Daar hebben we nog niet over nagedacht. De vraag is ook nog niet bij ons terechtgekomen. Dus dat zien we dan als de vraag op dat moment gesteld wordt. Moeten we dan met elkaar bekijken wat dan de situatie is.
0: U heeft daar nog niet over nagedacht. Dat kan ik bijna niet geloven.
1: Ja, nou, dat, nee, die hebben we nog niet zodanig besproken.
0: Nee, oké. Okay. Nou, nee. Ik stel hem dan nu. Stel dat.
1: Dan gaan we dat met elkaar overleggen onderling en kijken waar we dan tegenaan lopen en wat dan wel of niet de mogelijkheden zijn.
0: Nee. Want u bent wethouder bij een gemeente die meer dan wat nodig is al doet, hè, voor de opvang van vluchtelingen. Wat heeft u te zeggen tegen andere gemeenten in het land hierover?
1: Dat ze hun verantwoordelijkheid nou eens een keer moeten nemen.
0: Ja. Zou het geen goed signaal zijn of een sterk signaal om zelf dan als gemeente het Hoge Land een keer te zeggen, ja, hier tot hier en niet verder, het is genoeg?
1: Nou, daar hebben wij ook een poging toe ondernomen door aan te geven dat we uit huizen zouden sluiten. En dan blijkt inderdaad dat dat voor het COA niet mogelijk is. Omdat er dan te weinig andere opvangplekken zijn. En nou ja, ik weet niet of u ook daar op de reactie hebt gezien van het COA. Maar die erkennen inderdaad dat omdat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, de druk op gemeenten die dat wel doen onevenredig groot is.
0: Ja, ja. Ja, dat, nou ja, goed, jullie doen het, wat dat betreft, zijn jullie meer dan menselijk in dat geval. Nou, overwogen jullie ook nog om, nou ja, toch bepaalde stappen te nemen tegen het besluit wat betreft uithuizen? Hoe staat het daarvoor, daarmee?
1: Ja, dat is een onderzoek.
0: Oké.
1: Dat is een onderzoek, ja.
0: Helder. Dank voor de toelichting in ieder geval. En het is duidelijk, vanaf 11 september is het in ieder geval voor een maand een noodopvang als achtervang voor de opvang van de Wolde. De Oprokkeldijshal in Warffum dus. Mevrouw Hansums, wethouder van de gemeente Togeland. Gaan we naar de wethouder van het weer, Harma Boer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nieuwe.
0: Mooi. Hey, gisteren was het echt een heerlijke dag eigenlijk.
2: Ja.
0: Hoe lang kunnen we nog van dat soort dagen genieten?
2: Ach god, september brengt volk nog heel mooi weer. Hè? En in oktober wordt ook heel volk nog 20 graden. Dus ja, alleen nog de donkbonkaten. S'nachts dan heb je volk al wel weer wat miskansen als we onder hoge druk liggen. Maar die periodes die komen er natuurlijk ook wel weer aan. Want ik denk dat in de loop van volgende week dat hoge druk is weer wat meer kreeg te zeggen. En dat wil niet altijd zeggen dat we hele hoge temperatuur nemen. Maar dan is het wel volk droog weer. En afhankelijk van de windrichting is er dan eens weer wat meer bewolking of nooit. Maar er komt er ook wat wel behoorlijk wisselvallig. En op dit moment is het zo dat er een frontje passeert onder hoge druk. Dat zien we wel. Maar die is niet sterk genoeg om het frontje boven staan te houden. Er zit op dit moment een buiboom in het Lauwersmeergebied. Die trekt in oostelijke richting. En in de loop van de middag dus ook wat meer naar het midden-oosten en zuidoosten van de provincie. En dat ben best pittige buien. Maar die temperatuur is behoorlijk oplopen. Want op dit moment dik 21 graden in Roosschaal. Op dit moment bewolkt. 18 kilometer zicht. Zo'n vaar uur de zon. En er staat een zwakke tot motige zuidwestelijke wind. Zuidelijke wind, sorry. In Slochten 21,5 groot. En de bar met standdozen 18 millibar en 21,5 groot met een afwisseling van zon en bewolking in windschoten en mooi rustig weer. Nou, vanmiddag, ja, een dag met, is er in eerste instantie toch wel in het noorden van de provincie toch wel kans op een bui. Mogelijk met onweer, die zit er wel in. En in de loop van de middag doen ook wat meer in de rest van de provincie. Het westen liekt het maïsboeten schat te blijven. En die onweerskans is erin en misschien ook wel kans op wat hogel. Temperatuur ligt op dit moment op het hoogst, van 20 tot 22 graden. En met de buien, ja, de gordel geleidelijk aan natuurlijk onderuit. En de wind motig tot vrij krachtig komt nu in het westen tot zuidwesten. Vanom, maïs droog, vannacht weer kans op een bui, 15 tot 17 graden. Mijn buin, temperatuur om de bieden 20 tot 22 graden, want er is ook regelmatig zon. En de overmiddag in verdwijnen de buien. En op vrijdag hebben we regen en buien. En de kinderen wel een zo'n 20 mm van. Dat wordt echt de slechtste dag zoals nou liet. En desondanks, ja, het zal nog wel weer een gemiddelde 21 graden. In zondag en liep droog te blijven. In zondag, maandag ook. En dan zullen we op zondag de leegste temperatuur met gemiddeld 20 graden. Nou, dat is nog altijd de warme dag. Oh. En op zondag morgen is ook weer de wind draaien door de zuidelijke richting. En dat betekent dat de temperatuur oploopt richting 22 of 23 graden.
0: Oh, welkom zomer.
2: Ja, we kunnen zomaar weer wat kriegen, hoor.
0: Oh, lekker.
2: Ja, fijn, hè.
0: Dankjewel, Arma.
2: Jo,
0: tot morgen. Mooi. Gaan wij nu luisteren naar Fries Wolma. Wie waren jong?

0: Fries Wolma met Wie waren jong op Radio Noord. Ja, voor de Groningse boeren is het toch een onrustige tijd. Eerst de ene minister met stikstofplannen. Nu weer een andere minister met stikstofplannen voor Nederland. Het gaat om landbouwminister Jamie van Essen. En de grote vraag is, hoe zijn die nieuwe plannen dan? Wat zijn de gevolgen voor de boeren in Groningen? Nou is de provincie Groningen daar ook een partij in. En die hebben zich ondertussen toch wel echt geroerd in de discussie. Martijn Volkers, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nino.
0: Ja, want de provincie heeft gereageerd op de plannen van het kabinet. Wat is de reactie vanuit de provincie?
1: Nou ja, zij stellen eigenlijk in die brief die zij begin deze week de deur uit hebben gedaan, dat plannen van landbouwminister Jimmy van Essen toch wel grote impact hebben. Niet alleen op de boeren rond Liefsingsbroek. Hè. In de oude plannen van het voormalige kabinet werden vooral de boeren rond Liefsingsbroek werden geraakt. Om daar steeds te realiseren, maar in het nieuw daarvan.
0: Martijn, sorry, de verbinding die valt helemaal weg hier. We gaan het even opnieuw proberen. Ik kijk eventjes of, want het is natuurlijk een belangrijk verhaal. Ik kijk eventjes of de verbinding hersteld kan worden. Gaan we ondertussen even luisteren naar Martin Garrix en Ed Sheeran samen Repeat It.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Nou, we gaan hier ook op herhaling. We hadden het net met collega Martijn Volkers over die stikstofplannen. En dat die slecht uitpakken voor de Groningse boeren. Althans, dat zegt de provincie weer richting het kabinet. Martijn, verbinding is hersteld. Waarom pakken die plannen dan zo slecht uit?
1: Nou ja, als je het vergelijkt met de plannen van een paar kabinetten geleden. Toen kwam er met toenmalig stikstofminister Christiane van der Wal een aanpak voor het landelijk gebied. Nou, dat zal vooral de boeren rond Liefdingsbroek, Natura 2000 gebied bij Vlagwedde zou dat treffen. Ja, en in deze nieuwe plannen blijkt dat met name alle melkveehouders in Groningen toch wel een behoorlijke stikstofreductie moeten gaan produceren. En dat gaat om percentages van tussen de 42% tot 46%. Ja, dat is voor die melkveehouders een enorme opdracht. Ja, dat constateert de provincie ook. En die zegt er tegelijkertijd ook bij van ja, maar wij hebben maar één Natura 2000 gebied. Rijksoverheid, kunnen we nou niet eens in gesprek om wat meer maatwerk toe te passen in die opdracht die u ons nu geeft? Want die opdracht is wat ons betreft nu veel te groot.
0: Ja, want dat was toch altijd het idee. Als er ergens een officieel natuurgebied is, dan heeft dat vooral gevolgen voor de boeren daaromheen. Waarom speelt dat nu niet meer zo'n rol? Waarom gaat het dan om een veel breder landschap?
1: Dat speelt ook nog wel een rol, maar die boeren rondom Liefdingsbroek, die krijgen bij die zeg maar 42% krijgen die ook nog eens een keer een extra opdracht van de minister met een bepaalde zone. Als je dan zoveel 100 meter rondom dat Natura 2000 gebied zit, dan krijg je bovenop die 40% ook nog een extra opdracht. Dus die zijn, nee, zou je haast kunnen concluderen, die zijn nog eens extra het haasje. Dus alleen die provincie zegt van ja, die opdracht die jullie, dus die hele sector meegeeft, met name die melkveehouders, ja, die is nu zo groot. Ja, dat is een opdracht, daar kunnen ze bijna niet aan voldoen. Dat verdienvermogen van die boeren, die moet ook gewoon geld kunnen verdienen. Die staan enorm onder druk. Ja, en dan heeft die sector, als dit allemaal doorgaat, toch wel een serieus probleem.
0: Wat kan de provincie nog meer doen naast zo'n brief schrijven?
1: Nou, wat er nu eigenlijk gaande is, de provincie Friesland kwam eerder al met een reactie. Overal in Nederland zijn die provincies, die zijn gebundeld in het IPO, het interprovinciale overleg. Die proberen via de formele weg aan de bestuurstafels in Den Haag dit ook nog maar eens duidelijk te maken. Ja, en daaromheen heb je natuurlijk de belangenorganisaties zoals LTO, hè, die ook voortdurend in gesprek zijn met de minister om toch wel aanpassingen in die plannen te realiseren. Ja, dat zal nogal weer een stevig najaar kunnen gaan worden. Want die boerensector die verenigt zich weer en die wil toch kijken of het kan of deze plannen of aangepast of van tafel kunnen worden geveegd.
0: Kunnen wij dan ook sterkere acties verwachten vanuit de agrarische sector?
1: Nou ja, die aanleiding, die signalen heb ik nu niet. Maar goed, we hebben deze zomer natuurlijk ook wel bij Vlagwedde gezien. En dat de boeren daar ook op de rotonde gingen staan om hun ongenoegen te uiten. Ja, als steeds meer concreet wordt, want het is nu nog maar een brief. Dan moet uit die brief van die landbouwminister moet ook nog beleid worden gebouwd. Ja, als dat dan allemaal duidelijk wordt van wat eigenlijk de consequenties zijn van die brief en de gevolgen. Echt duidelijk wordt van nou, wat betekent dit nou eigenlijk met nieuw beleid. Dan sluit ik niet uit dat die boeren zich alsnog weer zullen gaan verenigen.
0: Dankjewel. Martijn Volkers, zometeen meer nieuws met Leo Wassing. En daarna altijd wat anders over staken en vakbonden. Zijn wij nog een beetje een stakingsvolk, om het zo te zeggen, als Groninger? Heb jij vroeger wel eens gestaakt of vaak gestaakt? Waar ging het dan om? Wat zijn jouw ervaringen daarmee? En zit jij nog bij een vakbond aangesloten? 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: 1 over half 1, Noordnieuws. Leo, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Nivino. Een arrestatieteam van de politie heeft gistermiddag rond 4:30 een aanhouding verricht op de A7 bij Hoogkerk. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De bestuurder werd door agenten uit de auto getrokken, geblinddoekt en meegenomen. Daarna volgde een inval op woonwagenkamp De Kring in Hoogkerk. Zowel in de auto als in de woning is niets aangetroffen. De aangehouden persoon is weer vrijgelaten en geen verdachte meer. Volgens de krant melden bronnen dat het verband zou houden met het geweld in Overasselt. Een woordvoerder van de politie spreekt dat tegen. De verlichte Sunne-Meerten-parade door stad gaat door. Een week geleden kwam de organisatie nog 20.000 euro tekort. Die noodkreet had effect, de donaties stroomden daarna binnen. De tweede editie van het Lichtbeeldenfestival in de binnenstad is op zaterdagavond 7 november. Vorig jaar liepen zo'n 650 mensen mee in de parade. Uit het Lauwersmeergebied is afgelopen weekend een ernstig verzwakte jonge otter gered. Vogelaars trof een diertje van zo'n 3 maanden oud aan in het gras en waarschuwde een faunavisie. Pim Lollinga van de dierenopvang beschrijft hoe de otter eraan toe was.
9: Ja, er zat niet veel leven meer in. Ze hebben er goed aan gedaan om direct maar even te bellen. Dus we zijn met spoed in de auto gesprongen en er snel heen gegaan. En je bent altijd bang dat mensen ermee gelopen slepen dan. We hebben hem opgehaald en gestabiliseerd toen hij hier kwam. Ze was 2 kilo toen ze hier aankwam. En nu is ze inmiddels 2,5 kilo. Dus dat is in een paar dagen tijd is dat best veel.
8: Lollinga hoopt dat de jonge otter binnenkort kan worden vrijgelaten. De middeleeuwse Mariakerk in Krewerd is genomineerd voor de verkiezing Mooiste Kerk van Nederland. Uit meer dan 1000 inzendingen koos een vakjury de vierde kerk bij de laatste 7 kandidaten. Morgenavond maakt Dagblad Trouw, dat de verkiezing organiseert, de winnaar bekend. Bij winst rekent Riet van Eijden van de Mariakerk op nog meer bezoekers dan de kerk nu al trekt.
10: Vooral het orgel, er komen mensen uit van Japan, Korea en Amerika, Australië. Bedenk het maar. Maar ook gewoon mensen die bijvoorbeeld het Siltepad lopen. Mensen die gewoon de provincie bezoeken, fietsen en die gewoon de kerk dan bezoeken.
8: Ja.
0: Ja.
8: Amen, zou ik wel bijna willen zeggen.
0: Nou, Chamsweer vind ik ook
8: een mooie kerk.
0: Maar meer gewoon hoe die daar staat, zeg maar, qua omgeving.
8: Ja.
0: Leermens.
8: Ja.
0: Een hele mooie kerk.
8: Hovierde.
0: Oh ja, ja, zo kun je wel. Zullen wij morgen, wat is het voor morgen voor dag? Donderdag. Zullen wij morgen onze eigen kerkenverkiezing doen in Altijd Wat Anders?
8: Dat is een uitstekend plan.
0: Nou, doen we dat. Dat is morgen. Eerst naar het weer van vandaag bijvoorbeeld.
11: Vanmiddag is er nog wat zon, maar er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. In eerste instantie in het noorden van de provincie en storen gaan ook wat meer naar het midden-oosten en zuidoosten. De temperatuur ligt onder de bieden 20-21 graden met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond is het droog. Vannacht weer kans op een bui, minimum 15 tot 17 graden. In maan hebben we te maken met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind wat 20 tot 22 graden.
0: 4 over 1:30 morgen. Dus altijd wat anders, ijs en wederdienende over kerken in de provincie. Maar dat is morgen. We gaan het vandaag hebben over staken. Naar aanleiding van een staking bij het UMCG. Daar zijn we straks ook bij. Maar hoeveel wordt er nog gestaakt tegenwoordig? En waar komt dat staken nou eigenlijk vandaan? Gelukkig is collega Reiner Smit hier in de studio om een beetje stakingsduiding te geven. Ook historisch perspectief eraan toe te voegen. En de vraag is voor jou. Heb jij wel eens gestaakt? Heeft het geholpen? Waarvoor was het? Waarom ging jij meedoen met dat staken? 050-3188-288. Ben heel benieuwd naar de stakingservaringen in Groningen.
12: en zwembelen.
13: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
12: Meertens Meubelen.
13: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
14: De koffie staat klaar.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de appels van Oudebos.
15: Iets zoets.
16: Of de pruimen van Oudebos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudebos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
12: Meertens Meubelen
13: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
15: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: 050-3188-288. Mooi dat je de radio gewoon nog lekker aan hebt. Voor altijd wat anders. Tot 1 uur kunnen we het met elkaar hebben over het onderwerp staken en vakbonden. Zit jij bij een vakbond? Ben je ooit aangesloten geweest bij een vakbond? Ik ben benieuwd naar waarom je dat hebt gedaan. Of misschien wel nog steeds doet. We zaten net met 5 mensen hier in de studio. En de enige die bij een vakbond zat aangesloten, dat ben ik zelf. Bij de NVJ, maar we hebben een nieuwe gast in de studio, Reinder Smit. Collega, welkom. Ja, jij zit ook bij een vakbond?
1: Zeker, ja. Ik kom uit een Groninger boeren- en arbeidersfamilie met een enorme vakbondsgeschiedenis. Mijn vader is inmiddels 91 onlangs geridderd door de vakbond. Wegens 75 jaar lidmaatschap.
0: Zo.
1: Ja. Een van mijn grootvaders heeft nog in de oorlog gestaakt met de spoorwegstaking. En ik heb zelfs nog een overgrootvader die wegens staking in de gevangenis heeft gezeten.
0: Zo?
1: Ja.
0: Dat is een andere koek.
1: Ja, iets met staken bijna de pomeelfabriek van W.A. Scholten, zeg maar.
0: En dan word je in de gevangenis gegooid?
1: Ja, het is het verhaal. Opruien en zo, soort dingen. Dus dat ging vroeger een beetje ruiger dan nu. Hè?
0: Ik ben blij dat je er bent, Reinder. Want dat is even de vraag. We gaan het zo natuurlijk met de luisteraars hebben over dat staken. Ik ben heel benieuwd naar de eigen stakingservaringen. En hoe belangrijk je ook bijvoorbeeld zo'n vakbond vindt. En of dat is veranderd in de tijd. Nou, vooral voor dat historische perspectief, ben jij er? Want zijn wij als Groningers een beetje een stakingsvolk?
1: Ja, Groningen heeft natuurlijk een flinke stakingsgeschiedenis. Als je gaat kijken vroeger waar werd gestaakt. Nou, de Amsterdamse, Rotterdamse havens. En natuurlijk de Groningen aardappelmeelstrokentonfabrieken. En de landarbeiders natuurlijk. Hier is flink wat gestaakt en wat, ja, zou haast zeggen, arbeidsconflicten uitgevochten in het verleden. Eigenlijk kunt ze haast wel zeggen dat de moeder alle stakingen heeft in Groningen plaatsgevonden.
0: En dat is? Welke was dat?
1: De grote landarbeidersstaking van 1929. 5000 landarbeiders in Oost-Groningen hebben toen 5,5 maand gestaakt. En op het ogenblik het succesvolle toneelstuk De Graanrepubliek. Ja. Dat draait eigenlijk om dat conflict. Hè, tussen boeren en arbeiders. En die landarbeidersstaking zit daar een beetje op de achtergrond als conflict. Wat gewoon heel veel, ja, ook schade heeft aangericht aan de samenleving. Hè?
0: Ja, op wat voor manier? Want dat is natuurlijk, ja, dat is 100 jaar geleden.
1: Nou, het was een langdurige staking. Landarbeiders wouden er 10% loon bij hebben. Boeren wouden dat niet. Ja, je had natuurlijk ook die boeren die toegaven. Dus die kregen een splitsing onder boeren. Hè? Die kregen ruzie met elkaar. En er waren arbeiders die wouden toegeven of die wel gingen werken. Dat gaf ook weer ruzie. Ja. Dus het is een staking geworden die echt de verhoudingen in Oost-Groningen echt heel langdurig gewoon verpest heeft, als het ware. Zelfs nog een dooie bijgevallen.
0: Toen bij die
1: staking.
0: Alle stakingen.
1: Ja. Oh, okay. In Finsterwolde op een avond mei 1929. Het was onrustig. Men stond te wachten tot de stoomtram uit Winschoten zou komen. Want er zouden onderkruipers aankomen, zo werd dat genoemd. Ja. Mensen die werden ingehuurd, zeg maar, door de boeren om het werk te doen wat die stakers zouden doen. En dat was onrustig. En de marechaussee probeerde het volk te verjagen, eerst met de sabel. En toen is daar geschoten. En ja, er wordt natuurlijk nooit oproerkraaiers geraakt. Maar Eltjo Siemens, een groenteventer, die stond te kijken samen met zijn vrouw in de etalage van de kruidenierswinkel. Die is geraakt en is overleden.
0: Ja,
1: ja, zo hard ging dat daar tegen elkaar aan.
0: Andere tijden, zeg je dan vaak, ja. Dat is natuurlijk zo. Maar heeft dat staken dan te maken, die stakingscultuur, puur te maken met het feit dat wij een agrarische provincie waren op dat moment? Volledig agrarisch?
1: Nou, niet volledig agrarisch. We waren natuurlijk veel agro-industrie. Aardappelmeel, strokenton, suikerbieten. Dus veel industrie die voortkwam uit de landbouw. En je had inderdaad heel veel landarbeiders en zo aan het eind van die tijd, ja, ging de landbouw mechaniseren, de prijzen stonden onder druk. Dus daar gebeurden dingen, dus daar kreeg je een hoop arbeidsonrust. En vandaar ook die stakingen.
0: Zijn wij nou als provincie Groningen, even door de geschiedenis heen, meer een stakingsprovincie dan de andere provincies in Nederland?
1: Maar je hebt dat natuurlijk wel, dat grote stakingen vroeger waren natuurlijk vooral bij bepaalde industrie, de haven. Hè, dat is een plek waar veel gestaakt werd. Zeg maar die aardappelmeelstrookkartonindustrie. Dus dat, je had gewoon een aantal grote bedrijven en zo wel vaker gestaakt werd. Dus dat was wel in Groningen. Je heb je al meerdere grote stakingen gehad. Maar de laatste tientallen jaren heb je stakingen, gaat dat niet meer zozeer bij bedrijven vaak, maar vaak bij de overheid. Hè? En dan is het, ja, dat het de, zeg maar, het busbedrijf gaat dan staken en de spoorwegen gaan staken.
0: Ja. Volgende week weer.
1: Ja, precies. Vuilophaaldiensten en zo. Dus al dat soort plekken, daar wordt tegenwoordig de laatste tientallen jaren gestaakt. Hè? Niet zozeer in een fabriek. Dat zie je niet zoveel meer.
0: Nee. Dus het gebeurt eigenlijk nog steeds. Het gebeurt wel op een vredigere manier. Hebben wij wel eens gestaakt als RTV Noord? Ik kan mij daar vaag iets van herinneren.
1: Volgens mij, ik ook. Ik kan me herinneren één avond een keer dat we niet hebben uitgezonden, of dat we een uur later pas zijn gaan uitzenden met de toenmalige briesende directeur Roel Dijkhuis in de gangen en zo. Dat merkte ik zelf ook van. Theoretisch is het allemaal heel leuk en zo. Soms of best wel kun je erover denken, zo'n staking. Maar op het moment dat je dat zelf gaat doen in je eigen bedrijf en dat je daar op zo'n manier tegenover je leidinggevende komt te staan, is toch minder prettig.
0: Ja.
1: Eigenlijk houden wij Nederlanders daar ook niet van, hè?
0: Nee, wij zijn toch van het polderen.
1: Ja. Dat is eigenlijk ook ontstaan na die grote landarbeiderstaking in 1929. Toen hebben mensen ook gedacht van, zo moeten we niet verder gaan.
0: Nee.
1: Dit moeten we toch in overleg met elkaar gaan, want anders ga je de boel steeds verder uit elkaar.
0: Nou, ik ben benieuwd, want inderdaad wat Reinder zegt is, het is nogal een stap om dat te doen, zeker bij een kleinschalig bedrijf, om zo tegenover jouw leiding te gaan staan. Ik ben benieuwd hoe de ervaringen zijn in de provincie. Heb jij zelf wel eens die moed gehad om dat te doen? Of heb je het een keer overwogen, maar niet gedurfd? Ik wil alle ervaringen rondom het staken wil ik graag horen. Dankjewel, Reinder. We gaan naar Bert Berghuis. Mooi, Bert. Bert. Nou, Bert staakt ook.
2: Bert staakt.
0: Bert Berghuis staakt. Ik weet niet. Heeft hij nou opgehangen?
3: Ja, nou, volgens mij niet, maar ik ga hem gewoon even terugbellen.
0: Nou,
1: de verbinding staakt.
0: De verbinding staakt. Belt hij opnieuw nu misschien?
3: Nee, ik bel hem.
0: Oh.
3: Hij neemt niet op.
0: Oh, Bert staakt, echt?
3: Ja.
1: Hij is geschrokken van het verhaal wat ik stond te vertellen. Nou durft niemand meer te bellen en nog iets aan toe te voegen.
0: 050-3188-288 als je Bert Berghuis heet. Of in Groningen woont en graag wil meepraten over dit onderwerp. Ja, het is iets wat lijkt alsof het van een andere tijd is. Maar eigenlijk, ja, volgens mij is dat het niet. Want bij het UMCG wordt gestaakt, volgende week weer in het OV. Er wordt zo af en toe wordt er gewoon echt nog wel gestaakt. Worden dingen platgelegd, maar misschien op een iets vredigere manier dan dat het vroeger ging. Misschien was het vroeger ook gewoon, ja, waren de verhoudingen ook wat harder tegenover elkaar. Maar hoe belangrijk vind je dat überhaupt? Het staken, het aansluiten bij een vakbond, heeft het überhaupt wel zin? 050-3188-288. Ik ben benieuwd naar de verhalen hierover. Maar dan als Bert staakt en de rest van Groningen ook staakt met bellen, dan ga ik gewoon, denk ik, als straf, dat zei Henk Binnendijk wel eens, hè, als jullie nu niet bellen, ga ik een plaatje draaien. Ja, dat ga ik nu doen. Ik ga een plaatje draaien en dan wachten we wel even af of er mensen zijn met verhalen over het staken.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers. Leave before you love me. Bert Berghuis, goedemiddag.
1: Ja.
0: Was je nou aan het staken?
1: Nou, nee, dat dacht ik niet, hè. Maar ik moest het spiekertje uitzetten. Ja. Dus en, nou, wat er toen gebeurde, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik wil graag wel mijn verhaal doen.
0: Ja, want wat heb jij wel eens gestaakt zelf?
1: Nee, maar dat zou ook niet anders zijn als je zelfstandig ondernemer bent, hè.
0: Oh, dus, nee, oké. Okay.
1: Ja, oké. Okay. Maar in principe is staken natuurlijk legitiem en geaccepteerd in Nederland. Maar het moet dan wel om arbeidsconflict gaan, zeg maar. Waarin je, nou ja, gewoon de ander wil laten merken dat je er anders in staat. Maar staken tegenover de overheid, zoals nu gebeurt, dat kan niet en dat mag eigenlijk helemaal niet. Wat Hans Spekman nu doet, dat kan gewoon niet. Die positie die past hem niet. Hij moet gewoon bij de Tweede Kamer zijn. Op zo'n manier wordt het bestuur van het land wordt helemaal lam. Als de overheid daar een toe zou geven.
0: Maar heb je een voorbeeld van een staking die nu gaande is of is geweest, waarvan jij vindt, hey, dit kan niet?
1: Nou, eigenlijk maar. Maar heel weinig. Eigenlijk, ja, ik sowieso vind ik toch een vorm van chantage. En, ja. En als je dat dan overal kijkt, hoe het in de wereld toegaat, wij zijn een spelletje. Kijk eens op de wereldkaart. En dan hebben we het zo met beelden en welvaart. En zo met veiligheid. Ja, dan denk je van, bedenk ook eens wat jouw verantwoordelijkheid is.
0: Ja, nee, dat snap ik, Bert. Maar aan de andere kant, stel nou, jij werkt bij een bedrijf, een groot bedrijf. Nou, noem eens even een OV-bedrijf. En jij vindt samen met heel veel collega's dat de lonen of de CAO, of dat daar echt iets in aangepast moet worden, omdat het zo niet verder kan. Ja, op zich snap ik dat je dan elkaar met elkaar verenigt en zegt van, hey, wij stoppen er even mee voor een dag. Laat het ze maar even een keer merken.
1: Ja, nou ja, dat is in een zekere mate van, als het niet buitenproportioneel is, dan is het gewoon toegestaan, geloof ik. Ja. Maar het komt mij voor als dat je iets wilt afdwingen wat buitenproportie is. Want het gaat ook steeds meer door, hè. Door als de ene tekort komt, dan gaat die ander weer staken. En zo gaat het gewoon door.
0: En Bert, zou het ook kunnen dat jij er zo in staat, omdat jij zelf waarschijnlijk nooit echt werknemer bent geweest, maar altijd aan de andere kant tussen aanleidingstekens hebt gestaan, dat jij er gewoon ook een andere mentaliteit in hebt?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat kan eigenlijk ook niet anders als je gewoon je positie weet in de economie. Ja. Dus daarom denk je ook dat je bij moet dragen. Je moet gewoon zorgen dat het goed gaat. En dan moet je niet gewoon de zaak op scherp zetten. Ja. Het geeft enorm veel vertrouwensschade.
0: Eén dingetje nog, Bert. Ben jij voor of tegen überhaupt het bestaan van vakbonden?
1: Nou, nee, dat is op zich wel goed. Nee, okay. Er moet wel een samenspraak zijn over welke werknemers. Ja.
0: Bert, bedankt voor bellen, hè.
1: Ja hoor, graag gedaan.
0: Mooi. Dan gaan we naar Klaas Bouwman in Delfzijl. Mooi, Klaas.
2: Mooi, Nuino.
0: Jij staakt nooit, hè?
2: Nee, dat scheelt.
0: Altijd maar aan het werk.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar je maakt je wel zorgen om een bepaalde staking, klopt dat?
2: Ja, vooral voor Noord-Nederland, of voor heel Nederland, was Q-bus en andere MS en alles gaan staken. Maar ik dan gewoon één dag gratis reizen ervan. Dan moeten we het zelf betalen, maar dan zitten wij er niet mee.
0: Ah, zo. Want volgens mij volgende week woensdag, dan is het zover. Ja, over precies een week. Landelijke OV-staking. Hoe afhankelijk ben jij van het openbaar vervoer? Op zo'n dag?
2: Ik heb collega's en die wonen in Friesland. En die willen dan naar Delfzijl komen naar mij toe om te overleggen. Maar wij hebben al gezegd, nou dan komen wij wel naar jullie toe als we niet gaan staken.
0: Je kunt toch ook met elkaar bellen, Klaas? Keer voor een dagje.
2: Ja, maar, ja hoe heet het? Dat is wel zo, maar het is liever face-to-face. Dus ja. we moeten alles wel op papier kunnen zetten.
0: Ja, ben ik het mee eens. Maar jij verwacht grote problemen. Aan de andere kant, Klaas, denk jij dan ook niet op zo'n dag... Nou, weet je, het is nu helemaal niet anders voor mezelf... maar het personeel daar in het OV heeft grote problemen. Ik vind het wel goed dat ze dit even voor zichzelf opkomen.
2: Ja, dat klopt ook. Alleen, de reizigers zijn wel de dupe. En als ze nou gewoon de OV voor die dag gratis maken... dat hebben ze in het verleden ook wel eens een keer gedaan. En gewoon dan staken ze en dan is het gewoon openbaar vervoer is dan gewoon gratis.
0: Ja.
2: Dan pakken ze de reizigers er ook niet mee.
0: Nee.
2: Als je nou bijvoorbeeld aan het werk moet en je bent afhankelijk van openbaar vervoer... Wie gaat je dan van huis naar het werk brengen?
0: Daar ben ik het mee eens. Misschien moeten wij allemaal maar een bus huren, Klaas... en dan gaan wij iedereen rondrijden woensdag. Is dat een idee?
2: Ja, als jullie een bus regelen, wil ik wel als courier spelen.
0: Nou, zullen we het andersom doen? Als jij een bus regelt, dan stuur ik wel.
2: Kom wel goed, noem je nou.
0: Oké, Klaas. Bedankt, hè.
2: Graag gedaan.
0: Mooi. Willem Krikken in Houderwijk. Mooi, Willem.
3: Hallo,
0: ja, jij bent van verplichting van lid worden van een vakbond. Vertel.
3: Nou, als jij vroeger de lui had die in drukkerijen en zo, grafische bond. En die manslijpers bijvoorbeeld. Als jij niet lid werd van een bond, kwam je niet bij die baas te werken.
0: Oh.
3: En die lui die hadden altijd hartstikke goede cao's. Dat was nooit er allemaal anders. Kijk, en weet je wat het is, zoals dat moment is... en dat komt de politiek, tenminste de rechtse politiek, heel goed uit. Die hebben het liefst zo weinig mogelijk vakbond. Want in het verleden heeft de VVD al gezegd... Nou, laat de vakbond maar zitten. En dan praten wij wel gelijk met de ondernemers.
0: Ja, die kunnen dat dan onderling allemaal wel even oplossen, Willem, toch?
3: Kijk, en er is niemand die niet lid van de bond is die zegt... Ja, ik ben niet lid, dus ik hoef ook de faciliteiten die de bond regelt, hoef ik niet te hebben.
0: Nee.
3: Als er loonsverhoging is, dan zeggen ze niet, oh, dat hoef ik niet, want ik ben niet lid.
0: Nee. Maar nee, ik begrijp dus, Willem, jij bent... Werk jij nog?
3: Nee, ik ben de laatste jaren zelfstandig geweest. En terwijl ik zelfstandig was, ben ik zelf wel lid van de FNV geweest, dus.
0: Oké. En ben je het nog steeds? Kan dat niet eens.
3: Nee, ik ben niet meer lid.
0: Maar jij vindt dat dus wel belangrijk. Wat merk je om je heen van de populariteit van lid zijn van een vakbond?
3: Nou, ik vind helemaal niet zoveel van. In mijn omgeving zijn de meesten nog lid. Ik bedoel, mijn dochter, mijn zoon, mijn schoonzoon.
0: Oké.
3: Maar kijk, weet je wat het is? Ik heb vroeger... had ik zaken in Assen en er kwam er een ondernemer. En die zat van, oh, die rottige bonden en dit en van dat. En dan zei ik van, maar ben jij ook georganiseerd, hè? Ja, natuurlijk. Nou, ik zit meer lekker asociaal. Ik zei, jij je wel georganiseerd, nee, en je personeel mag ze niet organiseren. Kijk, ja. Ik bedoel, die inspanning is er natuurlijk, hè?
0: En wat zei die toen tegen jou, Willem?
3: Nou, dan maak je geen vrienden mee.
0: Willem, ik vind het ook mooi om te zien dat dat kennelijk ook is doorgegeven aan de volgende generatie bij jou. Is dat iets wat je er echt hebt ingeramd of is dat natuurlijk gegaan?
3: Nee, hebben ze zelf altijd gedaan. Dat heb ik eigenlijk nooit... maar ja, bij ons werd wel veel over politiek en dat soort dingen gesproken. Dus,
0: Ja. Oké, Willem, bedankt voor het bellen, hè?
3: Ja, oké, hè.
0: Yo. Mooi.
3: Doei.
0: Mooi. Nou, als je dit zo hoort, Daphne, als niet lid zijn van een vakbond... is dit dan iets waarvan je denkt, nou, misschien moet ik toch maar
4: toch even uitzoeken, inderdaad. Ja, maar nu ben ik wel op verschillende vlakken werkzaam. Dus moet ik dan van allerlei verschillende vakbonden lid worden? Goeie vraag. Misschien wel.
0: Goeie vraag.
4: Ja.
0: Weet ik niet. Jouw probleem, niet mijn probleem.
4: Nou, lekker dan.
0: Hey, Jannie appte, hè?
4: Ja, klopt. Dat was wel leuk. Ze appte ons iets over de eerste vrouwenstaking.
0: Ja.
4: En dat was dus gewoon in Nieuwe Pekela.
0: Oh?
4: Ja, dat was bij een sigarenfabriek. Champ Clark. Was in 1969.
0: Okay.
4: Dat was de eerste spontane loonstaking van vrouwen. Die legden dus allemaal spontaan het werk neer. Omdat ze dachten, ja, wij verdienen gewoon een stuk minder dan de mannen.
0: Ja.
4: En die staking die heeft uiteindelijk 4 weken aangehouden. Ja.
0: Zo?
4: Ja.
0: Dat is wel een... Dus er waren weinig sigaren op te roken in die periode.
4: Precies. Maar het eindigde dus wel met gelijke betaling.
0: Kijk.
4: Dus het had wel zin. En het grappige is, ik zag ook dat daar vanaf oktober is daar ook een voorstelling van. Gewoon in de provincie.
0: Ja, al die stakingen die zijn maar goed voor theatervoorstellingen.
4: Ja, de Wichter van Champ Clark.
0: Nou, dit vind ik heel leuk.
4: Dat is mooi. Nou.
0: Een van die Wichter die zal nog wel luisteren, denk ik, die daaraan heeft meegedaan. Nee, want als jij 20 bent in 1969,
4: ja.
0: Hoe oud ben je dan nu?
4: Oh, daar kan ik niet zo goed over.
0: Oh, misschien belt er nu iemand. Nou, gaan we die nog even snel opnemen? Ja. Als dit
4: alweer
0: opgaat. Dan stoppen we nu maar. We staken hier deze altijd wat anders. Maar akkoord. Ik vind het wel, is wel leuk. En laten we even, ik deed dat gisteren ook, maar ik verwijs meteen even door naar vrijdag, de vrije ronde. Ja. Dat we altijd nog even kunnen terugkomen op een bepaald onderwerp. Stel nou dat nu een van die stakende Wichter uit 1969... in Nieuwe Pekela daaraan heeft meegedaan en dit nu hoort. Bel ons dan vrijdag even in de vrije ronde altijd wat anders. Want ik ben heel benieuwd naar... naar jouw ervaring daarmee en hoe dat toen was in die totaal andere tijd, die eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden is.
4: Nee.
0: Zo is het ook alweer. Bedankt allemaal voor het bellen. Dit was altijd wat anders voor vandaag. En hopelijk dus tot vrijdag.
5: De laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 1 uur.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl. Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staaldigitaal.
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
19: staaldigitaal.nl.

0: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
1: Meubeldorp. Radio Noord.
2: Tussen de middag.
1: Met Nivino Geertsema.
3: Goedemiddag, wij hadden het net over staken. En as we speak wordt er gestaakt bij het UMCG. Daar zijn we zometeen bij.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 11:01 is het. Het kabinet draait de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terug. Maar voor de vakbonden is dat bij lange na niet genoeg. En daarom gaan de acties onverminderd door. Daar gaan we weer. Staken, zeker in de zorg, waar het verzuim en de werkdruk al hoog zijn. En dat gebeurt nu bij het UMCG. Collega Dimitri staat op het Hanzeplein. Dimitri, op wat voor manier wordt er dan gestaakt?
1: Ja, die actie die is net geweest door middel van verschillende sprekers die hier aanwezig waren. Waaronder Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Ja, meneer Spekman, het werd net al even in de uitzending gezegd, er is een actie geweest. Wat hebben jullie precies gedaan vandaag?
2: Nou, vooral stilstaan bij de kabinetsplannen, die nog steeds absoluut vreselijk zijn. Dus ze proberen wel te doen alsof ze nu alles hebben geregeld. Maar eigenlijk is het op sommige punten nog extra. Dus ze bezuinigen miljarden op de sociale zekerheid. En dat vinden we gewoon verkeerd, want ze raken daarmee mensen die buiten hun schuld ernaast komen te staan of ziek worden. En die hoorden we heel veel net in de voorbeelden vanuit de zorg. En dat is gewoon fout.
1: Ja, 23 juni, toen was ik bij het politiebureau. Toen werd er ook actie gevoerd door FNV. Vandaag weer. Er werd toen ook gezegd, richting Prinsjesdag gaan we weer wat doen als er niks verandert. In jullie ogen is er dus te weinig veranderd.
2: Ja, ja zeker. En wij staken niet voor onze lol. We houden geen acties voor onze lol. We doen dat omdat we opkomen voor en de mensen die bij de FNV lid zijn en die zeggen dit kan zo niet, maar eigenlijk voor het hele land. Want de sociale zekerheid staat op de tocht op dit moment. En dat kunnen we niet laten gebeuren. Het raakt veel jonge mensen die niks meer opbouwen. En hoe kan je dan een huis kopen? Want als je er morgen naast komt te staan, ja, dan kan je dat niet meer betalen. Want WW of VIA is er dan bijna niet meer. Dus dat is nodig. En ik hoor het hier, hoe onrechtvaardig het uitpakt. Want er zijn dan mensen in de ziekenhuizen. Ja, die werken snoeihard. Maar die werken heel vaak met z'n tweeën. Terwijl ze eigenlijk met z'n drieën die dienst moeten doen. Omdat er eentje al ziek thuis zit. Ja, en dan maken ze elkaar ook nog ziek. Want dan moeten ze nog veel te hard werken. En ze branden elkaar op. En dat is ook weer slecht voor de patiënten. Dus wij doen dit niet alleen maar voor de mensen die werken. Maar ook voor de patiënten van dit soort ziekenhuizen.
1: Ja, want nou is de begroting natuurlijk ook uitgelekt. Ja. Hè, van wat er gaat komen. Daarin wordt eigenlijk gezegd dat het opgeschoven wordt. Ja. Uitgesteld. Ja. Maar jullie zijn daar niet tevreden mee?
2: Nee, natuurlijk niet. Omdat uitstellen is geen afstel. En wij zijn voor afstel. Er is geen probleem met de WW in ons land. En daar komen miljarden binnen die niet worden gebruikt door dit kabinet voor de WW. Die premies worden opgebracht door werknemers, werkgevers. En ondertussen bezuinigen ze op rechten. En dat is gewoon verkeerd en onnodig. En daar bewegen ze niet op, dus wij gaan staken en wij komen in actie. En we hopen dat heel Nederland ons steunt en de staken steunt.
1: Is er ergens een middenweg, ergens een compromis mogelijk? Iets waarvan jullie zeggen van dan vinden wij het goed?
2: Nou ja, er is altijd een middenweg mogelijk, maar niet op het korten van deze rechten. Omdat het ook financieel technisch niet nodig is. En dat is opgebracht door premies vanuit loonruimte, door mensen zelf. Dus dit is gewoon gemeen. Ja. En verkeerd. En wat wel kan en wat wel moet, is dat we misschien eerlijker gaan belasten op vermogens. Want dat gebeurt weer bijna niet. De rijken worden rijker en het kabinet doet er geen fluit aan. Dat is ook een keuze die gemaakt kunnen worden. Er zijn ook keuzes om misschien ietsje meer, zeg maar, gedoogsteun van Europa te vragen over de defensieuitgaven. Door heel veel Europese landen. Maar wij willen dat niet. Dat is allemaal prima. Maar laat dan niet de rechten van medewerkers ook nog eens zo beknotten.
1: Nee, want jullie staan vandaag in de stad. U zei net tegen mij, u gaat ook zo meteen nog naar Veendam. Wat gaat u daar doen?
2: Nou ja, omdat in Veendam ga ik naar een verzorgingshuis toe, verpleeg- en verzorgingshuis, waar het ziekteverzuim meer dan 20% is. En dat komt allemaal door werkdruk. En dat komt allemaal door mensen die bijvoorbeeld ook in de zorg hebben gewerkt ten tijde van COVID en long-COVID hebben gekregen. Ja, dat is geen pretje. En dan komt al die druk erbij op de mensen die nog wel werken, waardoor het opbrandrisico van die medewerkers ook groter is. Dus het zou fijn zijn als we met z'n allen die mensen gaan koesteren en niet alleen nog onthouden dat we ooit applaus hebben gegeven in de tijd van COVID, als zij allemaal wel werkten. Want ze zijn er voor een deel zijn ze er stuk aan gegaan.
1: Ja, concluderend.
2: In de steek.
1: Concluderend, dit zal dan ook niet de laatste actie zijn?
2: Nee, zeker niet. Nee, de stakingen komen. De havens gaan plat. Aanstaande vrijdag in Vlissingen, Amsterdam en Rotterdam. OV-stakingen komen eraan, maar ook in de bouw en de metaal veel stakingen. En heel veel acties in de ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want de patiënten laten we niet in de steek. Nee.
1: Dank u wel. Nou, zoals jullie kunnen zien, als de tv in ieder geval aanstaat, er wordt nu afgebouwd. Ja. De actie die is klaar, maar meer acties gaan dus volgens het FNV volgen.
0: De staking is dus gestaakt, maar zoals je inderdaad hoort, staken, dat is nog volop populair om te doen. Dank je wel, Dimitri, vanaf het UMCG.

0: opnieuw door. Hey! Let more night on me.
1: Oké, Harry. Harry Nieuwhof, Let More Night on Me. Ook wel lekker. Een uitzending met stakingen en stikstofproblematiek en weet ik veel allemaal wat. Is het ook wel lekker om goed nieuws te hebben. Bijvoorbeeld rondom de Sunnemerenparade in stad. Dat was vorig jaar een groot succes. Maar vorige week hoorden we dat de tweede editie van die stoet vol lichtsculpturen misschien niet door kon gaan. 20.000 euro kwam de organisatie namelijk tekort. Maar ja, een weekje later is de situatie wel anders. Het gaat door. Ik ga erover praten met de organisator Hannelore Duinsteen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Gefeliciteerd, denk ik.
2: Nou, dankjewel.
1: Waar heb je die 20.000 euro vandaan gehaald in een week tijd?
2: Ja, die heb ik niet zo onder een stoeptegel gevonden. Nee. Wij hebben heel veel mensen hebben gedoneerd. En daar zijn we heel blij mee. En daarnaast hebben de ondernemers in Groningen de handen ineengeslagen. En substantieel een bijdrage geleverd aan dat laatste restje. En dus daardoor kunnen we nu door.
1: Dan helpt het wel zo'n noodkreet.
2: Ja, die helpt. Zeker. Ja, we hebben natuurlijk zelf ook wel veel lijntjes uitgezet. Dus er is op allerlei plekken in Groningen is er veel over gesproken, volgens mij. En dat heeft het laatste duwtje gegeven. En daar zijn we ontzettend blij mee.
1: Zag het er naar uit dat het echt niet door kon gaan? Of dacht je binnen een dag al wel van, nou, ik denk dat dit toch goed gaat komen?
2: Nee. Ik zal je vertellen dat wij zondag echt nog dachten, wat gaat er gebeuren? Het is echt, maandag hoorden we van de steun van de ondernemers. Toen wisten we echt, nu kunnen we door. Nu is het, we wachten nog op één fonds. Maar die bijdrage, we vermoeden dat goed komt. En we staan daarvoor dan zelf garant. Want we hebben gezegd, okay, voor dat bedrag gaan we dit niet nu laten.
1: Wanneer is het?
2: 7 november is de parade, maar wij starten volgende week al. Want de parade is niet alleen maar een parade natuurlijk. Er worden op allerlei plekken, in wijken in de stad, in de dorpen rondom de stad, in het Hoge Land ook, worden grote sculpturen gemaakt. En daar heb je natuurlijk wel tijd voor nodig om die sculpturen te ontwerpen en te bouwen.
1: En dat je nu pas zekerheid hebt dat het doorgaat, betekent dat dan dat jullie in de problemen gaan komen? Omdat alles heeft stilgelegen misschien wel?
2: Nee. Wij gaan vandaag zijn wij begonnen met het bestellen van de materialen. Het papier wat wij gebruiken, dat importeren we uit Engeland. Dat hebben we al geïmporteerd. Dus daar hebben we zelf ook een financieel risico mee genomen. Maar dat moest, want daar gaat een zomer overheen. Dus dat papier hebben we gelukkig al. En de planning was al dat we volgende week van start zouden gaan. Alles staat klaar. Kunstenaars staan klaar. De werkplaatsen staan klaar. Alles staat klaar om aan het werk te gaan. Dus het komt goed.
1: Er komt een tweede editie. Hoe anders wordt die tweede editie ten opzichte van vorig jaar?
2: Het thema wordt anders. Vorig jaar hadden we grond als thema. En dit jaar hebben we rituelen als thema. En dat thema gebruiken we eigenlijk als uitgangspunt voor het gesprek in onze werkplaatsen. Want mensen komen daar en kennen elkaar helemaal niet. Dus die gaan met elkaar daarover in gesprek. En aan de hand daarvan bedenken ze met elkaar, wat gaan wij dan maken? Dat wordt anders. En wat ook anders is, is dat het Hoge Land nu ook mee gaat doen. Dus inwoners uit het Hoge Land die gaan in Zandeweer een sculptuur bouwen. En die komen ook naar de stad om mee te lopen. Dat vinden we heel bijzonder. En wat ook anders is, is dat we een andere route gaan lopen. Vorig jaar starten we op de Ossenmarkt. En dit jaar hebben we een ander startpunt. Gaan we een andere route door de stad lopen.
1: En wat is het startpunt dan?
2: Dat is nog een geheimtje.
1: Nee.
2: Het eindpunt kan ik je... Ja, zeker. Het eindpunt, kan ik je vertellen, is de Grote Markt. Dat wordt een traditie. Daar sluiten we hem af.
1: Okay.
2: En zodra wij meer weten over de route, en die brengen we nog wel de wereld in. Maar daar wachten we nog eventjes mee.
1: Toch geen P plus R Meerstad of zo, hè? Startpunt.
2: Nee, Bemal. Nee, we kunnen sowieso niet meer dan 1,8, 1,9 kilometer lopen. Want het is natuurlijk best wel, we lopen vrij langzaam en dat is vermoeiend. Maar we willen hem ook niet te kort maken. Vorig jaar was de parade wel echt korter. 1,3 kilometer was de route, denk ik. Maar we willen het publiek nu echt wel kwijt. Want we verwachten dat er echt meer publiek komt nog dan vorig jaar. Vorig jaar was het al overweldigend. En we denken dat dat nu wel meer gaat zijn. Dus we moeten ook ruimte creëren in de stad om dat publiek kwijt te kunnen.
1: Vismarkt, startpunt. Of gewoon de Grote Markt zelf?
2: Vismarkt, ja, vismarkt startpunt is een lastige. Op zaterdag aan het eind van de dag wordt daar schoongemaakt. Dan is daar een markt geweest. Dus dat is, zou best leuk zijn. En misschien dat we een beste keer om kunnen draaien. Grote markt startpunt. Leuk idee, wie weet. Ja.
1: Zet ik daarop in. Dankjewel. En heel veel plezier natuurlijk. 7 november is dat. En voor meer informatie kun je terecht op sunnemeerten.nl. Het gaat door en dat is mooi. Dan iets wat ze niet kunnen gebruiken, denk ik, tijdens hun meer. Flames van David Guetta en Sia op Radio Noord. Goedemiddag.

0: Sia zong dit samen met David Guetta op Flames. Zometeen Leo Wassing met Noordnieuws met daarin.
1: Ja, meer over een van de grootste batterijparken van Nederland. Die moet ergens in onze provincie verrijzen.
0: Batterij, batterij?
1: Ja, ik dacht ook meteen aan Wadaans.
0: Zin om te draaien straks. Nou, kijken we wel even. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Half twee is het. Leo Wassink volledig opgeladen voor Noordnieuws. Goedemiddag.
7: Zeker, goedemiddag Nimino. Groninger boeren zijn slechter af met de plannen van landbouwminister Jamie van Essen. Die wil dat er overal in Groningen een stikstofreductie plaatsvindt van 42% tot 47%. En dat terwijl in vorige plannen vooral boeren rond Lieftingsbroek minder stikstof moesten uitstoten. Verslaggever Martijn Volkers.
8: De provincie Groningen schrijft in een brief aan landbouwminister van Essen dat het zich grote zorgen maakt om het gebrek aan maatwerk. Van Essen wil een landelijke stikstofreductie van 42% tot 46% overal in Nederland. In Groningen was er altijd sprake van een maatwerkafspraak onder toenmalig minister Christiane van der Wal. Met name rond Natura 2000 gebied Lieftingsbroek moesten boeren minder stikstof gaan uitstoten. Nu dreigt er voor boeren elders in de provincie ook een opdracht te ontstaan.
7: Warfum richt vanaf 11 september het terrein rondom de Op Rokkeldijshal in als noodopvang. Het gaat om maximaal 100 bedden en dient als achteropvang voor de noodopvang in de Drentse gemeente De Wolden. Zet de tafel, dan kunnen asielzoekers in Warfum terecht. Uit een informatieavond gisteravond bleek dat daar voldoende draagvlak voor is, zegt wethouder Karin Hansems.
9: Het draagvlak is groot en dat doet ons ook deugd. We hebben heel erg veel positieve reacties gekregen. Er kwamen vooral veel steunbetuigingen. Uiteraard wordt er af en toe ook wel wat zorg geuit. Daar hebben we ook zeker aandacht voor. En daar houden we ook contact over. Maar het overgrote deel stond er heel positief tegenover.
7: In Winschoten moet een van de grootste batterijparken van Nederland komen. Energiebedrijven Return en Vattenfall hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie van project Sirius. Met de bouw van de opslagfaciliteit is een totale investering van ongeveer 180 miljoen euro gemoeid. Het batterijpark krijgt een vermogen van 200 megawatt en een opslagcapaciteit van 800 megawattuur. De installatie wordt gebruikt om overtollige duurzame stroom uit wind- en zonne-energie tijdelijk op te slaan en weer af te geven wanneer de vraag naar elektriciteit stijgt. In de Eemshaven staat al een grootschalig batterijpark. Ook zijn er plannen voor batterijparken bij Muntendam en Delfzijl. Tot zover dit bulletin. Meer nieuws op rtvnoot.nl.
6: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
10: Vanmiddag is er nog wat zon, maar er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. In eerste instantie in het noorden van de provincie en storig aan ook wat meer naar het midden-oosten en zuidoosten. De temperatuur ligt omgebieden 20-21 graden met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond is het droog. Vannacht weer kans op een bui, minimum 15 tot 17 graden. In maand hebben we te maken met bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind, wat 20 tot 22 graden.
6: Dankjewel Harma. Zometeen tussen 1:30 en 2:00 gaan we het intussen de middag nog hebben over een spellenbeurs. Dus hou je van spelletjes? Kun je niet tegen je verlies of wel tegen je verlies? Ben je een vals speler of ben je juist heel eerlijk? Blijf dan lekker luisteren. Maar we draaien hem ook zoals beloofd. Zometeen Wanaans met Batterij.
11: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: Pilots met Magic op Radio Noord na Waraas met Batterij. En over magic gesproken, is wel toepasselijk. Kim Hoetjes van Weerwar in de stad, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lang niet gesproken. Zat natuurlijk
1: ja,
0: vakantie dus tussen.
1: We hebben zomerstop gehad.
0: Ja.
1: Bij jullie, ja.
0: En betekent dat ook zomerstop voor jou als eigenaar van Weerwar?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik ben in volle bedrijvigheid, want dit jaar is er weer een Noordisch spel. Onze bordspellenbeurs.
0: Kijk aan. En die is over dikke 2 weken. Op
1: ja,
0: een prachtige plek.
1: December. Ja, in de Martinikerk.
0: En jij zit dan in die organisatie, maar wat houdt dat dan in, een bordspellenbeurs?
1: Nou, als bezoeker kun je dus binnenkomen en dan kun je de hele dag bordspellen uitproberen. Er komen 35 verschillende uitgevers en we hebben zo'n 120 verschillende spellen die mensen gewoon kunnen testen. Dus je loopt naar een tafel toe en je vraagt uitleg, je speelt een paar rondes en dan kijk je of je het leuk vindt of niet.
0: Een soort speeddaten, maar dan met een bordspel.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hoewel, misschien ontstaan er ook wel relaties op zo'n dag, dat weet ik niet.
1: Nou ja, we hebben ook allemaal kortingen op alle beursspellen, dus je kunt ze ook nog eens een keertje voor wat minder geld aanschaffen.
0: Oké, en zijn dat dan uitsluitend nieuwe spellen die je echt kunt uitproberen?
1: Ja, het gaat echt om nieuwe spellen. Spellen die de meeste spellen zijn afgelopen jaar of het jaar ervoor uitgekomen, ja.
0: En kun jij dan op zo'n moment al merken van hey, dit spel, dit valt zo in de smaak, dat gaat het echt goed doen?
1: Oh ja, absoluut. Ik heb nu al een aantal op het oog waarvan ik denk van god, ik denk dat die het heel goed gaat doen in dit najaar, ja.
0: En dan, ik wil zo wel even een voorbeeld van een van die spellen, maar hoe merk je dat dan? Is dat dan als die tafel dan overvol is en er een wachtrij staat, of waar merk je dat aan?
1: Ja, dat is absoluut. Als er dan een wachtrij staat. En soms anticiperen uitgevers het ook al. Dan hebben ze meerdere tafels voor één specifiek spel geboekt. Mm-hmm. Maar dat is als mensen me van tevoren vragen, komt dat spel ook op de beurs? Dan denk ik al van, oké, dat gaat ook goed doen.
0: Ja, het is natuurlijk wel een soort, spelletjes zijn heel mainstream. Maar ik denk dat dit soort dingen toch wel een bepaalde scene is wat daarheen gaat. Hoe werkt dat dan binnen zo'n scene? Hoe houdt men elkaar van tevoren al op de hoogte? En hoe ontstaat zo'n buzz?
1: Wij organiseren het nu, ik geloof voor de 8e keer. Maar de beurs zelf bestaat al langer. Wij doen het eigenlijk ook een beetje, ja. Weet je, het is een beetje, klinkt zo gek, maar de stad is goed voor ons. Wij willen ook wat terug doen voor de stad.
0: Ja.
1: Dus het organiseren van de beurs, we draaien het kostenneutraal. Dus het is niet de bedoeling dat we daar winst op draaien. Maar we hebben, daarom is de kaart, de ticketprijs is ook laag. Het is in de voorverkoop kost een ticket €5. En kinderen tot en met 11 hebben gratis entree. En dat klinkt zo dom, maar we willen echt wat teruggeven aan de stad. En dat is onze manier om dat te doen.
0: Nou, dat is een hele mooie manier. Hoeveel mensen komen er dan op zo'n dag?
1: Gemiddeld zo'n 2000.
0: Zo? Nou. Nou, 2000 mensen de kerk in krijgen. Er zijn dominees die het niet lukt.
1: Ja, we hadden het. Vroeger zaten we in de Der A-kerk.
0: Ja.
1: Maar toen kregen we problemen met de brandweer.
0: Oh.
1: Omdat het te veel mensen
0: te
1: waren.
0: Druk. Ja.
1: Dus te druk. Dus toen zijn we naar de Martini toe gegaan. En dat bevalt ons heel goed.
0: Dan even jou, even als expert, jouw glazen bol met al jouw ervaring. Bij welk spel denk je dat de grootste ophoping ontstaat tijdens die beurs?
1: Nou, ik denk dat het spel Alpha het heel goed gaat doen. Dat is een nieuw woordspel van 999 Games. En dat zit zo lekker in elkaar. Hoe dat speelt vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dus ik denk dat die het goed gaat doen. Even kijken, wat had... DSV heeft altijd een heel aantal hele leuke spellen. En ook gewoon wat niet zo mainstream. Dus het maakt het ook echt leuk om dat een keer te testen. Vooral omdat als het dan wat duurdere spellen zijn en ze duren op wat langer in de tijd. Ja, dan is het toch lastig om dat even een gokje op te wagen. Hè? Ja. Versus een spelletje van 10, 11 euro. En dat is dan leuk om te kijken van wat daarvan goed van gaat lopen.
0: En is het ook wel eens gebeurd dat een spellenfabrikant gewoon moest opdoeken, omdat ze bij jou op die beurs merkten van, nou, er blijft hier niemand hangen, niemand die het wil spelen. Dit wordt helemaal niks?
1: Nee, eigenlijk heb ik dat nog niet echt meegemaakt. Het is over het algemeen dat eigenlijk alle tafels wel goed bezocht zijn. We proberen ook gewoon echt een mooie mengelmoes te maken van spellen. Dus en we hebben echt iets voor de experts, maar we hebben ook een peuterplein voor de allerkleins, voor 2, 3, 4 jaar. We hebben een jonge onderzoekerstafel waarbij kinderen met hun ouders samen een eigen bordspel kunnen maken. Oh. Dus er is eigenlijk altijd wel wat te doen.
0: Dus het kan gewoon een echt gezinsuitje zijn ook, bijvoorbeeld.
1: Zeker.
0: Heel veel plezier en succes met de laatste puntjes op de i te zetten. 19 ja. September dus in de Martinikerk in Stad. Dankjewel.
1: Dat klopt. Top, dank je. Hoi.
0: Doeg.
2: Hallo Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam weer een keer.
0: Dat geeft niet hoor.
2: Dino of Dino.
0: Nivino.
2: Oh god, ik hoor.

0: Zo is het, Roy Orbison, you got it. Ja, Leo, jij noemde het ook weer een kerk, hè? Welke was dat nou? Van Marsum, zei je? Oh, Leo luistert niet eens, zit gewoon te monteren. Kerk van Marsum.
1: Leo, hij praat tegen je. Moet even een knopje doen.
2: Ik ben gewoon aan het werk.
0: Ja, wij ook.
1: Je moet luisteren naar Nivino.
0: Marsum, zei jij, hè?
2: Ja.
0: Waarom?
2: De kerk, ja, die ligt zo prachtig daar in de weilanden. Je hebt prachtige luchtpartijen boven die kerk. Het is een kleine kerk, maar heel schitterend. Ja, ontroerend bijna, zo mooi.
0: Nou,
2: ja.
0: Dit kerken hebben we het over, Karel. Morgen gaan we er zelfs heel altijd wat anders aan wijden, want het maakt zoveel los. Heb jij een mooie kerk in de omgeving?
3: Ik moet altijd denken aan het verhaal dat mij is verteld over de uitdrukking rijke stinkerds. Weet je waar die vandaan komt?
0: Nee.
3: Vroeger, als je heel veel geld had en je werd begraven, dan werd je begraven in de kerk.
0: Ja.
3: Tegenwoordig, tochtstrips, kit, et cetera. Dat had je vroeger niet. Nee. Dus op een gegeven moment, ja, dat is een beetje een raar praatje, maar dat begon te ruiken.
0: Ah.
3: Dus dan zat je in de kerk, maar dat praat echt over lang geleden. Ja. Wat ruft het hier? Ja, dat zijn rijke stinkerds. Daar komt die uitdrukking vandaan.
0: Die heb ik nooit geweest.
3: Is het niet geweldig?
0: Ja, ik vind het prachtig. We gaan het morgen over...
2: Wat is nou jouw favoriete kerk?
0: Ja, goede vraag.
2: De mooiste waar je het meeste gevoel bij hebt?
3: Ja, dat is dan al op vakantie.
0: Ja.
3: Als je in Italië een kerk binnenstapt, dat is zoveel pracht, zoveel praal, zoveel rijkdom ook.
0: Dat is heel raar. Je komt nooit van je leven in een kerk, behalve één keer per jaar op vakantie. Dat is een beetje het idee.
3: En dan brand ik ook een kaarsje.
0: Ja, maar dat is toch bijzonder. En dan kom je hier in Groningen.
3: En dan een kraslot en dan weer niks.
2: Maar we hebben hier zoveel kerken.
0: Ja, dat klopt. Ja, dit is ook...
2: Meeste van heel West-Europa op zo'n klein oppervlak.
0: Serieus?
2: Ja.
3: Oh. Het kerkje is Saaksumhuizen.
2: Nou, ja, mooi.
4: Oosterwijtwerd.
0: Ja, jongens.
4: Ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
3: Je vroeg het me.
0: Ja, nee, eens.
3: Ik moest er even over nadenken.
2: Goeie keuze.
0: We bewaren het voor morgen. Altijd wat anders over jouw mooiste kerken in Groningen. Zometeen dominee Oosterhuis.
3: Geen familie van trouwens.
0: Nee.
3: Huub Oosterhuis.
0: Precies, dat is familie.
3: Nee.
0: Of nee, zelfde naam.
3: Wat zeg ik nou? Jij luistert ook niet, hè? Ga je afronden?
0: Ja.
3: Ga je koffie halen?
0: Ik ben wel klaar, ja.
3: Neem ik het van je over.
0: Oké, okay. Amen. Veel plezier zometeen. Met Karel op de radio de middag door.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel.

0: RockU.nl. Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
1: Radio Noord. De middag door.
2: Met Karel Oosterhuis.
3: Ik laat haar zometeen horen, maar wist je ook dat je met haar kan spelen? Hoe? Ga ik je zometeen vertellen. Het is Cindy Lang.

Cindy Lauper op Radio Noord en Girls Just Wanna Have Fun. Mijn vrouwelijke genen komen in één keer boven. Ik heb ook zin om plezier te maken. Woensdagmiddag, goedemiddag, met muziek straks van Mr. Big, To Be With You. En muziek van... Oh nee, dat moet ik nog even vertellen. Dat kwam ik tegen. Cindy Lauper, die is inmiddels de 70 gepasseerd. En Cindy heeft haar laatste concerten al gegeven. En voor de fans van Cindy Lauper, je kan met haar spelen als je wil. Je kan haar verzamelen. De WWE, de grootste organisatie ter wereld voor scripted worstelwedstrijden en sportentertainment, die hebben namelijk een box uitgebracht met Cindy Lauper erin. Die heeft destijds iets gedaan bij het WWE-festival. Ik heb dat nooit gezien, maar je kan wel die worstelbox met drie poppetjes kun je krijgen, waaronder dus Cindy Lauper.

koploper. Stella Lefty heb ik voor je. Deze dame ligt onder vuur op de socials. Waar anders? Iedereen is een rapper roer. Want een deel van het nummer Boston zou verdacht veel lijken op een liedje van Noah Kahan, Stick Season. Ze heeft ontkend, in alle toonaarden. Nee, ik heb helemaal niets met de beste man. Nee, ik heb nooit aan hem gedacht. Maar internet is wreed. Ze hebben gelijk allemaal filmpjes opgezocht van Stella Lefty, waarin zij een liedje zingt van Noah Kahan. Wat dus weer heel veel gelijkenis heeft met het liedje Boston. Die twee die gaan elkaar nog een keertje tegenkomen, maar dan wel bij de rechter.

0: hoeveel gevoel wil je hebben? Stoere kerels, Mr. Big and to be with you. Een dame die zich heeft laten inspireren door de energie van Pommelien Thijs. De attitude van Avril Lavigne en het speelse van Billie Eilish. Grote namen met mooie eigenschappen. Marieke Schenk die gaf haar ogen en oren goed de kost. Zij creëerde haar eigen stijl en haar eigen geluid. Het is dan ook helemaal terecht als je het mij vraagt dat zij deze week Gronings goud is.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings goud.
2: Marieke Schenk met

Enrique Iglesias op Radio Norton. Do you know, wist je dat hij vroeger een boefje was? Een boefje, maar dan wel op de lieve manier. Hij ontsnapte vroeger uit huis, terwijl pa en moe dachten, hij ligt lekker te slapen. Nee, hij zocht zijn kameraden op en dan gingen ze zingen bij de deur van een restaurant. En daar kregen ze geld voor. En pa die wist dat niet, dat deden ze stiekem. En Rick die wou wel een carrière, net zoals zijn vader, maar dan andere muziek uiteraard, een beetje eigen tijds. Dus wat deed hij? Hij ging demo's maken, die stuurde hij rond en daar had hij een andere naam onder gezet. Want hij dacht van, ik wil het gewoon zelf doen. Het is mooi dat ik zo'n beroemde vader heb. Dit is fijn, leuk, maar ik wil dat ze mij uitzoeken en zeggen van, gast, je kan echt zingen. Oh, ben je er een van Iglesias? Nou, dat is toevallig. Je krijgt een platencontract. Nou, die demo's die werden verstuurd, dat duurde niet zo lang voordat hij werd gebeld van, joh, kun je langskomen, dan kunnen we eens even praten. En toen zeiden bepaalde mensen van, je hebt een bekend gezicht, we hebben jou eerder gezien. En toen kwam de aap uit de mouw en zei, ja, mijn vader is Julio Iglesias, ik ben de zoon. Maar dat staat niet onder de brief. Nee, ik wou het zelf doen. Nou, gefeliciteerd, jongen. Dat is helemaal goed gelukt. Muziek van heel ver weg. Van zanger Peter Garrett. Dat is een lange man. Hij is 1,98 meter. En na het zingen ging hij niet de kerk uit. Nee, hij ging de politiek in. Hij werd onder andere minister van Onderwijs en Jeugd. Mooie politieke carrière. Je zou bijna vergeten dat de hele wereld hem kende als de zanger van Midnight Oil. Dit is Belcher Burning op Noord.

0: Midnight Oil and the Beds Are Burning. Met Peter Garrett, de lange man van bijna 2 meter... die later dacht van, ik ga ze wat anders doen. Ik word minister. En Leo, die is vandaag onze nieuwslezer. Wat heb je zo voor ons?
1: Ja, zeker zo. Meer nieuws over de nep-ambulancebroeder uit Stad. De 22-jarige Ayton P. deed zichzelf voor als zorgverlener... terwijl hij daarvoor geen diploma's heeft.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: 3:01 is het. Het laatste nieuws uit Stad Rommeland. Leo gaat ons bijpraten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten dat Ayton P., beter bekend als de nep-hulpverlener uit Stad, zijn zorg vanuit zijn bedrijf en stichting per direct moet staken. Doet hij dat niet, dan kan de inspectie besluiten hem een dwangsom op te leggen. De inspectie startte vorig jaar een onderzoek naar de 22-jarige stadjer en student verpleegkunde. Er zijn bij de inspectie meerdere meldingen en signalen binnengekomen over zogenaamde zorgverlening tijdens verschillende evenementen. Zo heeft P. tijdens de Sneekweek in 2025 zich voorgedaan als nep-ambulancebroeder en wilde hij tijdens bevrijdingsdag van dat jaar in Groningen ook iemand vervoeren in zijn nep-ambulance. Hij heeft daarvoor geen diploma's. Warfum richt vanaf 11 september het terrein rondom de Op Rokkeldijshal in als noodopvang. Het gaat om maximaal 100 bedden en dient als achteropvang voor de noodopvang in de gemeente De Wolden. Zit het daar vol, dan kunnen asielzoekers in Warfum terecht. Uit een informatieavond gisteravond bleek dat daar voldoende draagvlak voor is, zegt wethouder Karin Hansums. Ze kan zich vinden in de kritiek dat het op de duur genoeg is voor de gemeente Het Hoge Land, die al meer vluchtelingen opvangt dan is afgesproken.
11: Nou, daar hebben wij ook een poging toe ondernomen door aan te geven dat we uit huizen zouden sluiten. En dan blijkt inderdaad dat dat voor het COA niet mogelijk is, omdat er dan te weinig andere opvangplekken zijn. En die erkennen inderdaad dat, omdat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, de druk op gemeenten die dat wel doen onevenredig groot is.
1: Het kabinet draait de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terug, maar voor de vakbonden is dat bij lange na niet genoeg. Acties gaan door, zeker in de zorg, waar het verzuim en de werkdruk al hoog zijn. Bij de hoofdingang van het UMCG in Groningen was vandaag een protestactie onder aanvoering van FNV-baas Hans Pekman.
12: Het is sociale zekerheid staat op de tocht op dit moment. En dat kunnen we niet laten gebeuren. Het raakt veel jonge mensen die niks meer opbouwen. En hoe kan je dan een huis kopen? Want als je er morgen naast komt te staan, ja, dan kan je dat niet meer betalen. Want WW of VIA is er dan bijna niet meer. Dus dat is nodig. En ik hoor het hier, hoe onrechtvaardig het uitpakt. Want er zijn dan mensen in de ziekenhuizen. Ja, die werken snoeihard. Maar die werken heel vaak met z'n tweeën. Terwijl ze eigenlijk met z'n drieën die dienst moeten doen. Dat eentje al ziek thuis zit. Ja, en dan maken ze elkaar ook nog ziek, want dan moeten ze nog veel te hard werken en ze branden elkaar op. En dat is ook weer slecht voor de patiënt.
1: Het college van Groningen wil eind dit jaar 8 panden aan de park wegslopen. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis is de sloop nodig voor een veiligere en mooiere overgang van de rivierenbuurt naar het stationsgebied.
13: We hebben al jaren de plannen om de woningen een keer te gaan slopen. Van de 11 worden er 8 daadwerkelijk gesloopt. We proberen dat natuurlijk ook terughouden mee om te gaan. Je wilt niet onnodig slopen. Daar gaan we hopelijk voor het eind van het jaar al mee beginnen, als we van de gemeenteraad het krediet daarvoor krijgen als college.
1: Ja, de gemeenteraad zal in oktober beslissen of het college toestemming krijgt om die panden te slopen. De bewoners zijn inmiddels ingelicht over de sloopplannen. Tot zover.
0: Ja, meer nieuws op onze site. Zeker.nl en natuurlijk in de app. Gaan we snel door naar Harma met het weer.
14: Vanmiddag is er nog wat zon, maar er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. In eerste instantie in het noorden van de provincie en storig aan ook wat meer naar het Midden-Oosten en Zuidoosten. De temperatuur ligt om de bieden 20-21 graden met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond is het droog. Vannacht weer kans op een bui, minimum 15 tot 17 graden. In maan hebben we te maken met bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een motige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind, wat 20 tot 22 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Straks maak je kans op lekkere prijzen. Een doos met de droge worst als je meespeelt met plaatje over. En vandaag een plaatje over de Dolly Dots.
15: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
18: De koffie staat klaar.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Meertens Meubelen
17: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: De Belstars op Radio Noord, een sign of the time. De tijd, het is 42 minuten over twee. Tijd om een spel te spelen waarmee je mooie prijzen kan winnen. Maar niet alleen mooi, ook lekker. Voornamelijk lekker. Droge worsten kunnen van jou zijn als je zometeen het antwoord weet te geven op de vraag die ik je ga stellen. Esther Rosita Oosterbeek is jarig vandaag. Ze is 67 jaar geworden. Haar naam komt je misschien wel bekend voor. Esther Rosita Oosterbeek. Dat kan. Zij zat namelijk vroeger in de Dolly Dots. En dat is de reden dat we vandaag een plaatje over een mooi liedje van de Dolly Dots hebben. Ik laat je een klein stukje horen. Ik stel je de vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk op 050-3188-288.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Dit is de vraag.
0: Voor een doos met lekkere droge worsten. Uit hoeveel leden bestonden de Dolly Dots toen ze destijds Love Me Just a Little Bit More in zong? Als je dat weet, bel je me nu op 050-3188-288. 050-3188-288. Uit hoeveel leden bestonden de Dolly Dots toen ze Love Me Just a Little Bit More in zongen? Was dat A, 5? Was dat B, 6? Of C, 7? Hoeveel Dolly Dots waren er destijds die Love Me Just a Little Bit More inzongen? Als jij het weet, bel je me nu op 050-3188-288. 050-3188-288. En wie weet ga ik je zometeen wel feliciteren en krijg je van mij een doos met lekkere droge worsten.

0: Bill Withers op Radio Noord en Lovely Day. En misschien wordt het voor Willeke vandaag ook wel een lovely day. Willeke uit Middelwolda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wij delen wel een beetje hetzelfde, heb ik het idee. Wij zijn nog niet toe aan de herfst en de winter.
1: Nee. De zomer moet nog eventjes een beetje doorgaan.
0: Je vertelde net dat het met bakken uit de lucht kwam nu in Midwolda.
1: Ja. Het is nu weer een beetje droog, maar het was er net even een best gebaar.
0: Ik zie wel dat het heeft geregend hier op de picknicktafels. En ik zie mensen buiten lopen met de hondjes. En die maken niet een gebaar van, oh jee, we moeten een capuchon op. Oh jee, we moeten een paraplu. Dus volgens mij is het nu nog droog, voor zover ik het kan zien hier.
1: Geluk.
0: Gewoon nog even een Indian summer, nog even een paar dagen 30 graden. En dan heel langzaam dat de temperatuur een beetje zakt. En dat we rustig kunnen wennen aan de herfst.
1: Ja. Nou, dat.
0: Jij bent ook wel iemand van de barbecue, geloof ik.
1: Oh, dat vind ik op z'n tijd wel lekker, hoor.
0: En ben je dan degene die dan achteruit gaat hangen en zitten en laat de rest van de mannen en de mensen rondom je heen de barbecue maar bestieren? Of zeg je van, nee, dat doe ik zelf even?
1: Nee, ik laat het doen.
0: Oké, goed zo.
1: Ik doe weer andere dingen dan.
0: Oh, wat doe jij dan, Willeke?
1: Ja, nou, ik zorg dat het drinken geschonken wordt, die dingen, ja toch?
0: En de salade?
1: De dingetjes wat erbij hoort, ja, dat.
0: Je haalt niet de salade uit een potje, nee, of uit een pakje. Jij maakt het zelf.
1: Als het kan zelf.
0: Goed zo. Willeke, vandaag een plaatje over een mooi liedje van de Dolly Dots. Omdat er eentje jarig is van de Dolly Dots. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Esther Rosita Oosterbeek.
1: Ja,
0: zij is 67 geworden.
1: Ja.
0: Uit hoeveelheden bestonden de Dolly Dots destijds toen ze Love Me Just a Little Bit More inzongen?
1: Yes.
0: Dat is goed. Het antwoord is 6. Gefeliciteerd. Die doos met droge worsten, die is voor jou.
1: Ja, lekker.
0: Ik zou zeggen, verheug je erop.
1: Ja, ze doen het zeker.
0: Mooi zo. Ze zijn bijna
1: dankjewel,
0: onderweg.
1: Fijn uit.
0: Dankjewel. En een fijne dag verder.
1: Is goed.
0: Doei doei.
1: Oké, doei doei.
0: Nou, Willeke, haar dag kan niet meer stuk. Die grijnst van oor tot oor. En zingt zometeen heel hard mee met deze man.

0: allerlekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Bonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
16: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent.

0: oké dan.
1: Erwin de Vries, testosteronie. En Erwin de Vries die loopt nog te stralen en te glunderen en te grijnzen. Uiteraard op blote voeten, want hij was niet zo lang geleden Gronings goud. Toen stond hij mooi in de spotlights met zijn nieuwe liedje Testosteronie. En als je hem één keer hoort, hij blijft hangen. En ik heb Erwin gesproken over het liedje. Die zei van ja, we waren in de studio bezig. Ik had het liedje al een beetje op de plank liggen. Een beetje schaven en een beetje tweaken. Er moest meer beat in. Het moest gewoon in your face. Als je in de auto zit en je hebt de radio lekker aan, dan de ramen hoeven er niet uit. Maar het zou wel fijn zijn als je de beats zou kunnen voelen. Erwin Vries is geslaagd. In Groningen kunnen we met zijn muziek de beats ook gewoon voelen. Muziek van de Dire Straits nog deze middag voor je. De dobbelstenen gaan rollen. Even testen of ze het nog doen. Dobbelstenen die rollen nog. Zometeen ga ik je uitleggen hoe je mooie prijzen kan winnen met Viefgeliek als wij de dobbelstenen laten rollen. Dire Straits voor je en Soul Asylum nu op Radio Noord. Kaartje kopen, instappen, dan gaan we rijden.

The Soul Asylum op Radio Noord. Een runaway train, zo zeg ik het helemaal goed. Groningerse romantiek. Bestaat dat? Jazeker. Groningers zijn heel romantisch. Het is vooral grappig om uit te leggen aan vrienden die in het westen wonen. Die zeggen dan, ja maar Groningers zijn altijd zo nors en nukkig. Nee, helemaal niet. Groningers kunnen ook heel romantisch zijn. Ook in de muziek? Ja, zeker in de muziek. Neem bijvoorbeeld Edwin Jongendijk. Die kruipt op de microfoon en die zingt dan tegen haar, in gedachten, oogcontact. Romantischer gaat het niet worden.

Eva Max op Radio Noord, een Sweet But Psycho. Stel je voor, je bent aan het stappen en je hebt haar aan de haak geslagen. En je mag mee naar huis. En ze staat in de keuken te zingen, Sweet But Psycho. En ze biedt aan om even wat lekkers te maken. Ze trekt de keukenlaar open, ze pakt zo'n mes en gaat dat dan even slijpen voor je neus. Terwijl ze dat zingt, Sweet But Psycho. Blijf je slapen of zeg je van, ik ga naar de koffie gelijk naar huis. Ik wist het wel. Wegwezen. Zometeen Leo met het laatste nieuws. Hij praat ons bij. Maar zoals beloofd, muziek voor je van The Dire Straits.

Dire Straits, Walk of Life. Zometeen is het tijd om te luisteren naar Leo, want hij praat ons bij het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. De vraag is alleen, wat heb je allemaal voor ons?

0: bar.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: 3:58 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Karel. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op een fietspad langs het Eemskanaal in Lagerland. Omdat het pad voor de hulpdiensten moeilijk te bereiken was, is het slachtoffer weggehaald met een helikopter. Arton P., beter bekend als de nep-hulpverlener uit Stad, moet zijn zorgtaken vanuit zijn bedrijf en stichting per direct staken. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. Gaat hij toch door met zijn zorg, dan kan hij een dwangsom verwachten. De inspectie startte vorig jaar een onderzoek naar de 22-jarige stadje, die student verpleegkunde is. Er zijn bij de inspectie meerdere meldingen en signalen binnengekomen over zogenaamde zorgverlening tijdens verschillende evenementen. Zo heeft P. zich tijdens de Sneekweek onterecht voorgedaan als ambulancebroeder. Ook wilde hij tijdens Bevrijdingsdag in Groningen vorig jaar iemand vervoeren in zijn nepambulance. P. beschikt niet over de juiste papieren, concludeert de inspectie. In Winschoten moet een van de grootste batterijparken van Nederland komen. Energiebedrijven Return en Vattenfall hebben daarover een overeenkomst gesloten. De bouw van de opslagfaciliteit is geraamd op 180 miljoen euro. Het batterijpark wordt gebruikt om overtollige duurzame stroom tijdelijk op te slaan en weer af te geven wanneer de vraag naar elektriciteit stijgt. In de Eemshaven staat al een grootschalige batterijpark. Ook zijn er plannen voor batterijparken bij Muntendam en Delfzijl. Het Werkman Stadslyceum heeft een schoolreis van 150 leerlingen van VWO 5 vroegtijdig gestopt. Die maatregel heeft de school genomen omdat 72 leerlingen over de scheef gingen, schrijft Dagblad van het Noorden. Een grotere groep leerlingen zou na middernacht naar buiten zijn gegaan en alcohol hebben gedronken. En dat is tegen de regels. De leerlingen zouden morgenavond terugrijden, maar ze gaan nu morgenochtend naar huis met de bus. De verlichte Sunne-Meerten-parade op zaterdagavond 7 november door Groningen gaat toch door. Een week geleden kwam de organisatie nog 20.000 euro tekort. Die noodkreet had effect. De donaties stroomden daarna binnen. De tweede editie wordt anders dan vorig jaar. Zo is het thema dit jaar rituelen, vertelt organisator Hannelore Duinstee.
12: En dat thema gebruiken we eigenlijk als uitgangspunt voor het gesprek in onze werkplaats. Want mensen komen daar en kennen elkaar helemaal niet. Dus die gaan met elkaar daarover in gesprek. En aan de hand daarvan bedenken ze met elkaar, wat gaan wij dan maken? Dat wordt anders. En wat ook anders is, is dat het Hoge Land nu ook mee gaat doen. Dus inwoners uit het Hoge Land, die gaan in Zandeweer een sculptuur bouwen. En die komen ook naar de stad om mee te lopen. Dat vinden we heel bijzonder. En wat ook anders is, is dat we een andere route gaan lopen. Vorig jaar starten we op de Ossenmarkt. En dit jaar hebben we een ander startpunt. Gaan we een andere route door de stad lopen.
11: Ja, het eindpunt is de Grote Markt. Het is nog even een geheim waar de parade van start gaat.
10: Zodra we meer weten,
11: vind je dat op rtwnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel, Leo. Dan het weer van Harma.
0: Vanmiddag is er nog wat zon, maar er is ook kans op een bui, mogelijk met onweer. In eerste instantie in het noorden van de provincie en storig aan ook wat meer naar het midden-oosten en zuidoosten. De temperatuur ligt om de bieden 20 en 21 graden met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond is het droog. Vannacht weer kans op een bui, minimum 15 tot 17 graden. In maan hebben we te maken met bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een motige tot krachtige zuidwest tot lote westelijke wind, wat 20 tot 22 graden.
10: Nou, maar dankjewel. Zometeen gaan de dobbelstenen weer rollen. En misschien rollen die cijfertjes wel. Net als jouw telefoonnummer, gooi ik een 1, een 2 en een 3. En dan denk je van, hé, ik heb een 1 en een 2 en 3 in mijn telefoonnummer zitten. Als dat zo is, dan bel je me zometeen gelijk op 050-3188-288. Zometeen speel ik met jou misschien wel Vief Geliek en muziek van de Sister Sisters. I Don't Feel Like Dancing, komt eraan.
13: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Bouw- of metaalproject?
17: Staal Digitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
19: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40-70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met Vief Geliek?
0: En misschien vallen de dobbelstenen wel zo dat jij mee kan doen. Het is heel simpel. Als jij nu je mobiel in de buurt hebt of je vaste lijn thuis, je weet je nummer uit je hoofd. Ik heb hier 3 dobbelstenen met nummertjes. Die rol ik zometeen door de studio. Ik ga vertellen welke nummers dat zijn. Als die nummers corresponderen met jouw telefoonnummer, dan bel je me gelijk op 050-318-288. Stel, ik gooi een 2, een 6 en een 1 en dat zit in je telefoonnummer. Bel. Maar je moet wel bellen met dat telefoonnummer. Als je dan zegt, ja, dat is mijn mobiel, die ligt thuis. Ja, sorry, dan neem ik niet eens op. Want ik kan zien met welk telefoonnummer je belt. Dus vals spelen is niet mogelijk. Zijn we er klaar voor? Dan pak ik dobbelstenen. Even schudden. En omdat jij het wil, even opblazen voor goed geluk. Oeh, de gazen. Oh, wacht, deze. Nou, ik ga even eentje overdoen, want die lag op zijn kant. De cijfers voor vandaag. 5, 5 en een 1. Dus heb je 2 vijven in je telefoonnummer en een 1... dan bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Zit het in je telefoonnummer, 2 keer een 5 en 1 keer de 1... dan krijg jij van mij het spel Vief Geliek. Het boekje, de pennen en niet te vergeten de dobbelstenen. En dan kan je met het hele gezin of in je eentje of met wie dan ook Vief Geliek spelen. Dus de dobbelstenen die hebben net hun rol gemaakt. De cijfers 5, 5 en een 1. Heb je dat in je telefoonnummer, bel je nu 050-3188-288. En dan zul je net zien dat iemand denkt, had ik nou 2 vijven in mijn telefoonnummer? Vaak gehoord tijdens het spelletje, ja, ik bel mezelf nooit, dus ik weet mijn telefoonnummer niet uit mijn hoofd. 551, zit dat in je telefoonnummer, in je mobiel, in je vaste lijn? Bel me nu op 050-3188-288. En als ik je zometeen spreek in de uitzending, ga ik je feliciteren. Krijg jij van mij het hele pakket en speel je thuis straks Vief Geliek.

0: Zootje ongeregeld, maar wel een mooi zootje ongeregeld. De mannen van Madness en Our House.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Wim-Jan Riedijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is een topdag, Wim-Jan.
3: Ja, ja. Een geluksdag, denk ik.
0: Ik weet het wel zeker, want ik gooi de dobbelstenen over het mengpaneel en jij hoort 5, 5, 1. En toen dacht jij...
3: Dat is bingo.
0: Inderdaad, ja, dat is bingo. Het is mooi om te zien dat al die telefoonnummers bij mij in beeld komen. En dan vraag ik me af, wat zou er nou gebeuren als we een keer 3 keer de 5 gooien? Want ik zit te scannen. Volgens mij heb ik niemand gezien tot nu toe met 3 keer de 5.
3: Nee, maar... ik heb 2 keer de 5 en 2 keer de 1 erin zitten.
0: Ja, en ook nog nullen en negens.
3: Ja.
0: Mooi, man. Dus... jij krijgt van mij, Vief Glik, het boekje met de balpennen en het tweetje en niet te vergeten de 5 dobbelstenen.
3: Hartstikke leuk.
0: Mooi. Met wie ga je straks spelen en wie ga je dan helemaal inmaken, hoop je?
3: Ja, ik hoop ik. Meestal lukt dat niet, maar met mijn vrouw, met Paulien. En het spel gaat mee, de camper in. Dus dan kunnen we, als we met de camper weg zijn, heerlijk 's avonds een spelletje spelen.
0: Heel goed. En wanneer ga je met de camper op pad?
3: Nou, ik hoop toch eigenlijk binnenkort weer, want mijn vrouw heeft net een nieuwe heup gekregen.
0: Ach,
3: en dus die moet nog even revalideren.
0: Ja.
3: Maar zo eind september, begin oktober hopen we toch wel weer in de weekenden op pad te gaan.
0: Kan ze weer een beetje rechtlopen nu?
3: Ja. Alles gaat heel voorspoedig, dus dat is helemaal top. Alleen ja, het gaat langzaam. Ik bedoel, ze moet even geduld hebben, nog een paar weken. En dan hopen we toch weer op pad te gaan.
0: Maar de camper, daar moet je bijna in kruipen. Wil dat wel met een nieuwe heup?
3: Nou, we hebben een redelijk grote camper, dus dat valt wel mee.
0: Mm-hmm.
3: Maar ze moeten in ieder geval zonder krukken kunnen lopen. Dan is het wel te doen.
0: En als ze dan een beetje wild gooit met de dobbelstenen en die vliegen door de camper, dan moet jij op handen en voeten die dobbelstenen weer boven halen.
3: Ja, voorlopig wel, ja.
0: Mooi,
3: dat
0: is,
3: klopt.
0: Dan is dat met deze geregeld, dat we niet later een boze brief krijgen. Ja, mijn vrouw heeft complicaties aan de nieuwe heup, omdat die dobbelstenen alle kanten opvlogen.
3: Nee, dat komt wel goed.
0: Mooi zo. Wim-Jan, de prijzen komen eraan. Heb een fijne dag en lekker meezingen.
3: Jullie ook en nog een hele fijne uitzending.
0: Dat komt helemaal goed. Ik wou nog zeggen, lekker meezingen met deze kneter van een hit van Rutger van Barneveld. Op Radio Noord, de zwoele zomernachten. Morgen opnieuw een ronde van Vief Geliek, maar dan al bij Femke.

0: Snap.
1: Rosalind en Snap. Als ik Snap met mijn vingers doe, dan kijk ik in de ogen van Erik Bats. Goedemiddag.
2: Ja, hier sta ik.
1: Ja. Mogelijk. Rook en vuur. Wat zit er zo meteen in de show?
2: Nou, in het nieuws. Snap hulpverlener Ayrton P. uit de stad. Die moet zorg tussen haakjes per direct staken. Daar heb je alles over gehoord natuurlijk in het nieuws. Onze rechtbankverslaggever Noor Vloeimans is hier dadelijk om daar meer over te vertellen. Voor de rest gaan we het ook nog even hebben over het gebied rondom het nieuwe station. Daar moeten een aantal panden verdwijnen. Daar hebben we ook een reportage over. En voor de rest, kom maar op, onze nieuwe rubriek. Groningspeil en de lachlijn uiteraard.
1: Dat en meer zometeen tussen 4 en 6.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Met Buut

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Mooi Leo.
10: Mooi Erik. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist dat Arton P., beter bekend als de nep-ambulancebroeder uit Stad, per direct al zijn zorgtaken neerlegt. Gaat hij toch door, dan kan hij een dwangsom verwachten. Volgens de inspectie biedt P. met zijn bedrijf onvoldoende goede en veilige zorg. Groningen boeren zijn slechter af met de nieuwe stikstofaanpak van landbouwminister Van Essen dan met het oude stikstofplan van voormalig minister Van der Wal. De provincie Groningen maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. En 150 VWO-leerlingen van het Werkman Stadslyceum in Stad moeten hun schoolreis naar Praag eerder afbreken. Bijna de helft van hen hield zich niet aan de gemaakte afspraken over onder meer alcohol. Meer om 16:30.
11: Gaan we doen.
12: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
13: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
9: Fijn dat je luistert naar de

0: was de zanger van Soft Cell en dit was zijn solo-hit. Mark Elman, Tears Run Rings. We kijken even naar de weg. Maatje, is het al een beetje druk?
1: Het valt erg mee met de middagspits. Hou wel rekening natuurlijk met de N33 in de richting van Veendam. En Noordbroek is helemaal dicht, hè. En dat duurt nog een week precies vandaag.
0: Oké, hou daar rekening
1: mee. Heb ik veel last van, zeg ik even erbij.
0: Ja, waar ga je nu langs dan?
1: Ja, waar niet langs. Dat, Google Maps vindt elke keer wel weer een nieuwe sluiproute. Want het is ook per dag verschillend. De rest doet dat ook natuurlijk. Dus je moet net een beetje geluk hebben.
0: Maar jij hebt er in ieder geval zicht op waar je langs kan.
1: Ja, dat is goed.
0: En Overtown Zunnetje, maar ook Overtown Schip met Zoer Appels.
2: Inderdaad, dat kwam Overtown met bakken ter lucht uit. Maar ja, dat was ook eigenlijk wel een beetje de reactie op toch die wat hogere temperaturen van 20 en half, het Lauwers Oog en 22 en half grote Nijbeerte. En dan kwam die buiten vanmiddag en er zat op sommige plekken ook onweer in. Uit Hoezen mei, dus 6 mm. En in Delfzijl 8 mm. En op dit moment zit er nog wat in het oosten, noordoosten van de provincie, dat trekt voort. In de eerstkomende uren blijft het droog. En het begin van de open dag, enkele buien door achteraan. Weer wat opklots en loten weer in touw neemt de bewolking. En is het gewoon wisselvallig omdat loten vanochtend en vannacht alweer een aantal buien kan. Met vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 15 tot 17 graden. Maar dan hebben we te maken met buien.

0: Phil Collins uit zijn goede tijd nog. Something happens on the way to heaven. Maartje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Woensdagmiddag, de week alweer voor de helft om.
1: Gaat het snel.
0: Ja, gaat weer heel snel. Groningen spel vandaag. Waar gaat het over?
1: Oh, ik krijg helemaal... Oh, ik dacht nog. Dan moet ik even over nadenken. Dat heb ik niet gedaan.
0: Oh.
1: Waar kun je als overheid op bezuinigen?
0: Ja.
1: Hebben we nog even wat suggesties? Ze zijn er nu mee bezig, hè? Ze hebben het heel moeilijk.
0: Gaat het over de miljoenennota?
1: Nou ja, daar zijn ze mee bezig. Gelukkig niet echt. Want dan moet, kijk, we weten wel waar we geld aan willen geven. Tenminste, ik heb daar heel veel voorbeelden van.
0: We hebben het gisteren over gehad, hè? Aan de dieren.
1: Ja, nou, de dieren. Ja, ik denk nu dan bijvoorbeeld. Ik was gisteren weer in het UMCG. En dan was ik een paar maanden geleden ook. En toen hingen er allemaal spandoeken ook met. En dan denk ik, jongens, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Want als je ziek bent, dan wil je gewoon geholpen worden.
0: Ja.
1: Dat zou voor mij altijd prio 1 zijn, toch?
0: Lijkt mij ook.
1: En ja. Goede dokters, die mensen zijn er allemaal zo. Zo lief, die werken zo hard.
0: Maar ja, met de privatisering.
1: Maar dit,
0: ja.
1: Dit is dus makkelijk. Zie, nou hebben we weer, we geven het geld aan, maar waar zou je op bezuinigen?
0: Ja, op de overheid zelf zou ik bijna zeggen. Maar,
1: ja, dat kan ook, ja. Hè, ambtenaren.
0: Ja, ja.
1: Werken niet hard genoeg, denk je?
0: Nou, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Maar soms denk je wel eens van, ja, dat kan
1: wel
0: anders.
1: Jou even wat woorden in de mond.
0: Ja. Je zou de publieke omroep kunnen noemen natuurlijk. Ja,
1: ja,
0: zo zijn er
1: NPO.
0: Heel veel.
1: Maar ik denk, kijk, nog los van de mensen die er werken. Je hebt natuurlijk wel echt heel veel bureaucratie. Je hoort natuurlijk af en toe dingen. Dan moet dat weer om. Ja, ik denk wel dat je daar wat tijd in zou kunnen skippen misschien.
0: Ja, ja, maar echt benieuwd naar de mening over Groningers.
1: Die gaan we dus straks horen vanuit het Delfzijl vandaag.
0: Oké, okay. We gaan zo meteen ook nog even hebben over die nep-verpleegkundige. Noor Vloeimans was bij de rechtszaak. Die spreken we zo dadelijk.

0: En Burna Boy en Die Die. De inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft de nephulpverlener Arton P. op de vingers getikt. P., die zich voordoet als ambulanceverpleegkundige agent en verkeersregelaar, moet zijn zogenaamde zorg vanuit zijn bedrijf direct staken. De man is eerder veroordeeld al voor 20 strafbare feiten. Hij deed zich in Groningen voor als ambulancemedewerker en hij reed rond in een nepambulance. De rechter in Groningen heeft hem veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. Verslaggever Noor Vloeimans is hier. Ja, Noor, we hebben het hier al vaker met z'n tweeën over gehad op de radio. Waarom kan deze man door blijven gaan?
1: Ja, dat is echt wat iedereen zich afvraagt. Maar hij is veroordeeld en hij is daarna in hoger beroep gegaan. En dat betekent dat zolang dat hoger beroep loopt, is hij niet onherroepelijk veroordeeld en hoeft hij niet de cel in. En dat beroepsverbod, want hij heeft ook een beroepsverbod voor 3 jaar gekregen, omdat hij student verpleegkunde is, wordt dat ook niet uitgevoerd, omdat hij in hoger beroep gegaan is. Dus hij is eigenlijk, totdat hij onherroepelijk veroordeeld wordt, vogelvrij.
0: Oké. En wat heeft de inspectie hem nou precies opgelegd?
1: De inspectie heeft hem een aanwijzing opgelegd. En dat houdt in dat hij zich hier aan moet houden. Hij moet per direct alle zogenaamde zorg staken die hij levert. En doet hij dat niet, dan kan de inspectie hem bijvoorbeeld een dwangsom opleggen.
0: Oké, okay. Ja, je vraagt je toch af, hè, wat is dit voor man? Waarom doet hij dit? Jij hebt hem in de rechtbank gezien. Is dit uit passie of waarom blijft hij maar doorgaan?
1: Ja, passie is niet helemaal het goede woord. Het is eerder een soort obsessie die hij heeft met hulpverlening en ambulances en politie en brandweer. Want hij heeft zich als van alles voorgedaan. Heeft ook allemaal gestolen kleding in huis liggen. Hij vertelt heel veel. Hij heeft overal een antwoord op bij de rechtbank. Maar hij zei eigenlijk bijna niks. En de verhalen die hij vertelde klopten ook niet. Hij zei, ik heb voor dit bedrijf gewerkt. Ik heb hier ambulancezorg voor geregeld. En de politie had dat natuurlijk allemaal nagetrokken. Maar dat klopte gewoon niet.
0: Nee.
1: Het is een jonge man. Hij is 22 jaar. Maar als je hem zo ziet, dan denk je dat hij ouder is. En ook door hoe hij praat. Hij gebruikt heel veel jargon. Hij komt gewoon ouder over dan hij is.
0: Wat kan de inspectie nu doen?
1: Nou, de inspectie kan hem een dwangsom opleggen. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Echt duizenden tot tienduizenden euro's kunnen ze hem opleggen. En daarna is het aan de rechter of die in hoger beroep gaat zeggen van hij moet alsnog de cel in. En inmiddels is er ook zoveel over hem geschreven en bekend. Want de hulpverleningswereld, zeker de evenementenzorg, de ambulancewereld in Noord-Nederland is niet zo heel erg groot. En hij probeert overal binnen te komen, maar hij is inmiddels ook wel vrij bekend in het wereldje, dat niemand eigenlijk echt meer iets met hem te maken wil hebben.
0: Nee, dan zal het de laatste keer zijn dat we het erover hebben gehad, denk je?
1: Ik denk het niet.
0: Nee, goed, Noor, dankjewel, tot zover.

0: Het origineel is Hollands product, hè? Shocking Blue. Dit is de frisse versie van Bananarama. Intussen ook alweer oud. Venus. Ja, we zijn toe aan ons Gronings Pijl. Ronald Niemeyer is in Delfzijl. Het gaat over bezuinigingen. Waar zou je als overheid nog op kunnen bezuinigen? Op alles eigenlijk wel.
1: Nagens op.
2: Nagens op bezuinigen?
1: Nee.
3: Op dat gebouw. Dat zal eerst zoveel miljoen kosten. Het is inmiddels al wel drie, vier keer over de kop gewoon, geloof ik.
2: Het over de nee, het tweede komen.
3: Juist.
2: Ja.
3: Ik vind dat slecht. Maar wie met elkaar op moet betonnen, hè? De burgers moeten dat betalen.
2: Ja.
3: Belasting van de mogen zo, alles. Ja, zo werkt dat.
1: Het is al laag genoeg met alles. Dus, op de regering en alles. Toen ben ik zo bezuinigen. Maar verder,
2: Op de overheid?
1: Ja, overheid dan. Ja. Ja.
2: Omdat er zoveel mensen waken,
1: Ja, in alles. Wat ze voor zichzelf beslissen.
4: Bezuinigen op tijd. Snelle beslissingen maken en doorzetten. Doorpakken.
2: Hebt u daar ervaring mee?
4: Wij wonen in Groningen, hè, dus... Wij zitten in versterking, denken we. Maar goed, dat weten we nog niet.
2: En dat gaat langzaam, bedoelt u?
4: Ja, precies.
2: Bureaucratie?
4: Dat, ja.
5: Ik vind het een beetje een lastige vraag. Ik denk dat ze moeten bezuinigen... sowieso op de instroom die er is... Ja, dat de mensen hier gewoon in Nederland een beetje meer ruimte krijgen. Ja, dat ze niet bezuinigen op alle uitkering. Ja, daar ben ze mee bezig. Ja, dat willen ze heel graag. En ik denk dat dat nooit heel verstandig is. Want ik denk, die mensen die hebben het al moeilijk. Ja, met boodschappen down en dat soort. Het is allemaal zo ontzettend duur.
6: Als ik zie wat wij aan weekbelasting betalen. Noem maar even iets, hè. €125 per maand. In Duitsland betalen ze €125 per jaar. Dan denk ik van, hoezo? Waar gaat dat geld heen, die €125? Niet naar de wegen, hoor. Dat gaat allemaal naar uitkeringen, noem maar op.
7: Het is altijd moeilijk, hè. Mensen zijn nooit tevreden. Dus het is voor de overheid ook moeilijk, hè. Gewoon we zijn altijd kloog, maar voor hun is het ook moeilijk. Gewoon, mijn dochter is net trouwen. Ik ben net terug uit Amerika. Mijn dochter is met een Amerikaan trouwen. En het was heel mooi, maar... Ik ben blij dat ik weer hier in Nederland ben. Gewoon,
0: Nou, tot zover meningen van Groningers op straat in Delfzijl. Heb jij ook een mening? Heb jij nog een briljant idee waar we op kunnen bezuinigen? Waar de overheid op kan bezuinigen? Laat het weten, praat mee. 050-3188-288.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: en het toedeloe. LibriVuurwerken.nl.
1: 1 minuut over 4:30 inmiddels. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Ik krijg van Leo Wassing.
2: Hoi Erik, goedenavond. Middag nog. Ja, Groningen boeren zijn slechter af in de plannen van landbouwminister Jamie van Essen. Die wil dat er overal in Groningen een stikstofreductie plaatsvindt van 42% tot 46%. En dat terwijl in vorige plannen vooral boeren rond Liefdingsbroek minder stikstof moesten uitstoten. Verslaggever Martijn Volkers.
3: Ja, en in deze nieuwe plannen blijkt dat met name alle melkveehouders in Groningen toch wel een behoorlijke stikstofreductie moeten gaan produceren. En dat gaat om percentages van tussen de 42% tot 46%. Ja, dat is voor die melkveehouders een enorme opdracht. Ja, dat constateert de provincie ook. En die zegt er tegelijkertijd ook bij van ja, maar wij hebben maar één Natura 2000 gebied. Rijksoverheid, kunnen we nou niet eens in gesprek om wat meer maatwerk toe te passen in die opdracht die u ons nu geeft. Want die opdracht is wat ons betreft nu veel te groot.
2: Het college van Groningen wil eind dit jaar 8 panden aan de Parkweg slopen. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis is de sloop nodig voor een veiligere en mooiere overgang van de rivierenbuurt naar het stationsgebied.
4: We weten natuurlijk, de plannen zijn er voor het hele stationsgebied, voor de voorzijde, de noordzijde en ook de zuidkant. En onder de grond, bij dat hele mooie nieuwe stationsgebouw, zit al een grote fietsenstalling voor 5.000, 6.000 fietsen. En die is nu nog niet toegankelijk. Dus de komende 2-3 jaar moet dit helemaal voltooid worden. En dan kunnen we ook eindelijk onze fietsen op die manier dan heel dicht bij de treinen parkeren en de bussen. Ja, we staan te popelen om dat klaar te maken.
2: Ja, de gemeenteraad zal in oktober beslissen of het college toestemming krijgt om de panden te slopen. De bewoners zijn inmiddels ingelicht over de plannen daarvan. Het Werkman Stadslyceum heeft een schoolreis van 150 leerlingen van VWO 5 vroegtijdig gestopt. Die maatregel heeft de school genomen omdat 72 leerlingen over de scheef gingen, schrijft Dagblad van het Noorden. Een grote groep leerlingen zou na middernacht naar buiten zijn gegaan en alcohol hebben gedronken. En dat is tegen de regels. Daardoor gaan de leerlingen morgenochtend naar huis in plaats van morgenavond. De leerlingen die te ver zijn gegaan moeten zich vrijdag bovendien op school melden. De school gaat dan met ze in gesprek over hun gedrag. Ja, vandaag is een belangrijke dag in de voetballerij. De zomerse transferwindow in ons land sluit namelijk vlak voor middernacht. FC Groningen is dichtbij het aantrekken van de nieuwe derde doelman. Het gaat om Pelle Boevink, die overkomt van het Duitse Greuther Fürth. Verslaggever Stefan Bleker vertelt of we ook nog andere nieuwe spelers kunnen verwachten bij de FC.
5: Er was ook sprake dat Groningen Filip Przybiłko van Legia Warschau zou overnemen, een 18-jarige middenvelder. Nou, dat lijkt uiteindelijk niet te gaan lukken. En dan is de vraag of er dan nog wel iets gaat komen vandaag. Ze hebben in ieder geval wel aangegeven bij Groningen. Ja, dat ze de ogen en oren geopen houden voor een eventueel buitenkansje. Alhoewel je natuurlijk ook kan afvragen als je op de laatste dag nog een speler aangeboden krijgt. Ja, in hoeverre is dat dan ook echt een buitenkansje?
2: Bleker verwacht niet dat er nog spelers gaan vertrekken bij de FC.
1: Oké, wel wakker blijft tot 12 uur dus vanavond.
2: Zeker.
1: Oké, Leo, dankjewel. Even naar het weer, hier is Harma.
6: Vandoor begon de dag droog met nu van wat zon en door met wet van 20 tot 22 graden. Vanmiddag kwam tot buien, met onweer hier en door. En op dit moment de laatste buien naar de provincie Utrecht en in volk wat opklots. Vanopen ook in eerste instantie opklots. Loten vanopen en vannacht op Nijen weer regen en een aantal buien met een minimum van 15 tot 17 graden. In buien hebben we te maken met buien, maar er is ook wel wat zon. De temperatuur met een motige tot krachtige zuidwest tot loten westelijke wind brengt 20 tot 22 graden.
1: Kom erop, zeggen we straks weer tegen jou, is onze nieuwe rubriek in studio. Over typische Groningse gebruiken of gewoontes. Zometeen hoor je waar het vandaag over gaat. En na de lachlijn doen we dat. Het spel spelen we zometeen. Doe ook eens mee, zou ik zeggen. Raad wie er lacht en sleep die geweldige prijs in de wacht.
7: Meertens Meubelen. En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen. En Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
8: De koffie staat klaar.
9: Ik heb trek in iets lekkers.
10: Neem de appels van Oudebos.
9: Iets zoets.
10: Of de pruimen van Oudebos.
9: Iets fris en sappigs.
10: Oudebos.
9: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
7: Meertens Meubelen. En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee. Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
11: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
12: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
13: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. We gaan de lachlijn spelen. En terwijl ik dat zeg, ik moet even op zoek.
1: Wat dan?
0: Ik ben hem kwijt. Waarna? Ik red naar die lach.
1: Oh, nou, moet ik met jou meezoeken? Of ga je zo, straks ga je die naam hardop zeggen per ongeluk?
0: Nee, ik ben Hans niet.
1: Ja, maar dit... Oké, nee, maar ik denk dat... Ja, ik weet niet.
0: Ja, ik heb hem al hoor. Nee, want zonder lachen kunnen we dit spel niet spelen.
1: Nee, dat is goed. Je pakt nu het antwoord, dus ik heb wel echt graag dat je niet
0: gaat horen. Ja, nee,
1: het
0: zit goed. Okay.
1: Krijg het wel warm.
0: Ja, de peerspuren, daar spelen we op. En natuurlijk...
1: Peerspuren?
0: Ja, ik vind het zo'n mooi woord.
1: We hadden jou veel eerder nodig bij deze prijs. Peerspuren, ik heb dat nog helemaal niet gehoord.
0: Maar ik draag hem ook verkeerd, hè, hoor ik gisteren.
1: Ja, nou niet verkeerd. Ouderwets.
0: Ouderwets, ja. Hij moet officieel over je schouder, schuin langs.
1: Ja, daarom. En ik vond het zo leuk dat jij als hippe man ineens zei... Ja, ik heb hem ook gebruikt. Toen dacht ik, hoe dan? Nou ja, doe het toch zo. En ik moet ook zeggen, ik heb gisteren een hint gegeven. En er wordt ongelooflijk veel gebeld. Dus misschien was mijn hint wel veel te duidelijk.
0: Ja, vond ik ook eigenlijk ook, ja.
1: Ja?
0: Maar het antwoord gisteren vond ik ook wel heel logisch.
1: Mona Keizer was het antwoord.
0: Want jij zei nog, sinds gisteren, zei jij gisteren. Dus sinds maandag is het actueel.
1: Ja,
0: dus ja, toen kwam werd bekend dat Mona Keizer een nieuwe partij ging omwinnen.
1: Het was allemaal veel te duidelijk.
0: Ja, maar het was Mona Keizer helemaal niet. Dus vals alarm. Wie is het dan wel? Wie lacht er zo?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik
0: als je het
1: niet
0: weet, als je een vermoeden hebt, en blijkbaar zijn er mensen die dat vermoeden hebben, want de telefoon gaat al. Gewoon proberen er doorheen te komen, we pikken willekeurig iemand uit. En ben jij dat toevallig en geef je het juiste antwoord, dan is die peerspuren. En de muziektegel van Studio Grun uiteraard van jou. Misschien weer dadelijk onze kandidaat na John Waite, die hoor je nu op Radio Noord. Dit is Missing You.

0: Missing You, John Wade was dat. We gaan de lachlijn spelen. Toen we elke werkdag een studio grunnen even na 16:30. We hebben een kandidaat aan de lijn. En dat is Henny Tjulker. Mooi Henny.
1: Goedemiddag.
0: Uit Surhuisterveen.
1: Televisie staat,
0: hoor. Ja, doe maar heel goed. Jij snapt het helemaal.
1: Ja, mijn kleindochter, ja, ze is nou aan het werk. Maar ze zei, oma, probeer het even. Ik wil graag zo'n tegeltje, weet je wel?
0: Zo'n studiogrun muziektegel?
1: Ja.
0: Ja, die zijn heel gewild en is ook nergens te koop.
1: Nee, daarom.
0: We werden al gebeld door een webshop. Mogen wij jullie tegel in onze webshop opnemen? Nee, dat gaan we niet doen. Maar je kunt hem alleen winnen als prijs bij de lachlijn. Dus, ja. Henny, dit is je kans.
1: Ik? Ja? Hoor je mij?
0: Wie, ja, zeker.
1: Ik dacht omdat het televisieprogramma weer is begonnen. Ja, ik kijk ernaar. Ik vind het vreselijk, mensen. Die mevrouw Hansels.
0: Wacht even hoor. Hansler, zeg je?
1: Ja.
0: Ja, Monique Hansler bedoel jij waarschijnlijk.
1: Ja, die bedoel ik.
0: Dat vind jij een vreselijk mens?
1: Oh, man. Ik kijk ineens niet naar.
0: Het zal je moeder maar wezen.
1: Nou, inderdaad. Liever niet.
0: Nee. Maar voor de rest wel gezellig. Het is wel een gezellige vrouw, toch?
1: Ah, ik ben zo'n apart mens.
0: Ja, ik probeer het nog even.
2: Ja, maar zij is echt niet helemaal goed.
0: Ze is heel erg inderdaad.
2: Dat iemand zo zelf ingenomen... Het gaat echt alleen maar om haar. Dat is echt ongekend. Dus ze doet alsof het om de kind gaat, maar dat is helemaal niet zo. Als dat kind maar gewoon de hele tijd van haar is en dat ze er alles mee kan doen.
0: Ja, ik denk wel eens dat zij wil gewoon zelf een tv-ster worden.
2: Zij wil gewoon dat alles om haar draait. Ja. De hele wereld.
1: Nou, ik snap die jongen ook niet hoor, die is 38, 39 jaar niet.
2: Nou ja, die is natuurlijk een beetje verknip geraakt door zijn moeder.
0: Ja.
1: Ja, doch.
0: Heeft hij alweer een vriendin dan? Hoe zit er eigenlijk? Ik volg het allemaal niet meer, maar...
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oh.
2: Dan moet je dus kijken, het is net weer begonnen.
0: Nou ja, dus weer actueel sinds maandag, dus wat dat betreft kan het. Maar lacht zij ook zo?
2: Nou.
0: Ja. Henny?
1: Ja?
0: Nee, het is haar niet.
1: Verdorie. Jammer.
0: Nee. Heel jammer inderdaad. We hadden je graag die tegel gegund. Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon nog een keer.
1: Ja, doei.
0: Nou, wel een andere naam noemen natuurlijk.
1: Hoi.
0: Henny, bedankt voor het meedoen.
1: Doei.
0: Nou, die kunnen we ook doorsteven. Het is ook Monique Hanselen niet, maar wie is het wel? Gewoon morgen weer meedoen aan de lachlijn.

0: Via Buurzen. Volgens Maarten is dit het beste nummer van Via ooit. En ze zingt ook vaak al hard op mee. Ja, even een stukje opgenomen. Hoor.
1: Ik had niet laten. Nee, het is zo'n goed nummer om mee te zingen.
0: Ja.
1: Via en ik doen tweestemmig.
0: Maar ze heeft nog een goed nummer.
1: Welke dag?
0: Op is ook onze nieuwe rubriek, hè? Elke dag iets Gronings, iets typisch Gronings. De ene keer is het meer Gronings dan de andere keer. Vandaag is, zou het ook landelijk kunnen.
1: Ja, veel grunnige tol gaan we beleven natuurlijk. Ja. We hebben gisteren Olaf geïntroduceerd, die komt nog vaak voorbij. We kijken ook even naar het Groningse nieuws. En wat ik vandaag nou erg leuk nieuws vond, want ik herkende daar meteen van alles in. 150 leerlingen, VWO 5, die moeten wat eerder stoppen met de studiereis. Kunnen zich niet gedragen. Wordt bier gedronken, was niet de bedoeling, was allemaal niet de afspraak. Shotjes misschien ook wel.
0: Wie riep de spuigaten uit.
1: Ja, ik heb daar misschien wel een vergelijkbaar verhaal over. En toen dacht ik ineens, nou, kom maar eens op met de verhalen van jouw spraakmakendste studiereis of schoolreis.
0: Ja. Ja, mag ook gewoon herinnering aan je eerste schoolreisje zijn. Dat liep er ook uit de hand.
1: Ik moest heel erg huilen van heimwee.
0: Ja, sommige kinderen worden ook gewoon naar huis gebracht na dag 1. Hè. Die kunnen niet zonder...
1: Heimwee, ja. Oh, dat is zo super. Ja. Ja.
0: Maar goed, iedereen heeft zo zijn eigen belevenissen wel gehad, denk ik, op school vroeger. Jij lijkt mij ook wel zo iemand die vroegtijdig is weggestuurd of je studie moest eindigen.
1: Ja, wie zal het zeggen?
0: Jij geeft geen voorbeeld?
1: Nu niet. Straks wel.
0: Oké. Maar heb jij een voorbeeld? Laat van je horen. Precies, kom maar op. En dat kan. Gewoon via de telefoon even Maartje bellen. 050-318-288. Een appje sturen kan natuurlijk ook op hetzelfde nummer. En als je het helemaal mooi wil doen, maak er dan een spraakberichtje van. Dan hoor je je eigen stem ook terug op de radio straks. Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Jouw belevenissen van vroeger. Als het gaat om schoolreisjes, studiereizen. Kom maar op, zeggen we dan. Dit is Mink de Vil. Hey Mink, mooi.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nieuws uit Groningen. Leo heeft voor onze hoofdlijnen.
11: Goedemiddag. Ja, de politie doet onderzoek naar een geweldsincident op het fietspad naast de Udesweg in Winschoten. Het gebeurde rond 10 uur vanochtend in de buurt van de rotonde op de Zuiderveen. Het is niet bekend wat er precies gebeurde. De politie zoekt getuigen. Tientallen mensen in Groningen deden vanmiddag mee aan een staking van vakbond FNV tegen kabinetsbezuinigingen op uitkeringen. FNV organiseerde de demonstratie voor de deur van het UMCG onder aanvoering van FNV-baas Hans Spekman.
12: En wat wel kan en wat wel moet, is dat we misschien eerlijker gaan belasten op vermogens. Want dat gebeurt weer bijna niet. De rijken worden rijker en het kabinet doet er geen fluit aan.
11: En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist uit Arton P., beter bekend als de nep-ambulancebroeder uit stad, P. direct al zijn zorgtaken neerlegt. Gaat hij toch door, dan kan hij een dwangsom verwachten. Volgens de inspectie biedt P. met zijn bedrijf onvoldoende goede en veilige zorg. Meer om 17:30.
10: Ja. Dankjewel, Leo. Tot straks. Jo.
9: Riga!
13: Riga Keukens. Daar word je blij van.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
9: Riga!
13: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
15: Riga!
13: Riga Keukens. Daar word je blij van.
16: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
17: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Radio Noord.
10: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
10: Met nog een uur te gaan op woensdagmiddag. Nieuws.

0: 80, Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Middagspits op woensdag, Maartje.
1: Ja, woensdagmiddag, rustige dag. De N33 is wel dicht. Dat betekent dat als je in de richting van Veendam rijdt, dat je bij Veendam echt van de weg af moet. Dan kan je niet meer verder. Daar is net als gisteren wat vertraging ontstaan op de afrit. 6 minuten staat er nu en ik kreeg nog een telefoontje.
2: Ik rijd op de N386 van Wagenborgen naar Hoge Zand. En er is onder de tunnel bij Slachteren een ernstig ongeval gebeurd. De weg is aan beide kanten afgesloten.
1: Oei. Ja, waarvoor dank. Daar staat nu inmiddels ook flinke vertraging. Nou, flink. 8 minuten aan beide kanten. Het is de N387 trouwens, maar dat vergeven we hem graag. Ja,
0: bedankt voor het doorgeven in ieder geval.
1: Ja, bedankt.
0: En we kiegen ook weer in Noordweer. Harma, horen we nog een beetje dreug van ons?
3: Ja, van ons. Nu gaat het wel. Ja. Op dit moment zoeken we die bui daar zo net naar boven het oosten-noordoosten van de provincie Zaar. Die ligt inmiddels boven Duitsland. Zit nog altijd onweer in. Onweer werd ook meld vanuit de Roodschaal vanmiddag. Pittige buien, een 5 mm is ervan. 1,5 mm is er verdampt. 4,5 uur zon. En op dit moment half bewolkt, 20 km zicht. En een motige tot vrij krachtige wind. Die kwam uit de westelijke regio's in Sipboorden. Met zo'n 23 graden en zo'n 4,5 mm is ervan. En de barometerstand doet ze 17 millibar. Ja, ondanks dat uitlopertje van hoge druk wist er dus toch nog even een frontje tussendoor te komen. Maar de komende dag lukt dat sowieso, want lege druk is weer aan zet. En dat vooral op vrijdag levert dat flink wat water op. Zoals nou liep wel 20 millimeter. En dat kan nog even overvliegen. Dus ook precies houdt dat het front zich natuurlijk verploort van west naar oost over onze provincie Kringen, waardoor het meeste van of net weer nooit. En in het weekend zullen we dat hoge druk zich wat meer op gaat baden boven onze omgeving. En nou, dat levert dreug weer op. In eerste instantie noordwestelijke wind. En later in het weekend een wat meer zuidelijke stroming. Ja, en dan gaat die temperatuur weer flink boven de 20 graden uitkomen. Nou, voor vanochtend in ieder geval op de meeste plekken dreug. In eerste instantie. Geleidelijk aan die touw neemt de bewolking. In de loop van de oom, zo halverwege de oom of later van de oom, geleidelijk aan weer regen en een aantal buien vannacht ook. Minimum temperatuur 15 tot 17 graden. Maar een aantal buien, maar er is ook wel wat zon. Temperatuur net als vandaag zo'n 20 tot 22 graden. Met een motige tot krachtige zuidwest tot westelijke wind. Vrijdag begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag dan komen er wat goten voor de zon. Maar dat betekent nog wel een aantal buien met zo'n 19 tot 21 graden. Zaterdag zal wel eens dreuk in blijven en zondag maandag ook. En dan zullen we de temperatuur weer oplopen richting 23 graden.
0: Oké, okay, nou dreugd is inmiddels wel voorbij, denk ik, hè?
3: Ja, nou, we hadden hier in het noorden natuurlijk ook lang zoveel last meiden als in de rest van Nederland, hè? Maar
0: nee,
3: dat
0: werd
3: natuurlijk wel door overstelpt, door alle ellende. Alleen, nou, we hebben hier gelukkig ook nog te maken met klaargrond. Dat holt het vocht ook allemaal een beetje beter vast. Ja, en het neerslachtekeurt wat we hier hadden, nou, dat, als ik kijk over de Drijzummermoon, dan kwamen we hier in totaal nu op ongeveer zo'n 40 mm te keurt. Nou, dat is overeen te komen, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ik ben nog even nieuwsgierig, hè, maar heeft toen die vrouw gehad die netjes gedroomd met schoolraasjes en zo?
3: Ik vond het verschrikkelijk schoolreis.
0: Oh ja?
3: Ja, ik wil thuis weten.
0: Er
3: is eigenlijk niks veranderd.
0: Je was natuurlijk bezig met je rekenmeter al. Zo van ja, hoeveel millimeter kring.
3: Ik vond het verschrikkelijk. Oh. De enige waar ik wel ontzettend mooi vond heb, dan was dat ik in een andere fase in mijn leven. Dan was ik inmiddels aan het puben. Dan gingen we vanaf de MAVO, de Hilgesteden in Zuurbrouck, hebben een uitwisseling met leerling en Poznan in Polen. En daar heb ik Fatsien Dong echt van kinderen genieten. Toen had ik enorm geen heimwee.
0: Nee, precies. Nou, mooi.
3: Ja, dus
0: mooi
3: voor ons. Toch weer terugkomen.
0: Sowieso. Maar dankjewel.
3: Joe, bye.

0: Over schoolreizen, studiereizen. Het ging een beetje mis, hè, bij hoe heette die college ook alweer?
1: Het is het Werkmancollege. Werkmancollege,
0: ja. Ik zou ook maar docent zijn. Hè. Probeer het allemaal maar even in het gereel te houden.
1: Maar dat is echt moeilijk. Want dit ben echt pubers, hè? VWO 5. Ik was HAVO 5. En wij gingen naar Londen en Bath. En we gingen Stonehenge kijken. En ja, ik was gewoon alleen maar aan het roken. En ik dacht, wat is dit saai? Die hele stenen hoef ik allemaal helemaal niet te zien. En dat ging toen we eenmaal in Londen waren. Toen mocht je nog wel natuurlijk drinken als je 16 was. Dat is echt anders dan nu. Dus het was niet illegaal.
0: Ik ben ook geweest in Londen trouwens.
1: Dus ook als schoolreis?
0: Ja, wij gingen naar de Rolls Royce fabriek. Maar wij moesten...
1: Rolls-Royce-fabriek, specifiek.
0: Ja, zeker.
1: Cool, ja.
0: Een technische opleiding, hè.
1: Dus, ja, mooi.
0: Maar nee, we mochten dus wel de kroeg in. En sterker nog, wij moesten zelfs blijven tot 11 uur. Want dan hoefde je... Want om 11 uur sloten al die kroegen daar.
1: Maar hoe oud was jij dan?
0: Nou, toen was ik even denk hoor. 17, 18 of zo, denk ik.
1: Oh, wel ook? Oké. Okay. Ik dacht, dat is dan misschien ook een andere leeftijd. Maar dat
0: ja,
1: is
0: middelbare
1: wel...
0: school.
1: Ja, middelbare school nog wel.
0: Ja.
1: Oké, okay. Nou ja, ik denk dat het als docent niet te doen is. We hadden een geweldige docent... Meneer Tiebe, en die noemde al Mr. Tiebe Time, want hij was Engels docent en ook ging niet mee naar Londen. En we wouden alles wat voor hem doen, maar ja, dan nog konden we ons niet genoeg beheersen. En wij waren de laatste die reis hebben gemaakt. En ze hebben gezegd: dit doen we nooit weer. Jullie kunnen je gewoon niet gedragen. Dus ja, dat imago. En ook voor de generaties na mij op het Maartens College, sorry nog. Ja. Ik heb het allemaal voor jullie verpest.
0: Je had er ook raddraaiers bij vroeger, bij mij op school ook hoor. Dus ja, dat soort verhalen, wij zijn er gek op. Dus kom maar door, biecht het maar op.
1: Kom maar op.
0: Het is toch allemaal verjaard, denk ik, bij de meeste mensen. Dus geeft helemaal niks.
1: Ja, kan nu wel hoor.
0: Reageren kan via de WhatsApp 050 318 288. Bel op hetzelfde nummer of even een spraakberichtje inspreken.

0: Een beetje het geluid van de zomer van 2026 dit, hè? De Magnetic van de Bausa. 17:30 werd het ermee. Straks om 18:00 is het weer tijd voor TV Noord vandaag. Nieuwe aflevering. Marcel Nieuwweg presenteert. Mooi Marcel.
1: Mooi Erik.
0: Ja, goed, staat eigenlijk een steekje los. Nou bij ons, maar ergens tussen ons in. Maar nou is het allemaal goud. Wie hebben die in beeld?
2: Nou is het goud en USB ook. Dus ja. Volgens mij zit alles nou wel op de line. Geeft uw vrouw als kind regelmatig nog verloren meer of nee?
0: Ja, zeker.
2: Ja, hè?
0: Absoluut. Ja.
2: Een bootje?
0: Ja, maar, ja, een bootje voeren en een surfplankje.
2: Precies, ja. Precies. Ja, dat is voor veel toeristen wat er al stoerder. Want het Zuidlorenmeer wordt nooit goud onderhouden. En door hebben de ondernemers aan het Zuidlorenmeer weer heel veel last van. Omdat het toerisme wegbliep. Nou ja, ten kip en het ijverhol van jongens, wat moet hier gebeuren? Maar ze komen in actie en ze wilden dat door wel wat aan gaat gebeuren. Van oben beelden en dan kun je zelf oordeelden. Hé, hey, verrek, moet er in de rol wat gebeuren? Of valt het wel touw?
0: Als ze gewoon nou deur en vrouw is dan, dan mogen we niet hebben natuurlijk.
2: Dat bedoel ik, hier rolt niet handel. We gaan ook naar Kruiwert. Kruiwert is namelijk een van de 7 kerkjes in Nederland die genomineerd is voor schierste kerk van Nederland. Kies nog gewoon dat prachtige derpie, klein derpie met die hele bijzondere kerk. En dat is een van de 7 finalisten. Vanopende beelden en dan kiest zelf ook zijn waarom er terecht een van de 7 finalisten is. En we gaan ook kijken naar 2 bewegingswetenschappers. Die worden al meer ingehuurd door verschillende voetbalclubs. En dan heb ik het echt over eredivisie, topclubs. Als er namelijk een rode koren uitdeeld wordt, dan zeggen ze wel eens van nee, dat is volgens mij nooit terecht. Dan belden ze die bewegingswetenschappers op. Daar hebben we hier vanop in de uitzending. Moest maar eens even kijken. We hebben ook een heel mooi voorbeeld. Ik zat net te kijken en ik zei heel duidelijk, ja, dat is een rode koord. En de bewegingswetenschappers zeiden van nee, dit is gewoon een rode koord. En die rode koord is dus ook seponeerd. En zij leggen uit wanneer het wel of geen rode koord is. En door rest absoluut beelden bij nodig. Dus te dwingt om te kijken naar Noord vandaag.
0: Nou, dan gaan we zeker down. Marcel, mooi. Dankjewel en succes straks.
2: Yo.
0: Mooi. Met het nieuws uit Groningen, want het stationsgebied in Groningen is de afgelopen tijd ingrijpend veranderen. Het zal je niet zijn ontgaan. Zo is er een andere ingang aan de zuidzijde van het station. En om de verbinding met de rivierenbuurt veilig en mooi te maken, vraagt wethouder Rick van Nieuwenhuis de raad om 8 panden aan de Parkweg te slopen.
3: We gaan natuurlijk aan de zuidkant van het station ook een hele mooie entree maken. Daarmee verbinden we de rivierenbuurt en eigenlijk verder de zuidkant van de stad ook heel goed aan het nieuwe stationsgebied.
4: En wat is daarvoor nodig?
3: De gemeente heeft in het verleden 11 woningen aangekocht aan de Parkweg. Ter hoogte van de Rijnstraat. Daar worden nu antikraken bewoond via Carex. We hebben al jaren de plan om de woningen een keer te gaan slopen. Van de 11 worden er 8 daadwerkelijk gesloopt. We proberen daar natuurlijk ook terughoudend mee om te gaan. Je wilt niet onnodig slopen. Daar gaan we hopelijk voor het eind van het jaar al mee beginnen als we van de gemeenteraad het krediet daarvoor krijgen als college.
4: Okay, dus eind dit jaar zullen deze huizen tegen de grond gaan?
3: Ja, dan wordt er een begin gemaakt met de sloop. Dus de bewoners die daar nu zijn, die weten dat de datum van sloop nadert. De omgeving is daar voor de zomer ook nog een keer opnieuw over geïnformeerd. Maar we zullen nog veel concreter met pak een beetje 100 woningen in de directe omgeving de komende weken nog veel nadrukkelijker gaan communiceren over wat er aankomt qua sloop en overlast, et cetera.

0: Nits. En in de Dutch Mountains. En Freek de Jonge wordt nog een leuke variant opgemaakt. Dijken. Dijken.
1: Mountains.
0: Dijken.
1: Mountains.
0: Ja, het is woensdagmiddag. Dat betekent dat we weer een borrelplank mogen weggeven. De hapjes, inclusief die mooie plank. En die kunnen we bij jou bezorgen. Als jij vrijdag iets te vieren hebt, gewoon een appje sturen, maatje. Dat komt dan bij jou terecht.
2: Wat vier vrijdag? App het naar 050-388-288.
0: Stuur een zo snel mogelijk bericht aan maatje. 050 dus, 388-288. Straks het nieuws met Leo. Maar eerst het Ga je naar Aldi Zo. Dit is René Beverwijk.

0: de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: 17:30, het nieuws uit Stad en Ommeland.
8: Hoi Rick, goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een geweldsincident in Winschoten. Het gebeurde rond 10:00 vanochtend op het fietspad naast de Udesweg in de buurt van de rotonde op de Zuiderveen. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen. Arton P., beter bekend als de nep-hulpverlener uit Stad, moet zijn zorgtaken vanuit zijn bedrijf en stichting per direct staken. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten. De inspectie startte vorig jaar een onderzoek naar de 22-jarige stadjer. Er zijn bij de inspectie meerdere meldingen en signalen binnengekomen over zogenaamde zorgverlening tijdens verschillende evenementen. P. kreeg in april een celstraf van 15 maanden opgelegd, waarvan 10 voorwaardelijk. Ook kreeg hij een beroepsbod van 3 jaar. Omdat P. tegen die straf in beroep is gegaan, is de straf nog niet uitgevoerd en is hij niet opgepakt om zijn straf uit te zitten. Verslaggever Noor Vloeimans over de gevolgen hiervan.
9: Nou, de inspectie kan hem een dwangsom opleggen en dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Echt duizenden tot tienduizenden euro's kunnen ze hem opleggen. En daarna is het aan de rechter of die in hoger beroep gaat zeggen van hij moet alsnog de cel in. En inmiddels is er ook zoveel over hem geschreven en bekend. Want de hulpverleningswereld, zeker de evenementenzorg, de ambulancewereld in Noord-Nederland is niet zo heel erg groot. En hij probeert overal binnen te komen, maar hij is inmiddels ook wel vrij bekend in het wereldje dat niemand eigenlijk echt meer iets met hem te maken wil hebben.
8: Ja, het is niet bekend wanneer het hoger beroep dient. Het kabinet draait de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terug, maar voor de vakbonden is dat bij lange na niet genoeg. Acties gaan door, zeker in de zorg waar het verzuim en de werkdruk al hoog zijn. Bij de hoofdingang van het UMCG in Groningen was vandaag een protestactie onder aanvoering van FNV-baas Hans Spekman. Hij is zoals gezegd niet tevreden over uitstel van de bezuinigingen.
10: Nee, natuurlijk niet, omdat uitstel is geen afstel. En wij zijn voor afstel. Er is geen probleem met de WW in ons land. En er komen miljarden binnen die niet worden gebruikt door dit kabinet voor de WW. Die premies worden opgebracht door werknemers, werkgevers. En ondertussen bezuinigen ze op rechten. En dat is gewoon verkeerd en onnodig. En daar bewegen ze niet op, dus wij gaan staken. En wij komen in actie en we hopen dat heel Nederland ons steunt en de staken steunt.
8: De middeleeuwse Mariakerk in Krewerd is genomineerd voor de verkiezing Mooiste Kerk van Nederland. Uit meer dan 1000 inzendingen koos een vakjury de Wierdekerk bij de laatste 7 kandidaten. Riet van Eijden van de Mariakerk antwoordt op de vraag waarom de Mariakerk de mooiste van het land is.
11: Nou ja, we zijn het nog niet. Dat blijft natuurlijk nog even de vraag. Maar we zijn natuurlijk een hele bijzondere kerk vanwege zijn eenvoud, een stoere kerk, eenvoudig. We hebben natuurlijk een heel bijzonder orgel. We krijgen bezoekers uit de hele wereld. We zijn aangesloten bij het grootste museum. En dat zijn dus allemaal dingen wat allemaal meespeelt, waarom wij dus een bijzondere kerk zijn. Maar natuurlijk vooral de eenvoud, het interieur van de kerk, de plaats waarop die ligt, op die wierde, hoe mooi dat die erbij ligt. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
8: Morgenavond maakt Dagblad Trouw de winnaar van de verkiezing bekend.
12: Dankjewel, Leo. Fijne avond.
8: Dankjewel.
12: Wij gaan naar het weer. Hier is Harma.
13: Vandaag begon de dag droog met nu weer wat zon en door met west van 20 tot 22 graden. Vanmiddag kwam tot buien met onweer hier en door. En op dit moment de laatste buien naar de provincie Utrecht en in volk wat opklots. Vanavond ook in eerste instantie opklots. Loten vanavond en vannacht opnieuw weer regen en een aantal buien met een minimum van 15 tot 17 graden. En morgen hebben we te maken met buien, maar er is ook wel wat zon. De temperatuur met een matige tot krachtige zuidwest tot loten westelijke wind brengt 20 tot 22 graden.
12: Ja, sommige dingen over het Gronings moet je niet opzoeken, die moet je gewoon aan Groningen. Groningers vragen, en dat doen wij dus ook. Kom erop met je verhalen over schoolreizen, studiereizen van vroeger, wangedrag, herinneringen, noem maar op. Straks gaan we oogsten, want jullie hebben massaal gereageerd. Dank daarvoor. Straks dus een greep uit de reacties.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meer steeds zicht. Kijk maar eens op hun website, franskopal.nl.

0: En ineens was ze daar, Gabrielle Chill Me. En meteen een schot in de roos met deze hit, Sweet About Me. Woensdagmiddag even na 5:30, dat betekent borreltijd. Tenminste, niet echt borreltijd voor ons, maar tijd om die plank weg te geven. En iemand die vrijdag iets te vieren heeft, kan allemaal hepjes binnen, maatje.
1: Ja, en dat komt tussen de kom maar op. Ik heb dagtaak aan al die leuke berichten van jullie.
0: Ja, maar goed, we hebben er toch iemand uitgevist en die hangt nu aan de lijn. Dat is Anneke Wezeman, Wezeman Gottlieb. Anneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, ja, wat is voor jou vrijdag een bijzondere dag?
2: Ja, heel bijzonder.
0: Wat gaat er gebeuren?
2: Ik heb mijn huis verkocht in Delfzijl en ik woon nu aan Borgmeer hier. En vrijdag is de overdracht van het huis.
0: Oh, dus hij is verkocht. Hij is echt verkocht. En hoe lang heeft er een bord in de tuin gestaan?
2: Niet.
0: Heeft er maar geen bord in de tuin gestaan?
2: Nee, dat was al direct liefhebberij.
0: Oh, moet je daar gaan, hè? Ik dacht van nou, house for sale.
1: Je huis verkopen is in deze tijd... is geen opdracht natuurlijk.
0: Nee. En heb je nog een beetje goed voor kunnen beuren?
2: Ja, ik heb er goed voor kunnen beuren.
0: Ah, zeker goed. En je gaat nou niet onder een brug slapen, je hebt gewoon al een nieuw huis.
2: Nee, ik heb daar gewoond. Ik woonde nu alleen. Mijn man die was 3 jaar terug overleden. We woonden eigenlijk in een... heel mooi huisje daar. En nou woon ik aan de Borgmeer in een appartement.
0: Oké, dus die borrelplank die moet wij vrijdag wel naar je nieuwe adres sturen.
2: Ja, dat zou wel mooi weten. Ja, dat zag ik met de nieuwe bewoners toe, weet je wel. Dat is ook leuk.
0: Oh ja, ja, ik ben de sleuteloverdracht.
2: Juist.
0: Ja, precies. Van, nou, hier, neem een hapje. En hier zijn de sleutels. Ja. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Ja. Ja, heb je er lang gewoond? Ja.
2: Nee, eigenlijk heel kort. 5 jaar na.
0: Okay.
2: Dus het was ook een levensbestendige woning. En we dachten, nou, dat kunnen mooi oud worden. Okay. En uiteindelijk woon ik er nu 3 jaar, heb ik er alleen gewoond.
0: Ja.
2: En ik woon nu eigenlijk in de buurt van al mijn kinderen.
0: Okay.
2: Dus dat is ook weer fijn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: en een mooie plek.
0: Ik zou zeggen, gefeliciteerd met de verkoop. En bied inderdaad de nieuwe bewoners, de kopers, even een hapje van onze borrelplank.
2: Ik zal het doen.
0: Ja?
1: Lekker okay. Man.
2: En jullie hartstikke bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
2: Nou, en veel plezier nog met de uitzending.
0: Dat gaat zeker goed komen. Doei.
1: Mooi, hè?
2: Joehoe.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Onze kom erop vandaag. Ja, aanleiding was niet zo leuk. De studenten die mochten een studiereis niet afmaken.
1: Niet zo leuk, niet zo leuk. Het is allemaal niet zo zwaar natuurlijk.
0: Nee, maar het frustrerend ook dat ze ermee op moeten houden.
1: Het klonk heel heftig. Voorbij. Maar ik heb al begrepen dat ze moeten in plaats van morgenavond weg, morgenochtend.
0: Oh, nou ja, één dagje.
1: Allemaal een beetje.
0: Eigenlijk gebeurt het gewoon elk jaar wel, hè?
1: Ja, het is gewoon herres met allemaal die kinderen op stap. Ja. En het is vooral voor de leraren pittig.
0: Ja, en hoe ging het ook alweer vroeger? Even voorbeeldje van Jochem Meijer.
2: En dan pakte hij de microfoon vast aan het eind van het schoolreis op het bus terugreis met de bus van Amsterdam. En zegt ze, mag ik heel even de aandacht? Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft?
3: Ik ben er maar niet.
2: Nee. Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dat is helemaal niet grappig. Stekker benieuwd. Jongen, even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen. Iedereen in huis.
0: Ja. Ze hebben het zwaar, die docenten. En jouw naam is ook makkelijk uit te spreken natuurlijk, hè, vroeger.
1: Martje!
0: Martje!
1: Ja, en als je eenmaal die naam hebt, dan ben je ook altijd de lul, hoor. Want ik was ook, als iemand anders iets deed, dan ik was wel vaak degene die ze dan aanspraken. Ook op schoolreisje. Maar weet je nog wat Harma Boer net vertelde?
0: Ja, dat zij naar Polen ging, geloof ik, hè?
1: En Mirjam, die was op dat schoolreisje met Harma Boer.
0: Waar Harma ook bij was?
1: Die app net, ja. Ja. Ik was daarbij, ik zat bij Harma in de klas. Nou, daar wil ik later nog even alles over weten trouwens, maar goed. Ze zegt, het was een geweldige reis. Wij zaten in gastgezinnen. Ik heb nog steeds contact met het meisje waar ik toen in huis was. Zij is met een klasgenoot toen ook bij ons in huis geweest. En het was nog voor de val van het ijzeren gordijn. Oh ja. Dus er was een heel groot verschil tussen Oost en West. Heel indrukwekkend, vertelt Mirjam
0: uit. Nou, leuke uitwisselingen dan, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk super vet. Wij zaten ook in een gastgezin, weet ik nog, in Londen dus. En het was een heel klein vrouwtje met zo'n klein wit hondje. In dat huis was alles zoals je verwacht van een oud Engels vrouwtje. Weet je, met heel veel prularia en overal kussentjes en gouden antilantijntjes en zo. Zij was ook super druk en ze reed levensgevaarlijk over die Engelse wegen. Dat had me echt wel onze dood al kunnen worden. Maar dat is wel, het blijft je wel bij.
0: Ja, zo heeft iedereen zijn eigen verhalen over vroeger. Die kregen we ook nog binnen van John Schaaphoek.
4: In de eerste jaar van de LTS hadden wij schoolkamp en we hadden twee eerste klassen. Toen ik aankwam bij de boerderij in Norg, waar we gingen overnachten, toen kwamen we tot de ontdekking dat ik in de verkeerde bus zat. Ik was met de verkeerde klas meegegaan. Nou, dus hadden ze iets van, ja, dan moesten ze een auto gaan regelen en heen en weer. En ja, hebben ze overleg gehad. En toen mocht ik in Norg blijven bij die klas. Ja, ja, en ik heb drie leuke dagen gehad. Dus er was geen enkel
1: John
4: probleem.
1: Maakt overal vrienden.
0: Goed, goed.
1: En dan een auto regelen. We hebben het over het Smilde en Norg.
0: Ja, ja.
1: Dat is echt niet zo ver uit elkaar.
0: Nachtmerrie van de ouders, hè, dat je kind kwijt is dan, hè, tijdens een schoolreisje. Ja. Hij was net nog hier. Ja, nee.
1: Ja, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak, denk ik. Of was jij een wegloper?
0: Nee, maar ik heb die verhalen wel eens gehoord van mensen die dan alleen achterbleven en denken, ja, iedereen is weg. Dan sta ik hier nog.
1: Oh, zielig.
0: Buschauffeur weg, lege bus.
1: Oh, zielig.
0: Oh, ja, nou moet ik niet aan denken. Goed, dat was het voor vandaag. Morgen weer een heel ander onderwerp. En heb je nou een suggestie voor ons waar we het over kunnen hebben? Typisch iets Gronings vooral, vinden we leuk. Laat het even weten aan Maatje. 050-3188-288. Nu muziek op Radio Noord.

0: Chef Special, c'est la vie. Bijna 6 uur, we hebben nog ons dagmenu te goed. We gaan er altijd uit met een plaat uit het verleden. Het is vandaag 2 september, maar dan in het jaar 2005.
1: Ja, helemaal geen leuk nieuws. Oh. Brandnieuws. Het houten stationgebouw van Museum Spoorlijn Star in Musselkanaal gaat in vlammen op. De brand is aangestoken en de brandstichters, 2 mannen, worden later wel gearresteerd. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar ik ging even zoeken van, hebben ze dat dan... Weet je, is weer goed gekomen in meer of mindere mate? Nee, is niet herbouwd. Dat is wel zonde, want het was eigenlijk een kunstmerk gemaakt van spoorbielzen.
0: Nou, dat is gewoon verloren gegaan,
1: en
0: definitief.
1: Dat hebben we gewoon sinds 2005, dus meer dan 20 jaar, hebben we dat gewoon al niet meer.
0: Ja, dat is jammer.
1: Dus het is mooi om daar even bij stil te staan. En niet zo mooi dat het gebeurd is.
0: Nee. En dan de muziek van 21 jaar geleden op deze dag. Ja, ik denk dat de 30ers dit nummer nog heel goed kunnen herinneren. Ik was hem alweer kwijt, daar ben ik heel eerlijk in.
1: Nou ja, de top 40 van september 2005 staat dus vol met hele kinderlijke
0: Fluts.
1: Muziek. Ja, echt.
0: Ja.
1: Kus stond in de echt hoog K3.
0: Ja.
1: Zoep, dat was zo'n kindersoap en die hadden ook een heel slecht liedje uit. Nog eens een band. Chips stond allemaal
0: waardeloos.
1: Vandaag in de top 40. Ja, bijzonder, hè?
0: Ja, dat is een heel rare top 40 had je toen.
1: Ja,
0: ja, als ik tegenwoordig in de top 40 kijk...
1: Ook Nederlandstalig, maar Nederlandstalig is nu natuurlijk echt, hip.
0: Kroegmuziek en zo, ja. Maar goed, we hebben het over Gwen Stefani. Die kennen we natuurlijk van de band No Doubt. Die was best wel lang solo actief.
1: En tegenwoordig van de kerstmuziek.
0: De kerstmuziek? Oh ja, ze
1: heeft
0: kerstmuziek.
1: Ja, ze heeft helemaal kerstalbums gemaakt met haar man. Superleuk.
0: Ja, heb je die al opstaan thuis? Nee, toch?
1: Nou, elke dag dat het kouder wordt, komt het dichterbij, hoor. Ik heb vorige week natuurlijk al Mariah Carey gedraaid.
0: Ja, dat was wel heel vroeg, maatje. Daar ben je niet op...
1: Je kan me hier eigenlijk niet alleen laten.
0: Je bent niet streng toegesproken?
1: Nee.
0: Kan ik dat alsnog
1: doen? Nee hoor, mensen vonden het enig.
0: Oh, oké. Okay. Goed, Gwen Stefani, daar hebben we het over. Hoe heet dat nummer?
1: Holla Back Girl.
0: Holla Back Girl.
1: Ja, toen ik het zei, dacht ik al.
0: Oh, ja, goed.
1: Maar goed, ja, zo heet hij wel. Betekent wat anders hoor, dat ding.
0: We gaan ermee in tafel. Eet smakelijk allemaal. Fijne avond nog en tot morgen.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord.
7: Vandaag op Noord.
10: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: We gaan naar Krewert, waar de middeleeuwse Mariakerk genomineerd is voor de titel Mooiste Kerk van Nederland. En meer dan 1000 inzendingen koos een vakjury de vierde kerk bij de laatste 7 kandidaten. Riet van Eijden van de Mariakerk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dank u wel.
2: Ja, ja. Was u verrast dat u bij de laatste 7 zat?
3: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat je op een doordeweekse dag gebeld wordt door iemand van het dagblad Trouw en je dat vertelt.
2: Ja, want die organiseren de verkiezingen.
3: Ja, die organiseren het, ja.
2: En u stond op de shortlist. Hoe was u daarop terechtgekomen dan?
3: Nou, er zijn meer dan 1000 lezers die allerlei kerken aangegeven hebben. En toen heeft een vakjury zich erover gebogen, de afgelopen zomer. En toen hebben ze dus een shortlist gemaakt. En dat

0: stonden wij dus bij. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, en u wist al dat u een hele mooie kerk hebt in Krevert.
0: Ja, dat weet ik natuurlijk al heel lang.
1: Ja, want waarom is uw kerk de mooiste van Nederland?
0: Nou ja, we zijn het nog niet. Dat blijft natuurlijk nog even de vraag. Maar we zijn natuurlijk een hele bijzondere kerk. Vanwege zijn eenvoud, een stoere kerk, eenvoudig. We hebben natuurlijk een heel bijzonder orgel. We krijgen bezoekers uit de hele wereld. We zijn aangesloten bij het grootste museum. En dat zijn dus allemaal dingen wat allemaal meespeelt, waarom wij dus een bijzondere kerk zijn. Maar natuurlijk vooral de eenvoud, het interieur van de kerk, de plaats waarop die ligt, op die wierde, hoe mooi dat die erbij ligt. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Ja. Ja. En trekt daar ook nog altijd veel mensen dan?
0: Heel veel mensen. En eigenlijk heel veel mensen van de hele wereld. Vooral het orgel. Er komen mensen van Japan, Korea en Amerika, Australië. Bedenk het maar. Maar ook gewoon mensen die bijvoorbeeld het Siltepad lopen. Mensen die gewoon de provincie bezoeken. Fietsen en die gewoon de kerk dan bezoeken.
1: En stel dat u nou wint. Hè? Ja, nominatie is natuurlijk al prachtig mooi. Maar denkt u dat dat nog betekenis gaat krijgen? Dat er nog meer mensen gaat komen bijvoorbeeld?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel. Alleen is het natuurlijk een beetje duaal. Het is nu gewoon heel rustig. Ja. Een rustige kerk waar je rustig kunt zitten. En als je dan zeg maar een enorme hoeveelheid toeristen zou krijgen, zou dat natuurlijk niet, dan zou het rust verstoren in die zin.
1: In dat opzicht moet het een soort goed bewaard geheim blijven, zeg maar.
0: Ja, bijna wel. Ja. Bijna wel. Want het is natuurlijk het pareltje in het Gronings landschap. Hoe bijzonder wil je het hebben?
1: Stel dat u nou wint, wat, behalve de titel, wint u dan nog iets meer daarbij ook?
0: Ik zou het niet weten. We laten ons verrassen.
1: Ja, want dat
0: volgens
1: is
0: mij
1: morgen,
0: is dat gewoon de titel. Ja, nee, donderdag is dus. Donderdagavond verschijnt het dus op de Trouw op de website. En vrijdag komt het in de krant.
1: Oh ja.
0: Van Trouw.
1: En het is niet zo dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waar u bij
0: uitgenodigd bent. Nee, voor zover ik weet niet. Dus we laten ons verrassen.
1: Dus u zit donderdagavond de hele tijd op F5 te drukken op de computer om de website te verversen?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat we gewoon gebeld worden.
1: Ja, ja. Maar gaat u bij elkaar zitten of zoiets als kerkbestuur? Of?
0: Nou, we zijn als plaatscommissie hebben we vanavond toevallig vergadering. Dus dat komt natuurlijk ter sprake. En dan misschien gaan we morgenavond gezellig koffie drinken. Ja, en dan wachten we af hoe het afloopt met taartje.
1: Ja, ja precies. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd ook. We duimen met u mee.
0: Ja, graag. Fijn.
1: Okay, dag. Fijne dag.
0: Dank u wel. Goedemorgen verder. Fijne dag. Dag. Dag. Dag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: 11:01 is het. Het kabinet draait de bezuinigingen op de sociale zekerheid deels terug. Maar voor de vakbonden is dat bij lange na niet genoeg. En daarom gaan de acties onverminderd door. Daar gaan we weer. Staken, zeker in de zorg, waar het verzuim en de werkdruk al hoog zijn. En dat gebeurt nu bij het UMCG. Collega Dimitri staat op het Hanzeplein. Dimitri, op wat voor manier wordt er dan gestaakt?
3: Ja, die actie die is net geweest door middel van verschillende sprekers die hier aanwezig waren. Waaronder Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Ja, meneer Spekman, het werd net al even in de uitzending gezegd, er is een actie geweest. Wat hebben jullie precies gedaan vandaag?
4: Nou, vooral stilstaan bij de kabinetsplannen, die nog steeds absoluut vreselijk zijn. Dus ze proberen wel te doen alsof ze nu alles hebben geregeld. Maar eigenlijk is het op sommige punten nog extra. Dus ze bezuinigen miljarden op de sociale zekerheid. En dat vinden we gewoon verkeerd, want ze raken daarmee mensen die buiten hun schuld ernaast komen te staan of ziek worden. En die hoorden we heel veel net in de voorbeelden vanuit de zorg. En dat is gewoon fout.
3: Ja, 23 juni, toen was ik bij het politiebureau. Toen werd er ook actie gevoerd door FNV. Vandaag weer. Er werd toen ook gezegd, richting Prinsjesdag gaan we weer wat doen als er niks verandert. In jullie ogen is er dus te weinig veranderd.
4: Ja, zeker. Want wij staken niet voor onze lol. We houden geen acties voor onze lol. We doen dat omdat we opkomen voor en de mensen die bij de FNV lid zijn en die zeggen dit kan zo niet, maar eigenlijk voor het hele land. Want de sociale zekerheid staat op de tocht op dit moment. En dat kunnen we niet laten gebeuren. Het raakt veel jonge mensen die niks meer opbouwen. En hoe kan je dan een huis kopen? Want als je er morgen naast komt te staan, ja, dan kan je dat niet meer betalen. Want WW of VIA is er dan bijna niet meer. Dus dat is nodig. En ik hoor het hier, hoe onrechtvaardig het uitpakt, want er zijn dan mensen in de ziekenhuizen. Ja, die werken snoeihard, maar die werken heel vaak met z'n tweeën, terwijl ze eigenlijk met z'n drieën die dienst moeten doen, omdat er eentje al ziek thuis zit. Ja, en dan maken ze elkaar ook nog ziek, want dan moeten ze nog veel te hard werken en ze branden elkaar op. En dat is ook weer slecht voor de patiënten. Dus wij doen dit niet alleen maar voor de mensen die werken, maar ook voor de patiënten van dit soort ziekenhuizen.
3: Ja, want nou is de begroting natuurlijk ook uitgelekt, hè, van wat er gaat komen. Daarin wordt eigenlijk gezegd dat het opgeschoven wordt, uitgesteld. Ja. Maar jullie zijn daar niet tevreden mee?
4: Nee, natuurlijk niet. Omdat uitstellen is geen afstel. En wij zijn voor afstel. Er is geen probleem met de WW in ons land. En er komen miljarden binnen die niet worden gebruikt door dit kabinet voor de WW. Die premies worden opgebracht door werknemers, werkgevers. En ondertussen bezuinigen ze op rechten. En dat is gewoon verkeerd en onnodig. En daar bewegen ze niet op, dus wij gaan staken en wij komen in actie. En we hopen dat heel Nederland ons steunt en de staken steunt.
3: Is er ergens een middenweg, ergens een compromis mogelijk? Iets waarvan jullie zeggen van dan vinden wij het goed?
4: Nou ja, er is altijd een middenweg mogelijk, maar niet op het korten van deze rechten. Omdat het ook financieel technisch niet nodig is. En dat is opgebracht door premies vanuit loonruimte, door mensen zelf. Dus dit is gewoon gemeen. Ja. En verkeerd. En wat wel kan en wat wel moet, is dat we misschien eerlijker gaan belasten op vermogens. Want dat gebeurt weer bijna niet. De rijken worden rijker en het kabinet doet er geen fluit aan. Dat is ook een keuze die gemaakt kunnen worden. Er zijn ook keuzes om misschien ietsje meer, zeg maar, gedoogsteun van Europa te vragen over de defensieuitgaven. Door heel veel Europese landen. Maar wij willen dat niet. Dat is allemaal prima. Maar laat dan niet de rechten van medewerkers ook nog eens zo beknotten.
3: Nee, want jullie staan vandaag in de stad. U zei net tegen mij, u gaat ook zo meteen nog naar Veendam. Wat gaat u daar doen?
4: Nou ja, omdat in Veendam ga ik naar een verzorgingshuis toe, verpleeg- en verzorgingshuis, waar het ziekteverzuim meer dan 20% is. En dat komt allemaal door werkdruk. En dat komt allemaal door mensen die bijvoorbeeld ook in de zorg hebben gewerkt ten tijde van COVID en long-COVID hebben gekregen. Ja, dat is geen pretje. En dan komt al die druk erbij op de mensen die nog wel werken, waardoor het opbrandrisico van die medewerkers ook groter is. Dus het zou fijn zijn als we met z'n allen die mensen gaan koesteren en niet alleen nog onthouden dat we ooit applaus hebben gegeven in de tijd van COVID, dat zij allemaal wel werkten. Want ze zijn er voor een deel een stuk aan gegaan.
3: Ja, in
4: de steek.
3: Concluderend, dit zal dan ook niet de laatste actie zijn?
4: Nee, zeker niet. Nee, de stakingen komen. De havens gaan plat. Aanstaande vrijdag in Vlissingen, Amsterdam en Rotterdam. OV-stakingen komen eraan, maar ook in de bouw en de metaal veel stakingen. En heel veel acties in de ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want de patiënten laten we niet in de steek. Nee.
3: Dank u wel. Nou, zoals jullie kunnen zien, als de tv in ieder geval aanstaat, er wordt nu afgebouwd. Ja. De actie die is klaar, maar meer acties gaan dus volgens het FNV volgen.
2: De staking is dus gestaakt, maar zoals je inderdaad hoort, staken, dat is nog volop populair om te doen. Dank je wel, Dimitri, vanaf het UMCG.

0: Alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: We gaan naar Warffum, want daar was gisteren een inloopavond georganiseerd door de gemeente het Hoge Land om met de inwoners te bespreken wat zij zouden vinden van het plan om de Op Rokkeldijshal opnieuw als noodopvang te laten fungeren. Dat zou dan vanaf 11 september voor een maand zijn met maximum 100 bedden. Nou, de gemeente gaf vooraf al aan dat ze dat op zich wel willen, maar toch ook de inwoners de kans willen geven om hun mening erover te laten geven. Wethouder van Zorg en Opvang Karin Hansems was er ook bij aanwezig gisteravond. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja, vorige keer dat jullie zo'n bijeenkomst hielden hierover, ja, was er hooguit een handvol mensen. Hoe was dat gisteravond?
3: Nou, dat waren er wel meer. Ik schat zo ongeveer 30 tot 40 inwoners die langsgekomen zijn.
2: En hoe staat het dan met het draagvlak?
3: Het draagvlak is groot en dat doet ons ook deugd. We hebben heel erg veel positieve reacties gekregen. Er kwamen vooral veel steunbetuigingen. Uiteraard wordt er af en toe ook wel wat zorg geuit. Daar hebben we ook zeker aandacht voor. En daar houden we ook contact over. Maar het overgrote deel stond er heel positief tegenover.
2: Ja, dus wel van die 30, 40 man. Als we dan even ons concentreren op die zorgen, wat is dan gemiddeld de grootste zorg?
3: Ja, in dit geval was het één iemand. En die was had het idee dat mensen, degene die zouden komen overnachten, hè, dus de noodopvang, er al eerder zouden zijn, dus vanaf een uur of 7. Maar over het algemeen zijn die er pas laat, tussen 10 uur en 12 uur 's avonds. En gaan 's ochtends ook heel vroeg alweer weg.
2: Ja.
3: En die zul je eigenlijk niet tegenkomen op straat.
2: Ja.
3: Dat was een zorg. En ik moet even specificeren misschien. De noodopvang die we in Warffum gaan organiseren is de achterwachtopvang voor de opvang in de Wolden. Dus pas als die noodopvang te vol wordt, dan komen er mensen naar Warffum. Het kan dus ook betekenen dat er nachten geen mensen komen, dan misschien een paar nachten achter elkaar wel. Maar het is in ieder geval voor een maand beschikbaar.
2: Oké, ja, u zegt net ook tegen mij de noodopvang die we gaan organiseren. Dus ik begrijp dat die er sowieso gaat komen.
3: Ja, dat besluit is inderdaad vanochtend definitief geworden.
2: Oké. Stel nou dat die 30 mensen, 30, 40 mensen die er gisteren waren, voor het grootste deel zouden zeggen, willen we niet. Was het dan een andere keuze geweest vanochtend?
3: Dat had dan een andere keuze kunnen worden. Ja, het is gelukkig niet zo gegaan. Maar dus hoeven we daar ook niet zo meer over na te denken. Maar dit is goed gelopen. Ja.
2: Lijkt me wel lastig, want de mensen die er dan zijn, die hebben dan hun mening daarover en hun zorgen. Maar in hoeverre is dat representatief voor het hele dorp?
3: Ja, dat kan ik u natuurlijk niet zeggen. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe de rest van het dorp hierin staat. Het was iedereen vrij om te komen en te informeren, te vragen, maar ook te zeggen wat ze ervan vinden. En dat hebben 30 tot 40 mensen gebruik van gemaakt.
2: Nou was er ook nog wel wat commentaar op het aantal brieven, hè? Uitnodigingen, zeg maar. Dat werd verspreid. 200 brieven hadden jullie slechts verspreid. Hoe kijkt u daar tegenaan?
3: Ja, daarvan hebben we gezegd, dat gaan we de volgende keer anders doen. Dan gaan we dat inderdaad breder verspreiden.
2: Ja. Okay.
3: Ja.
2: Het gaat dus door. Vanaf 11 september voor precies een maand is dan de afspraak. Wat nou als ze dan over een week of twee dan zeggen van ja, zou het misschien nog een maand kunnen?
3: Daar hebben we nog niet over nagedacht. De vraag is ook nog niet bij ons terechtgekomen. Dus dat zien we dan als de vraag op dat moment gesteld wordt. Moeten we dan met elkaar bekijken wat dan de situatie is.
2: U heeft daar nog niet over nagedacht. Dat kan ik bijna niet geloven.
3: Ja, nou, dat, nee, die hebben we nog niet zodanig besproken.
2: Nee, oké. Okay. Nou, nee. Ik stel hem dan nu. Stel dat.
3: Dan gaan we dat met elkaar overleggen onderling en kijken waar we dan tegenaan lopen en wat dan wel of niet de mogelijkheden zijn.
2: Nee. Want u bent wethouder bij een gemeente die meer dan wat nodig is al doet, hè, voor de opvang van vluchtelingen. Wat heeft u te zeggen tegen andere gemeenten in het land hierover?
3: Dat ze hun verantwoordelijkheid nou eens een keer moeten nemen.
2: Ja. Zou het geen goed signaal zijn of een sterk signaal om zelf dan als gemeente het Hoge Land een keer te zeggen, ja, hier tot hier en niet verder, het is genoeg?
3: Nou, daar hebben wij ook een poging toe ondernomen door aan te geven dat we uit huizen zouden sluiten. En dan blijkt inderdaad dat dat voor het COA niet mogelijk is. Omdat er dan te weinig andere opvangplekken zijn. En nou ja, ik weet niet of u ook daar op de reactie hebt gezien van het COA. Maar die erkennen inderdaad dat omdat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen, de druk op gemeenten die dat wel doen onevenredig groot is.
2: Ja, ja. Ja, dat, nou ja, goed, jullie doen het, wat dat betreft, zijn jullie meer dan menselijk in dat geval. Nou, overwogen jullie ook nog om, nou ja, toch bepaalde stappen te nemen tegen het besluit wat betreft uithuizen? Hoe staat het daarvoor, daarmee?
3: Ja, dat is een onderzoek.
2: Oké,
3: dat is een onderzoek, ja.
2: Helder. Dank voor de toelichting in ieder geval. En het is duidelijk, vanaf 11 september is het in ieder geval voor een maand een noodopvang als achtervang voor de opvang van de Wolde. De Oprokkeldijshal in Warffum dus. Mevrouw Hansums, wethouder van de gemeente Togeland.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de nephulpverlener Arton P. op de vingers getikt. P., die zich voordoet als ambulanceverpleegkundige, agent en verkeersregelaar, moet zijn zogenaamde zorg vanuit zijn bedrijf direct staken. De man is eerder veroordeeld al voor 20 strafbare feiten. Hij deed zich in Groningen voor als ambulancemedewerker en hij reed rond in een nepambulance. De rechter in Groningen heeft hem veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. Verslaggever Noor Vloeimans is hier. Noor, we hebben het hier al vaker met z'n tweeën over gehad op de radio. Waarom kan deze man door blijven gaan?
3: Ja, dat is echt wat iedereen zich afvraagt. Maar hij is veroordeeld en hij is daarna in hoger beroep gegaan. En dat betekent dat zolang dat hoger beroep loopt, is hij niet onherroepelijk veroordeeld en hoeft hij niet de cel in. En dat beroepsverbod, want hij heeft ook een beroepsverbod voor 3 jaar gekregen, omdat hij student verpleegkunde is, wordt dat ook niet uitgevoerd, omdat hij in hoger beroep gegaan is. Dus hij is eigenlijk, totdat hij onherroepelijk veroordeeld wordt, vogelvrij.
2: Oké. En wat heeft de inspectie hem nou precies opgelegd?
3: De inspectie heeft hem een aanwijzing opgelegd. En dat houdt in dat hij zich hier aan moet houden. Hij moet per direct alle zogenaamde zorgstaken die hij levert. En doet hij dat niet, dan kan de inspectie hem bijvoorbeeld een dwangsom opleggen.
2: Oké. Ja, je vraagt je toch af, hè, wat is dit voor man? Waarom doet hij dit? Jij hebt hem in de rechtbank gezien. Is dit uit passie? Of waarom blijft hij maar doorgaan?
3: Ja, passie is niet helemaal het goede woord. Het is eerder een soort obsessie die hij heeft met hulpverlening en ambulances en politie en brandweer. Want hij heeft zich als van alles voorgedaan. Heeft ook allemaal gestolen kleding in huis liggen. Hij vertelt heel veel. Hij heeft overal een antwoord op bij de rechtbank. Maar hij zei eigenlijk bijna niks. En de verhalen die hij vertelde klopten ook niet. Hij zei, ik heb voor dit bedrijf gewerkt. Ik heb hier ambulancezorg voor geregeld. En de politie had dat natuurlijk allemaal nagetrokken. Maar dat klopte gewoon niet.
2: Nee.
3: Het is een jonge man. Hij is 22 jaar. Maar als je hem zo ziet, dan denk je dat hij ouder is. En ook door hoe hij praat. Hij gebruikt heel veel jargon. Hij komt gewoon ouder over dan hij is.
2: Wat kan de inspectie nu doen?
3: Nou, de inspectie kan hem een dwangsom opleggen. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Echt duizenden tot tienduizenden euro's kunnen ze hem opleggen. En daarna is het aan de rechter of die in hoger beroep gaat zeggen van hij moet alsnog de cel in. En inmiddels is er ook zoveel over hem geschreven en bekend. Want de hulpverleningswereld, zeker de evenementenzorg, de ambulancewereld in Noord-Nederland is niet zo heel erg groot. En hij probeert overal binnen te komen, maar hij is inmiddels ook wel vrij bekend in het wereldje, dat niemand eigenlijk echt meer iets met hem te maken wil hebben.
2: Nee, dan zal het de laatste keer zijn dat we het erover hebben gehad, denk je?
3: Ik denk het niet.
2: Nee, goed, Noor, dankjewel, tot zover.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
12: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
11: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
3: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
2: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
4: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
2: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

gym. TikTok dans met me. Ben aanweg, maar aan het zijn. Kies nou alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En mijn schijn ben ik al de weg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
2: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
4: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
2: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noaline van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.